You are. Jala Radio Headlines. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are.
1: Yala Radio Headlines. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ik hou van Ujala Radio.
3: Arre, mere mohabbat ke professor, agar itna hi pasand aa gaya tha, to ek adad pyar ka sabak use bhi padha diya hota.
4: Maaf karo baba. Hum wo professor hain jo zindagi mein sirf ek student ko padhate hain. अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुड़ शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
3: नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा?

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: आंखों में
1: यू आर
2: दिस इज हेट उजाला न्यूज. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OBAT is gistermiddag betrokken geraakt bij een ernstig ongeval in Zwitserland. Bij het ongeluk tussen Cernes en Suus zijn meerdere mensen om het leven gekomen. De Zwitserse politie en de reiskoepel ANVR houden ernstig rekening met Nederlandse slachtoffers. Verschillende media berichten dat er op de plek waar het ongeluk gebeurde al enige tijd wegwerkzaamheden waren. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende kosten in het elektriciteitsnet. Om noodzakelijke investeringen in het netwerk te dekken, worden deze kosten doorberekend aan de consument. Voor mensen met een warmtepomp die ook vaak zonnepanelen hebben, speelt bijvoorbeeld ook mee dat de zogenoemde salderingsregeling wordt afgeschaft. De Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Kort geleden sprak Zelensky nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Met de mogelijke top in New York wil Oekraïne de diplomatieke gesprekken over het conflict verder voortzetten. En de politie zoekt getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Een 14-jarige scholier werd vlakbij de school het Liemers College door een groep jongeren aangevallen. Veel omstanders keken toe en maakten filmopnames van het voorval. De scholier heeft ernstige klachten overgehouden van de gebeurtenissen. Het weer nog, vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OBAT is gistermiddag betrokken geraakt bij een ernstig ongeval in Zwitserland. De Zwitserse politie en de reiskoepel ANVR houden ernstig rekening met Nederlandse slachtoffers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. En de politie zoekt getuigen van een mishandeling in Zevenaar.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: मेरे अजीजो, रिबा क्या है? ये वो लानत है जिससे पैसा सारे माशरे से निकल के कुछ मखसूस लोगों के हाथ में चढ़ जाता है और तिजारत से यही पैसा माशरे में फैल के हर खासो आम तक पहुंच जाता है। इसीलिए अल्लाह जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम करार दिया। अल्लाह जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू ने कुरान में फरमाया है, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है वो छोड़ दो अगर तुम वाकई ईमान वाले हो, और अगर तुमने ये न किया तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए खबरदार हो।
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OBAT is gistermiddag betrokken geraakt bij een ernstig ongeval in Zwitserland. Bij het ongeluk tussen Cernes en Suus zijn meerdere mensen om het leven gekomen. De Zwitserse politie en de reiskoepel ANVR houden ernstig rekening met Nederlandse slachtoffers. Verschillende media berichten dat er op de plek waar het ongeluk gebeurde al enige tijd wegwerkzaamheden waren. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende kosten in het elektriciteitsnet. Om noodzakelijke investeringen in het netwerk te dekken, worden deze kosten doorberekend aan de consument. Voor mensen met een warmtepomp die ook vaak zonnepanelen hebben, speelt bijvoorbeeld ook mee dat de zogenoemde salderingsregeling wordt afgeschaft. De Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Kort geleden sprak Zelensky nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Met de mogelijke top in New York wil Oekraïne de diplomatieke gesprekken over het conflict verder voortzetten. En de politie zoekt getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Een 14-jarige scholier werd vlakbij de school het Liemers College door een groep jongeren aangevallen. Veel omstanders keken toe en maakten filmopnames van het voorval. De scholier heeft ernstige klachten overgehouden van de gebeurtenissen. Het weer nog, vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OBAT is gistermiddag betrokken geraakt bij een ernstig ongeval in Zwitserland. De Zwitserse politie en de reiskoepel ANVR houden ernstig rekening met Nederlandse slachtoffers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. En de politie zoekt getuigen van een mishandeling in Zevenaar.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat file tussen Spijkenissen.
2: Live vanuit de Hoofdstad.

0: Maar dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: Bij een zwaar ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn gisteren aan het eind van de middag doden en gewonden gevallen. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Het exacte aantal slachtoffers is nu nog onbekend. De buschauffeur moest volgens de reisorganisatie waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Door deze uitwijkmanoeuvre kantelde de bus en gleed het voertuig een ravijn in. In de Verenigde Staten worden vandaag de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Bij het officiële monument in New York vindt traditioneel de centrale herdenkingsceremonie plaats. Nabestaanden lezen daar op de plek van de ingestorte Twin Towers opnieuw de namen van alle omgekomen slachtoffers voor. De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Een 14-jarige scholier werd vlakbij de school het Liemers College door een groep jongeren aangevallen. Veel omstanders keken toe en maakten filmopnames van het voorval. De scholier heeft er ernstige klachten aan overgehouden. En de gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende kosten voor het elektriciteitsnet. Het weer nog, vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: Ujala Radio, raat uur dien, 24 ghanta lagataar, aapke liye doorgaat ie. Aur haan, tu mange henge. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap humse baat kar sakte hain.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat file tussen Spijkenisse en de afrit Brielle 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Amesha.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Bij een zwaar ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn gisteren aan het eind van de middag doden en gewonden gevallen. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. In de Verenigde Staten worden vandaag de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 herdacht. De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling in Zevenaar. En de gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat wel file tussen Berkel en Rode Rijs en Bergsehoek. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Bij een zwaar ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn gisteren aan het eind van de middag doden en gewonden gevallen. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. In de Verenigde Staten worden vandaag de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 herdacht. De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling in Zevenaar. En de gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

live vanuit de Hoofdstad.

0: Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Lare Hè. Sunnytje, zaterdag 19 september. Theater Meervaart met The Greatest Voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. Ik raad mee. Lata Mangeskar, Asha Boslim, Padmashri Mohammadurvi, Kishore Kumar Mukesh. En hedendaagse iconen als Arijit Singh, Kumar Sanu, Alka Yagnik, Udit Narayan, Shreya Ghoshal, Sonu Nigam ke gaane, aap sunenge jo ki la rahe hain, Mumbai Beach ke saath, aur gaane wale honge Mausmi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Vaagi te zijn. Koop je tickets via meervaart.nl. Rang 1 20 euro, rang 2 15 euro en heb jij een stadspas, dan kost jouw kaartje maar €3,50.

0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Verenigde Staten herdenken vandaag de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Bij het officiële monument op Ground Zero vindt de traditionele herdenkingsceremonie plaats. Nabestaanden lezen daar de namen voor van alle omgekomen slachtoffers. Voor deze 25e herdenking geldt een maximale staat van paraatheid rond de locatie. Dat heeft ook te maken met de politieke spanningen in Amerika. Bij een zwaar ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn gisteren aan het eind van de middag doden en gewonden gevallen. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Het precieze aantal slachtoffers is momenteel nog onbekend. De buschauffeur moest volgens de reisorganisatie waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Door deze uitwijkmanoeuvre kantelde de bus en gleed het voertuig een ravijn in. De politie heeft na 30 jaar een man uit Apeldoorn aangehouden voor twee verkrachtingen uit de jaren 90. DNA-onderzoek bracht de 61-jarige verdachte na al die jaren alsnog in beeld. In de herfst van 1995 werd een fietser in de gemeente Apeldoorn slachtoffer van een verkrachting onder bedreiging van een mes. 2 jaar later vond een soortgelijk incident plaats in het buitengebied van Deventer. In beide zaken was tot nu toe nooit een verdachte opgespoord. En de Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Zelensky sprak recent nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Het weer nog. Het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat file tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Berkel en Rode Rijs en Bergse Hoek 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar is maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: सुनेवालो आपको वेलकम कहता हूं प्रोग्राम का इस हिस्सा में उजाला रेडियो है ये

Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, hè? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Boyo en

0: Angela, la rè, the greatest voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, Mumbai Beach Kazaan. En ik zeg Kalakaru Kazaan. Ik raad meer, 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Met Majid Mohammed Ravi, Maid Mukesh, Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, Kishore Kumar. En hedendaagse iconen als Arijit Singh, Kumar Sanu, Alka Yagnik, Udit Narayan, Shreya Ghoshal, Sonu Nigam en nog veel meer. Kigani Wale, Aap Suringe, Dikhenge. Meervaarttheater mee. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Meervaart.nl. Per 19 september kooi je concert. Hoor je wel een ticket gedaan. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb jij een stadspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro.
1: फूल खिले तो यूं लगे
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
2: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are. You are. You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat speeches van het ministerie van Defensie grotendeels door AI lijken te zijn geschreven. De bewindspersonen van het departement gaven dit jaar toespraken met opvallend veel computergegenereerde teksten. Het ministerie van Defensie ontkent de volledige inzet van kunstmatige intelligentie bij het schrijven. Volgens de woordvoering dient de technologie enkel als digitaal hulpmiddel. Eerder meldde de Volkskrant al het gebruik van AI bij honderden berichten op sociale media van premier Rob Jetten. De Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus brak door de vangrail en gleed op de zijkant een helling af. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Bij het ongeluk zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. En de Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Zelensky sprak recent nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Het weer nog, het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
11: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो
12: तुझे लगे ना नजरिया
0: उजाला रेडियो द हिंदुस्तानी साउंड फॉर नीदरलैंड via DAB+ एंड वर्ल्डवाइड ऑनलाइन जॉइन द मूवमेंट Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining.
13: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Christopher Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Ja.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar rijdt het nu langzaam tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Kralingen 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september in de Meervaart wordt mede mogelijk gemaakt door Vireen Juwelier Amsterdam. Vireen Juwelier wenst u allen een fantastische voorstelling toe. The Greatest Voices of Bollywood, zaterdag 19 september.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat speeches van het ministerie van Defensie grotendeels door AI lijken te zijn geschreven. De bewindspersonen van het departement gaven dit jaar toespraken met opvallend veel computergegenereerde teksten. Het ministerie van Defensie ontkent de volledige inzet van kunstmatige intelligentie bij het schrijven. Volgens de woordvoering dient de technologie enkel als digitaal hulpmiddel. Eerder meldde de Volkskrant al het gebruik van AI bij honderden berichten op sociale media van premier Rob Jetten. De Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus brak door de vangrail en gleed op de zijkant een helling af. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Bij het ongeluk zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje. Dat meldt Hart van Nederland. Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau zoekt de dader van de dodelijke mishandeling. Met ruim €5.000 aan inzamelingen loopt de opvang een beloning uit voor de gouden tip. Het veulen werd sinds maandag vermist in de omgeving. De eigenaresse vond het jonge dier een dag later dood terug in een weiland. Het weer nog. Het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, deze bhar mein, tu jaan hai toh, Ujala Radio, Ujala hi Ujala, deze bhar mein, haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye, Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh, dhindhora baja dijiye. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten Du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker zegt hij. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten Du Meer. WhatsApp nummer hè.
0: Are.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar staat file tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oppenhausen voor de grensovergang 2 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En 279 van Helmond naar Den Bosch tussen Beek en Donk en Keldonk 4 kilometer file. Daar is de vertraging opgelopen tot een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: waar muziek leeft. Jouw hits, jouw Ujala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Zwitserse politie heeft meer bekendgemaakt over de slachtoffers van het ernstige ongeluk met de Nederlandse touringcar. 5 mensen zijn om het leven gekomen. 40 inzittenden raakten gewond. Het ongeval vond gistermiddag plaats in het oosten van Zwitserland. Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie OWAT. De bus is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk op het traject met wegwerkzaamheden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. Vooralsnog gaat het om een proef waar boeren in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland aan meedoen. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje. Dat meldt Hart van Nederland. Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau zoekt de dader van de dodelijke mishandeling. Met ruim €5.000 aan inzamelingen loopt de opvang een beloning uit voor de gouden tip. Het veulen werd sinds maandag vermist in de omgeving. De eigenaresse vond het jonge dier een dag later dood terug in een weiland. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
12: Bas tu chahiye.
0: Ujala Radio. De Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat file tussen Kootwijk en de afrit Hoenderlo 4 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vertraging is daar 20 minuten. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Knoopend Hoevelaken 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech. En op de A76 van Aken naar Geleen tussen Knoopend Ten Esse en Geleen 7 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, hè? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. 4 juli bestaat 40 jaar, niet

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala Radio, Hamaru Ujala Radio, Ujala Radio number one, Ujala Radio 7.

The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september kon je Jabba's concert horen. Wel heel laat hè? Ujala aapke waaste. The Greatest Voices of Bollywood met 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Toke aalke pari, toke sunike pari, toke dekheke pari. Mumbai Beach Kizar met 5 krachtige stemmen. Mousy Milroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee. Boyke dat het die Nizam Wagito zijn. Aurier Logan wil een aapke waaste met heel veel passie. Aapke waaste. The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten via meervaart.nl. Tot jaldikar.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Boyo en

0: Roos Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Een zware storm heeft Hawaii getroffen en zeker 2 doden geëist. Op Kauai werd een man dood aangetroffen langs de kustlijn en op Oahu overleed een man doordat een boom op hem viel. 33.000 huishoudens zitten zonder stroom. De gouverneur vroeg Trump de noodtoestand uit te roepen en zette meer dan 300 leden van de Nationale Garde in. De Zwitserse politie heeft meer bekendgemaakt over de slachtoffers van het ernstige ongeluk met de Nederlandse touringcar. 5 mensen zijn om het leven gekomen, 40 inzittenden raakten gewond. Het ongeval vond gistermiddag plaats in het oosten van Zwitserland. Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie OWAT. De bus is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk op het traject met wegwerkzaamheden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. Vooralsnog gaat het om een proef waar boeren in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland aan meedoen. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. Op sommige plaatsen is extra vertraging door ongelukken. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Stroeg en de afrit Hoenderloo 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A76 van Aken naar Geleen, tussen Heerlen-Noord en Geleen, 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
4: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

बार उजाला रेडियो के जरिए यहीं से कॉफी चाय मेदक जो शुरू किया जा रहा है सुनो और अभी थोड़ी देर में यहाँ स्टूडियो में आने वाले हैं आनंद चंद्रिका सिंह जिससे हम बात करने वाले हैं इतना आज के इस समाचार के बारे में है तो सुना 9/11 ऑफ 11/9 कोई तो विल नूर आज याद किया जा रहा है de aanslagen op 11 september in de Verenigde Staten. Aur aaj ke headlines aap sun lijiye suno walo. Vandaag een grote manifestatie bij Tata Steel in IJmuiden. En Nederland krijgt vandaag nieuwe cijfers over faillissementen en internationale handel. Groot eerbetoon aan Yayoi Kusama opent vandaag in Amsterdam. Nou, wie dat is, weet ik niet. Het Stedelijk Museum opent een omvangrijke overzicht tentoonstelling met ruim 70 jaar werk van de wereldberoemde Japanse kunstenaar Hamnetron Yanikina. Yayoi Kusama. Nou, ik ken hem niet. En vandaag een gratis concert in het Oosterpark Amsterdam. Vanavond gratis concert, gebouw, orkest, Oosterpark mee. Concert in de Wallahe. Het orkest opent het nieuwe seizoen om 7:15 met een gratis openluchtconcert onder leiding van Hana Chang. Een kaartje is niet nodig. Dus toen mang jij aan Raadke, Oosterpark mee. Concert de K. Van het Concertgebouw Orkest. Dat doe je juist een keer gratis. En dan wereldnieuws. Nieuwe aanvallen over en weer tussen Oekraïne en Rusland. Houthis veroveren strategische haven Mokka in Jemen. En nog 84 mensen vermist na brand op Filipijnse veerboot. En Amerika herdenkt vandaag 25 jaar geleden 9/11... bij het Pentagon, Ground Zero en Shanksville vinden ceremonies plaats voor de bijna 3000 mensen die op 11 september 2001 werden gedood. Precies zal ook zijn. Ik hoor Doekje Badhega 5 doden en 40 gewonden bij ongeluk met Nederlandse bus in Zwitserland.

यूवाड़ू जलम रेडियो है और शुक्रवार है 11 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। वेलकम बाय उजाला कॉफी चाय मिदा शो। हेट इस व्रैदा मिदा रेगनachtig। बैन अन वीकेंड है, मैं ईयर्स प्रातु वे नैचुरली वेर हेलमाल बाय। Aask is een jaar, ja, Annabelle Dienukebari. In IJmuiden komen vandaag werknemers, vakbonden, ondernemers en inwoners samen bij Tata Steel. Hun boodschap richting Den Haag is duidelijk. Geef duidelijkheid over de toekomst van groen staal en daarmee over duizenden banen. In Amsterdam hebben we vandaag juist prachtig cultureel nieuws. Toe gratis met jij, ik zeg het Oosterpark mee. Concert ik van het Concertgebouw Orkest. En een grote overzicht ten toonstelling van Yayoi Kusama. Wie dat ook mag zijn. Maar Said, de kunstenaars onder ons, die kennen hem wel. Internationaal is deze vrijdag ook een dag van herinnering. Precies 25 jaar geleden, op 11 september 2001... veranderden de aanslagen in Amerika de wereld. Maar ook vandaag gaat de geopolitiek gewoon door. Rusland en Oekraïne vallen elkaar opnieuw aan met drones en raketten. En in Jemen hebben de Houthis een strategisch belangrijke haven aan de Rode Zee veroverd. Pak je

0: Radio here. Het is vrijdag. Pani behoort Berse Higa, maar het heeft ook zijn charmes, toch? Zo'n regenachtige dag. Tjadur Pahinke, Napahinke, Tjadur Orlie. Je zit op de bank, je kijkt naar wat series. Gezellig, alleen of met z'n tweeën of met het hele gezin. Maak er een hele mooie avond van, een mooie weekend van, toch?
1: Ja.
0: Arnold, goedemiddag.
1: Ik weet echt niet wat jij mooi vindt aan dit weerhorloge. Mooi, ham na samj hela chijwa. Or ham na samja, baby. Itna, ik heb janis een naam meka bole, takru weer.
0: Alweer takru. Nou ja,
1: ik vind dit
0: maar geen mooi weerhorloge. Maar zijn naam heet Gurum or Pani. Ja, is toch weer iets anders dan hier. Ja, weet het niet, weer wat.
1: Wat, vind je Tanda en Pani beter dan?
0: Nou ja.
1: Goedemiddag.
0: Ik vind het wel lekker hoor, zo.
1: Ja. Tanda en Pani. No ja. Man, nou. dit noem ik vies weer.
0: Vies weer, takru weer.
1: Morsu weer. Alweer takru. Dat is echt vies, man.
0: Ja.
1: Ik kan er niet van genieten, ik moet het je eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Ham na tose ik level pe bati.
0: Toen loop ik er iweer wat moeilijk.
1: Ik boon.
0: Ja.
1: Ik hou van een zonnestraaltje toch,
0: Lloyd. Zonnestraaltje. Jij bent toch zelf een zonnestraal. Toen op je zonnestraal, Martin, dus ja.
1: Maar daar hou ik van. Ik hou van, weet je, mensen en van sfeer en van een zonnestraal. Je neemt hem ook een mooi lekker jaar. Daar hou ik gewoon van. Dat zie je vrolijke mensen. Als je nu buiten loopt, hè. Ik zeg het je, alleen maar chagrijnige mensen. Je komt alleen maar geïrriteerde mensen in het verkeer tegen.
0: En ze kijken ook niet lief. Ze stralen niet.
1: Allemaal geïrriteerd. Ze zijn stress, maar of zoiets. Ik kook het een keer naar Hasega. Maar je kunt ook geen lol hebben in dit weer, Lloyd. Dus ik snap niet waarom jij het zo mooi vindt. Hamna Samjila.
0: Ja. Ham doet zijn level per soortje, laat je jou toch?
1: Door Moria mij koos ik kolalba. Kolos groef die labak ik kolalba.

0: रात कट गए बाकी कौन सी बात बोल हमें हमें हाईगा ऊपर एयर करे
1: कच्चा सुपर लाइन ja. Het is vandaag 11 september. 11 september. Wat doet dit je denken dan 9/11? Waar was je toen?
0: Volgens mij zat ik toen in het vliegtuig.
1: Nou, even serieus.
0: Nee, echt waar. Echt waar. Ik zat twee keer in het vliegtuig. Volgens mij was 9/11 eentje. En nog eentje, Enschede. Enschede ramp, Jeraha, vliegwerkramp. Ah. Toen zat ik ook in het vliegtuig.
1: Jij zei daarna toen Janet refers toen. Hou hem met jou, Jai.
0: Dat is voor ik heb. Nee, maar ik zat werkelijk twee keer in het vliegtuig.
1: Ja.
0: En volgens mij was het 9/11. En die andere weet ik zeker. Die Enschede, zijn het toch vuurwerkramp?
1: Ah, vuurwerkramp in Enschede, ja.
0: De heer Dinoige,
1: wel. Maar hoe heet de heer Dinoige?
0: Dat was... Dus ik kom daar aan op bestemming, buitenland, hè. Ik ga die haltje, hem zo'n kabeljaar, dus wat haar ontploffen. Hem even hem doorke gij, liebat die. Want dus wat haar toetanke gier gij.
1: Hamar binnen, dus wat naar hij
0: ja, toch, je voelt jezelf belangrijk, toch?
1: Ja. Maar 25 jaar geleden is het al inmiddels, hè, aan het keer aanslagen. Zoiets, bij ja. In Amerika.
0: Dat bedoel je.
1: Hoe is het geweest? Enschede maar in het,
0: hè? We kunnen het opzoeken.
1: Ja, we kunnen het opzoeken. En als de mensen het weten uit het hoofd, toen hebben we een appje op 020-363-0808.
0: Batade.
1: Maar 9/11, ja. 9/11 heeft ons hamlokje in de gibi bedeld, is hij.
0: Nou, bahut babal bhal tapse, tja. Eigenlijk kan
1: mogen zakken. Tapse, eigenlijk bahut heel babal bhal, hè?
0: Bahut jada.
1: Vroeger, Jamlokjati heeft vliegtuigen gehad. Het is een streng beveiliging naar haar. Het is een Jutana, Utarikperataha. Dat soort dingen. Had je toen niet?
0: Nee, bra vervelend, Baltje, Jwatja, Lloyd. Echt waar. Dus sindsdien staat alles op scherp, lijkt het wel.
1: Zeker.
0: Afstanden lijken, de kloven lijken groter te zijn geworden.
1: Ja.
0: In plaats van dat we met elkaar dingen doen, doen we tegen dingen elkaar.
1: Ja.
0: Dingen tegen elkaar.
1: Ja.
0: Om het leven van elkaar moeilijk te maken. Je ziet ook dat de moslimgemeenschap zwaar onder een loop staat.
1: Ja.
0: Van Kahowega. Dus ja, het heeft weinig goeds gebracht, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Nou ja. Het heeft verdeeldheid gebracht. Verdeeldheid, ja. Onnodig.
1: Die burgemeester van New York, die is zelf van...
0: Ja, maar kijk, nu is het probleem dat ze dan zeggen... Hamdani mag niet komen.
1: Precies.
0: Nou, weet je, dat is ook onzin.
1: Slaat ook nergens
0: op,
1: hè?
0: Die man is burgemeester. Ha. Kom op, joh.
1: Ja.
0: Ga door met leven. Je moet met elkaar zien te leven. Vind daarin een modus. Weet je een beetje lief tegen elkaar. Onnak hali eetje joa met u fasirahu.
1: Fasirahu, ja.
0: Dus die hele groep deugt niet. Want zo is het natuurlijk niet. Trouwens, die Enschede-lamp was in mei 2000. Leuk.
1: Maar dat is snel, zit ook een miljard jaar, gebroren.
0: Nee, ja, je zei het. Mei?
1: Camera, mei?
0: Mei 2000.
1: Dus dat is een paar dus ja, oké. Okay. Yeah.
0: Trouwens, ik heb nog een keer iets griezeligs meegemaakt, Lloyd.
1: Oh ja?
0: Hamreli, Kaharheli, Oesama Jape. Miami met jullie. Ha, Miami met jullie.
1: Ja.
0: Dus toen kwam die hele grote... Toen Jan ik op Barca orkaan daar. Ik op Barca wali. Toen Barca. Was ik dus daar.
1: Arie?
0: Dus het was heel erg eng. Echt waar. Dus op een gegeven moment... Deze tory is best wel leuk.
1: Ja.
0: Dus het was de grootste hoor. Tot nu toe, Marjan.
1: Ha.
0: Dus om waren jullie met gezin... waren meer mensen mee. Dus ik voelde me ook verantwoordelijk natuurlijk.
1: Ja, voor
0: iedereen
1: tuurlijk,
0: die mee tuurlijk. Was. Dus wij zitten in een gebouw daar, hotel. We gaan naar buiten, ik ga naar Pina. Op een gegeven moment zie ik dat mensen, dat overal de televisie aanstaat.
1: Ja.
0: Katrina toch?
1: Katrina.
0: Dus ik lees overal Katrina. Maar ik ben net gearriveerd. Iedereen was redelijk rustig nog, maar de tv stond overal keihard aan. Dus waar je ook aankwam, Chahe John zaak mee, waar je ook geen eten, drinken, wat je ook deed. Dus die tv staat aan.
1: Ja.
0: CNN-achtige dingen. Dus je denkt van Kahowega. Dus op een gegeven moment zeg ik tegen die man, die ober, van zoon, hem bare mangila. Maar hem cash bhi bhar sakila. Adamia bole sunna, to pagla bate. Je moet geen cash meer gebruiken.
1: Ja.
0: Want alles gaat nodig. Dicht zometeen. Alles gaat dicht zometeen.
1: Ja.
0: Maar ik maak dat voor het eerst mee in mijn leven natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hey,
1: ja.
0: Zoiets raars. Ja, je verwacht dat niet.
1: Ja.
0: Je bent net op vakantie en dat ding komt op je af. Hey. Dus, Hamsochi yar apka hoi yaba. Adamia bole sun tu cash geld won or jadap. Jijke pinkele. Want je gaat het nodig hebben de komende dagen.
1: Ja.
0: Want dat alles gaat dicht hier. Alles gaat dicht. Je bent op vakantie.
1: Ja.
0: Hey, dus je denkt van, alle ramen en deuren zie je plotseling dichtgetimmerd worden. Echt.
1: Ja.
0: Dus dit zie je. Dus TP bij John Mokhtakila. Het is echt zo.
1: Ja.
0: Hele ploegen mensen die komen. En die beginnen al die ramen en deuren dicht te timmeren.
1: Ja, toch. Ja, want...
0: Planga zeggen. Gewoon planga, tja, met hout.
1: Ja.
0: Omdat hout dan dingen tegen kan houden.
1: Toen jij naar Katerina gaat, het een grote gussa mee aanwege. Hè?
0: Bara, ego, moeilijk aurat, ba. Katerina, moeilijk aurat, ego.
1: Toevallig kitara aja, hè, ja.
0: Dus op een gegeven moment, je wordt banger en banger en banger. Dus apparaat hoor je, ik had rood bidge, raad hoor je. Boy, je raakt een beetje in paniek, hoor.
1: Ja.
0: Van een benjaantje, panja aja, hotelwa, me upparcha harjaiga. Tapka karier.
1: Ja.
0: Dan kun je nergens naartoe. En ik had ook nog kleine kinderen bij me. Dus je denkt van, jezus.
1: Ja.
0: Ka hoi ja, hij ga ja pe. Dus toen heb ik een contact opgenomen op een gegeven moment met Nederlands consulaat. Welke leer uit huis zouden we hem zoetje jaar kaisen oplossen? Ja, hij moet hem met terug zijn, Nederland. Nou, dat kon dus niet, want alles is dan afgesloten.
1: Ja.
0: Vliegvelden werken niet, alles is buitenwerking. Dan gaan we Adam ja of Aurat ja, nee, niet keer aan. Ja, we boelen van zoon. Toen ik er zeker ga, toch een auto, hij moet hem auto. Hij ga ja, we hebben gehuurde auto, dus we kunnen wel weg. Toen boelen Bian sabere. Hamna ni kai beje sabere boli sa cha, 3 beje ki 4 beje sabere. En ama fruku.
1: Ja.
0: Boli tu nikar jaiye.
1: Maar te boli kahan boli jaiye?
0: Richting Florida.
1: Oké.
0: Dus u boli fruku tu nikar jaiye, want ta thora dur pahun jaiye, ta thora veilig ho jaiye.
1: Ja.
0: Dus zo gezegd, zo gedaan, Lloyd. Dus met begin rij. Fruku.
1: Ja, ja, ja.
0: Er stond al een hele zware file, hoor.
1: Ja,
0: op naar fruku. Stond er al een file.
1: Ja, dus maar iedereen gaat ook die kant op. Ja.
0: Iedereen ging weg. Dus dat werd een spookstad. Maar dat gevoel wat ik toen heb ervaren...
1: Ja.
0: Was wel een heel erg eng gevoel, hoor, Lloyd.
1: Ja, ik kan me voorstellen.
0: Je kijkt vooruit. Je bent bang, hè? Je bent bang
1: Tuurlijk
0: voor je leven.
1: Tuurlijk ben je bang. Ja, je bent bang voor jezelf en voor je gezin natuurlijk. Hè? Want toen is dat kwekje met jou, weet
0: je. Ja, want je voelt je ook verantwoordelijk. Want hé... Hey, Sunna, ik was de enige, kan je zeggen, Chalakwali. Barka. Dus, nee, maar zonder gekheid, je voelt je verantwoordelijk.
1: Ja,
0: wacht even. Dus je rijdt weg, je krijgt echt kippenvel.
1: Ha.
0: Ik omschrijf het even gewoon hoor. Sunna, wat heb je volgende keer? Ik kon je niet bij Hamar Upper kon je niet bij
1: Toza, die hooi ze ke.
0: Hamar Upper Bitalen.
1: Toen zoon let, toen kaker ze keega. Toza, die hooi met die hooi te juwa.
0: Dus weer wat is er veranderd? Laatst had je toch hier zonsverduistering. Dat voelde je toch ook een soort kippenvel?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ik bedoel, je voelt dat het niet goed zit.
1: Ja.
0: De dieren voelen dat beter, ja, maar goed, mensen kunnen dat ook wel voelen. Het zit niet goed, dat voel je.
1: Ja.
0: Van hé, kuch hoe waliba, iets gaat gebeuren nu. Dus je krijgt kippenvel, rillingen. Je kijkt voor je uit en je ziet zon, felle zon.
1: Ha.
0: En je kijkt in je achteruitkijkspiegel en je ziet helemaal donker.
1: Ja.
0: Kun je het voorstellen? Dus je
1: ja,
0: zit
1: ik
0: in
1: kan,
0: een auto.
1: Ik kan me voorstellen, ja.
0: En vooruit je takje, dan zie je helemaal felle zon. Maar achteruit helemaal doenroe.
1: Ja.
0: Alsof je van nacht naar dag toe gaat, plotseling. Maar in diezelfde auto. Dus
1: Serieus?
0: Diezelfde persoon ervaart twee dingen tegelijk.
1: Ja.
0: Ah joh, Lloyd, dat ding was echt eng mooi.
1: Eng, hè? Alsof je in een film bent, hè?
0: Alsof je in een film bent. En dan moet je door die tolpoorten en zo. Ja, nee, Amerika mee op tolpoort won. Mika de wompe vertraging.
1: En in die situatie, orkanen. Ik had zo. Nou, kolder van, ja.
0: Nou, wel kolder, maar je hebt toch een versmalling en zo.
1: Ja, oké, dan moet je wel voorzichtig
0: dus
1: rijden.
0: Al die banen komen bij elkaar en dan moet je, Maar elke minuut telt dan, hè?
1: Ja.
0: Zo ervaar je het.
1: Ja. Want toen maak je snel zomaar ze bagget, toch? Ik bedoel, je wil, ja. Je wilt
0: dus
1: die...
0: hamro ook parparal bij sap chijuan loy. Ohi se barkham na lo bikari lamre jan. Barsaat ki raad kan trouwens wel romantisch zijn.
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Op barsaat me raad me tu bichalie tu bira bisal ribi.
0: Het kan wel romantisch zijn, maar dan moet het niet koud zijn.
1: Nee, oké. Ik weet wat je mooi hebt, toch? Ik vind het mooi,
0: hè? Bersatkirak.
1: Bersatkirak. Is toch een film? Ha, toch?
0: Ha, toch? Bersatkirak. Dik in India mee, Bersatkirak. Ik kan me voorstellen dat het romantisch kan zijn.
1: Ja.
0: Als je met de juiste persoon ten is. Als je met de juiste persoon bent, dan kan ik me voorstellen dat het best wel romantisch kan zijn.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dan kon je hoe ik aan Bersatkirak
1: mee. Bersatkirak mee, toe chali, toe bhiji. Dus ja, hé. Ik ga naartoe, Janet, toch?
0: Hij toch? Nou. Hé, dan Janet, ja. Apene.
1: Ik heb toch een leerjaar de charme van Bersat.
0: Ai, ai, ai.

0: ना मोई लगे ना
1: देख ले तो
2: तू बोले अमिताभ बच्चन खेलेगा माफोंस में क्लब दैट नहीं थोर लॉयड
3: नाउ यार अपने प्यार के सब यार ठीक है अमिताभ बच्चन ने मैं खेला यार
2: वेल
3: बरसात के रात या
2: Nee, wacht even. We hebben over twee verschillende dingen.
3: Nee, nee, nee. Barsaat keek raad film ook. En naam heeft Emma Kjellab, Amitabh Bachchan. Met Raki, met Raki. Je bent in de war, denk ik.
2: Boy.
3: Ja.
2: Oké. Nou ja, hoi ze kega, chaloid. Gaan we in de war, hoi lie.
3: Toen zeker in de war, maar met Satipe Satta of zo, waarschijnlijk.
2: Nee, man. Satipe Satta was een topfilm, man. Geweldige film. Satipe Satta, migado. Wat een leuke film. Dus je kon je kijken film, daar kijk hoi ga. Ik kijk naar Satipe Satta. Dat is pas een leuke film.
3: Had toen mij kon ook een cadeau doen, of kon ook
2: mijn
3: tarboet. Dus als je verliefd bent geworden op iemand,
2: Volgens mij heb je die dialoog gewoon, hè, Lloyd, op die plaat.
3: Oh ja?
2: Van Amitabh Bachchan kwam bij Hema Malini.
3: Oh ja, van Satipa Satta.
2: Ja, toch? Van die watermeloen die aangeboden wordt door Amitabh Bachchan. Best wel leuk, hoor.
3: Ja.
2: Dus juist dat onhandige maakt hem zo leuk.
3: Ja, zeker toch? Zeker.
2: Maar die doen ook een beetje met Satchekoes raak in haar.
3: Tussen wie? Amitabh
2: Bachchan en Hema Malini.
3: Boy, hamna janin lichtje. Eigenlijk, Maaiveld onderzoeker ook. Kijk je naar die kerbaring.
2: Koi. Ulta Siddhana bataden we hem ook. Koi, Lloyd.
3: Ik vraag me af, Amitabh Bachchan, Hema Malini, Amitabh Bachchan met Raki of Rick. Rika weten we wel natuurlijk, hè, maar Raki? Ik weet niet meer Raki, maar Hema Malini zou kunnen, hè?
2: Nou ja, het spatte van het scherm af, hoor. Echt
3: ja,
2: waar.
3: Ja, zeker.
2: Hema Malini en Amitabh Bachchan.
3: Ja.
2: Ik vond dat wel een hele mooie combinatie, eigenlijk.
3: Ja, maar ja. Toen is dat weer een mooie combinatie, kussen, hè?
2: Maar zeg je, boy, je is Amitabh Bachchan.
3: Trouwens, Raymond reageert, 9-11, 25 jaar geleden waar hij was. Ik was op die dag op kantoor en hoorde van collega's wat er gebeurd was. Ik ben direct naar de kantine gelopen waar de tv aan stond. Het was verschrikkelijk om te zien hoe de mensen aan de buitenkant van het gebouw hingen. Ja, dat waren wel...
2: Ja, die beelden herinneren we ons allemaal.
3: Ja,
2: man, en mensen sprongen ook gewoon uit het gebouw.
3: Hoge gebouwen.
2: Nou, ja, je probeert iets, want je weet het van mi fascino.
3: Ja.
2: Ook later, Lloyd.
3: Ja.
2: Dus ik ben een aantal keer naar New York geweest. Daar ben je naar die plekken toe.
3: Ja,
2: en,
3: ja.
2: Weet je, het is een toeristisch oord.
3: Ja.
2: Een rampplek. Maar eigenlijk, ja, sap koi dekhe mangega.
3: Ja.
2: Ki kahan per haka isera.
3: Ja.
2: Maar het is wel triest dat dit soort dingen plaatsvinden in onze wereld.
3: Ja.
2: Vind ik wel heel erg, hoor.
3: Trouwens, ik wil baat maken tussen potje. We hebben het toch over romantische momenten, hè, in het leven.
2: Hamza, wat jij zegt daarover, Lloyd. Romantiek over
3: Tom. Hamza, kon ik potjes bolle zoen. Iets wat ik bij me toe koffie, chai me betje. Maar ik weet niet of jij dit wel interessant vindt of niet interessant vindt.
2: Toen hamme bol kon
3: bolle, ik ga van zoen. Iets wat betje, koffie, chai me.
2: Samashakya, hé,
3: Wanneer je voor het eerst bij een man thuis komt, waar let je als eerste op?
2: Hygiëne.
3: Ja.
2: Ik zou op hygiëne letten.
3: Ja.
2: Dat die man arm is.
3: Ja, maar jij bent een man, hè? De vrouw moet.
2: Nee, maar de vrouw moet daarop letten op hygiëne.
3: Hygiëne.
2: Leeft hij als een sloddervos? Kijk of hij een groot huis of klein huis heeft en dat soort. Dat is niet relevant, vind ik.
3: Ja.
2: Op dat moment.
3: Maar
2: dat had je vooraf moeten onderzoeken.
3: Maar toen gaan we met eilen uit de klikken. Ja, maar dan morsu helemaal.
2: Ik heb
3: malie.
2: Toilet na jij.
3: Wat doe je dan?
2: Zeg genoeg over die man.
3: Wat doe je dan als vrouw zijn?
2: Hallo morsu man. Wat moet je met een morsu man doen? Ik wil morsu wat niet zijn doortje aan je rekenen.
3: Morsu. Je kan twee bedoelingen hebben natuurlijk. Hè?
2: Nee, maar dat is letterlijk morsu. Hè? Nee, die andere morsus, dat kun je soms niet zien hoor. Dat ze morsu zijn.
3: Ja.
2: Malichuan. Dat kun je soms niet zien, hè. Dat het echt
3: viezerikken zijn. Ik zou graag willen weten van de mensen, toch?
2: Dit noem ik slodder. Ken je wel sloddervossen, hè?
3: Sloddervossen. Ja.
2: Sloddervos, toch?
3: Ja, ja.
2: Ik wou eigenlijk een viezerik.
3: Een viezerik.
2: Doe nou naar Mojetja trouwens. Maar liever een sloddervos dan een visserik.
3: Dan een visserik, hè? Ja.
2: Visserik was oorgevaarlijk, hè?
3: Ja, zeker.
2: Maar bij die
3: zeker.
2: Visserik merk je het soms niet, hè?
3: Nee.
2: Hoe later pas merk je soms ja, dat die man echt niet deugt.
3: Ja.
2: Dus toen was wat je eigenlijk, dames, toen je je, beter in Nadja kan hopen. Nee, maar kijk, je leeft maar één keer en je neemt risico in het leven, Lloyd.
3: Ja.
2: Daarom starten mensen ook een relatie.
3: Ja.
2: Ze gaan ook trouwen met elkaar. Ze gaan een gezin met elkaar stichten. Maar je hebt geen zekerheid.
3: Ja.
2: Ki kontje hoi kontje nou. Je neemt altijd een risico.
3: Ha.
2: Dus kan je zeggen, bakrabole gaat mijn garantie. Dat ook het jij was machine, jij kinek, dat heb je garantie.
3: Bakrabole.
2: Maar iets heb je met garantie na hebben. Ja, dus je neemt dat risico. Soms gaat het goed, soms gaat het niet goed. Het gebeurt allemaal. Maar ook er matlab na heb je toe risico wan na le. Risico wan le. Te kort, zaar ik. Toen Maria ki jiye, toen later dek
3: je. Je kan alsnog zeggen van Sunna.
2: Springende liefde.
3: Ja, je kan in de liefde wel springen. Maar dan, to be bold zeg je uiteindelijk van Sunna. Het gaat niet. Het gaat niet.
2: Behoed na soort je. Weet je, liever lief hebben gehad, Lloyd.
3: Ja.
2: En daarna een breuk. Dan nooit lief hebben gehad.
3: Nee, werkelijk, inderdaad. Want dan weet je ook niet wat liefde is.
2: Toe pjaar, liever pjaar kerle, or pjaar tot toedge. Oké, broken heart hoor je het. Oké, hem samjila is best wel vervelend. Maar liever dat, dan iemand die nooit liefde heeft gekend. Hey, dat is pas triest.
3: Anand, oké, ik wil podcast zeggen, maar eigenlijk over pjaar. Pjaar, je advies toe doseerkers.
2: Een professor, wat vind je doen? Maar dat is mijn professor, Hamlok Bati Lloyd.
3: Even kijken, iemand van. Een
2: diploma kan ik ooit naar de week, maar Hamlok Bati. Hamlok erkenning
3: naar Mille. Hamlok koffie, chai Mille, cash naar Mille.
2: Janek, kijk, omdat Hamlok Hindustani Bati, Hamlok discrimineer. Dat hoor je toch?
3: Ja. Nou ja, Satya.
2: Kun je het maar zeggen?
3: Satya bole, gano bada bizarra, apne pyar ke sapne sach huye.
2: Arre yaar, bil suna diye yaar.
3: Atos, inderdaad.
2: Satya ke kuch yaad aayegi hoy to?
3: Haan, Satya ke zeker kuch yaad aayegi. Satya, hopelijk, hè, mooi chit yaad aayegi hoy.
2: Naro ye. Hey, over pijn gesproken, Lloyd.
3: Kon pira hai gaat
2: liefde met pira rahega soms, toch? Zeker je liefde na mooi girl, jaysa tumha.
3: Ja.
2: Bichar ge,
3: ja, wat dan ook.
2: Weet je, dat kan gebeuren. Hovega.
3: Tot dilwa mein vier keer.
2: Hamme jane kon pira ba. Maar hamar pirwa tu lehi sake, cha makhlak se. Hamme go dusar pira hai ga, Lloyd. Ashi will, tu hamme je sari karat hoi ye. Dat je lees ik hem maar pirwa.
3: Hacha, bol.
2: Lee?
3: Ha.
2: Of 430 van die lees ik hem maar pirwa. Ik zoek 430 mensen die 1 euro willen geven elk. Want mij is iets verschrikkelijks overkomen.
3: Ja, vertel. Kaap huilt door, zat kon pira, hij kon. Kan je zeggen, pirwa, dan niet verzachter ze kila.
2: Nou, met één ding, het is makkelijk.
3: Hey,
2: 430 mensen moeten 1 euro meenemen voor me.
3: Ja.
2: Is niet veel gevraagd, toch?
3: Nee. Jij 50 cent die aardzoon met die gaat, dat wordt door
2: Pirwa. Ietsje johamlok, hij zei, op een cultuur met Hindustani, kijk cultuur met. Hamlok, dit doet dingen zo op, toch?
3: Hamlok, jij is een kwekje madadkerke.
2: Mildjulke, ja, toch? Dus aardje hamar giraldie, hè, Lloyd?
3: Maar toen mag je betalen 430 keer kanya, maar betalen openlijk op de Nationale Radio.
2: Natuurlijk, ja. Want John Foutwa ham kali, ik hoop dat andere mensen dat niet gaan doen.
3: Ha.
2: Ik hoop het echt, want kanya ham chalaila rastape. Goed mooi netjes chalaila.
3: Ja, je houdt je aan de regels. Hè?
2: Echt waar, ik heb zoveel kilometers al gereden in mijn leven, nog nooit een aanrijding, cabine.
3: Nee.
2: Afkloppen.
3: Ja. Hè? Ja.
2: Dus ham altijd samharke sam chalaila. Dus ham chalaila Schiphol tunnel mee. Jaila udhar. Bara mooi sahar jaila. Tot Den Haag.
3: Gelukkig vliegtuig naar dat hele leven.
2: Dus je mag niet hard rijden tegenwoordig, toch? Dus dan ben je gauw. Ik ben gauw verveeld in de auto.
3: Ja.
2: Want je mag niet hard rijden. De auto rijdt zelf. Je verveelt je in de auto.
3: Maar dat komt omdat door Muria ik behoud houden, toch?
2: Juist, dus dan ben je met mensen aan het bellen en zo. Dus Johnny Ritwakarja.
3: Ha.
2: Maar op een gegeven moment, ik heb ook de neiging. Orderen mikhebam, Janila. Donke baloi.
3: Hamukhege.
2: Toen zat je lauw, het na saai hier het wa. Het gaat toch langzaam. Ik mag toch niet te hard rijden. Laat ik even op mijn app even wat dingen doen. Ha, toch? Dan pak je je mobiel. Toch? Natuurlijk, audio, als je belt, dan ben je mooi verbonden. Ja. Maar nu pak je je mobiel in
3: ja.
2: de hand.
3: Ja.
2: Wat denk je dat mij overkomt?
3: Mooi. Hè?
2: Dus ik rijd in die Schipholtunnel. Ik ben bezig op mijn mobiel.
3: Autuna, je let niet links, rechts, kika, hoi, kotje, hoi.
2: En rustig zeg ik, Audi, maar bagalia met chalega. Met twee scooters erin.
3: Hey, maar een burger met een auto?
2: Nee, gewoon echt herkenbaar. Man.
3: Echt serieus?
2: Maar ik heb niet opgelet. Dus op een gegeven moment stonden ze gewoon naast me.
3: Ja.
2: En die mensen kijken zo, verdomme, de man vrij postig, hè. Ze kijken zo in je auto.
3: En jij kijkt terug van, wat kijk je? Huh?
2: Ja, ik denk van, vrij postig, ga maar auto.
3: Ik nou mooi mijn auto, ga maar auto, ga maar auto, wat ga je?
2: Nee, dus dat denk je toch, van die man is jaloers, die man.
3: Ja, zeker, zeker.
2: Hij gaat deze auto niet kunnen rijden, ga maar auto.
3: Hoe dik ik buitenlander, kan je zeggen, mooi auto, ga maar auto, kan je zeggen, hoi zeker.
2: Dus, oké, laat ik mensen nergens van beschuldigen, maar ben beschuldigd, kan ik wel. Ben wel, het horen erbij. Dus wat gebeurt er?
3: Ja.
2: Dik, hamar auto wa uchaba tu janega. Ik heb een hele hoge auto.
3: Ha, tor wa ucha hamar niche, ja.
2: Ha, tor wa litora laagba. Maar die Audi is ook een lage auto.
3: Ja.
2: Dus je kunt niet goed binnenkijken, hè? Want je moet zo schuin kijken.
3: Hoe zeker trouw ik je taken te halen kunnen?
2: Hoe ik wou dat ik dan op een jaar kijk dan. Amai luru in een wagen.
3: Hey, maar het hele meneer Ogore 430. Kaap heel.
2: Dus nu zeggen ze bij Schipholtunnel, politie, volgen.
3: Ho!
2: Oké, je denkt van, hé, Itama, Sally. Hier heb ik nog net geen zin in. Hè? Want dan kan je een afspraak krijgen. En als je eerste afspraak fout gaat, je bent niet op tijd, dat doe je niet. Dan gaan al die afspraken
3: Waterval-effect,
2: achter elkaar
3: toch?
2: Verkeerd. Waterval-effect, dus, politie, volgen. Oké. Dan volg Carilla rustig, zijn netjes.
3: Jij bent een volgzaam type. Jij bent een volgzaam type.
2: Op mijn tempo. Dus die man begint 110 te rijden. Ik rijd gewoon 90. Minuspang. Ik toch maar juist hergeer. Ik denk nee. Ik rijd gewoon 90. Toen 110 maandje louder.
3: Maar abbe toen had Jan het rechtje van, waarom moet ik hem volgen of zo? Of had je het al een beetje door?
2: Nee, ik wist dat wel. Natuurlijk weet je dat toch? Dus je weet al van Jezus. Aaj geil hamar, aaj hamme. Dus die hele tori ga ik uitgebreid vertellen hoor, zo nu wel. Toch dat moeilijk is, toen moet aan de radio. Maar als je het leuk vindt, dan moet je vooral blijven luisteren. Want ik heb trauma hoe je hem meer.
3: Tuurlijk.
2: Hamar van trauma met Thailand Nationale Radio.
3: Tuurlijk.
2: In koffie en chai.
3: Ik behoud barka trauma hega.
2: Ha, hamme jai ke bari therapie me. Ek baris therapie ja me. Dus dit is echt, die dingen overkomen mij. Ja. Van mij niet kan je zeggen, tjalo. Dus op Ottawa, Uchalawe 110 plotseling. Ja. Ik blijf op 90. Je weet wat er gebeurt.
3: Ja.
2: Dus er komen auto's ertussen.
3: Auto's tussendoor, ja. Ja.
2: Met breedte toch. Ik ben blij. Allee, ik had gewoon auto bij jou.
3: Toen van, man, ja, ze bakse kilo. Maar dat kan natuurlijk niet.
2: Ik vind dat die politieagenten vrij postig waren door zo hard te rijden.
3: Vind ik ook.
2: Eerst hebben ze me in shock gebracht. Door te zeggen, politie volgen.
3: Ja.
2: En dan gaan ze 110 rijden.
3: Ja.
2: Terwijl ik 90 wil rijden. Hey, kom op, ik bepaal mijn tempo.
3: Tuurlijk.
2: He?
3: Ja.
2: Hoe ham zijn naam erbij? Ik bepaal mijn eigen tempo.
3: Wij komen altijd te laat. He?
2: Dus wij rijden rustig, relax. Een paar auto's ertussen. Dan haalt die man zijn hand naar buiten. Volg keer ik ga gewoon. Dat is koud. Van Hatua ze wenken. Bahirekerke Hatua van. Ga weg. Dus die auto's die ertussen kruipen. Snap je? Dus die auto's halen dan in. Hoezap kan je volgen? Weet je, die auto's die ertussen belanden. Dus die beginnen die man te volgen. Oké, dat is best wel grappig. Dus die man rijdt naar de eerste beste benzinepomp.
3: Ha.
2: Ik had geluk dat hij niet die afslag Hoofddorp heb genomen. Want dan moet je weer eromheen. Dan moet je weer de snelweg op.
3: Yeah.
2: Dus ik was al lang blij dat die man gewoon reed naar die benzinepomp.
3: Ja.
2: Maar vanaf die Schipholtunnel naar benzinepomp is best wel een ente nog.
3: Ja,
2: hè?
3: Ja.
2: Je moet even een stukje rijden. Yeah. Dus ik volg die man ongehoorzaam als ik ben. Dus die man stopt. Ik stop bam ook naast hem. Doe je gewoon niet direct, jaar. Eil. Tabolis, meneer. Tarobolis coach.
3: Nee.
2: Mag ik je papieren zien?
3: Ja.
2: Die man was grof, echt waar.
3: Ja, ja, ja.
2: Die ene politieagent, die andere was rustig, die zei niks. Ik wou, mag ik je papieren zien? Kom, coach nou, bro.
3: Niet eens van goedemiddag.
2: Zij het goedemiddag.
3: Klantvriendelijkheid is
2: maar ik heb het niet gehoord.
3: Okay,
2: ik heb het niet gehoord.
3: Ja.
2: Maar die man was wel grof, vond ik.
3: Ja.
2: Mag je papieren zien? Klaar. Dus ik bijna mijn reboordje, wat is de reden?
3: Ja.
2: Snap je dat je me aanhoudt?
3: Ja.
2: Want dat mag je vragen, toch? Dat is de reden.
3: Zeker. Maar
2: toch, Janila, Kahiro Kisba. Dus ik denk, ik ga die man niet moeilijk maken. Zegt die man tegen me, van waarom ga je niet goed volgen? Basama Jujarge, echt waar. Moet je vooral tegen mij zeggen. Zegt die man, waarom ga je niet goed volgen? Boy, die man, die echt waar.
3: Ja, moet je vooral niet tegen Arend zeggen. Dit soort
2: dan heb je me meteen op de kast.
3: Ja, tuurlijk.
2: Oké, okay, dus maar die man bleef wel grof, hoor. Ik was collega over Lily's gesprek, hoor. Die was helemaal relaxed, rustig.
3: Ja.
2: Bolle toe, hij zei ze karakter, moet die haar jaar. Dan bolle kon telefoon toch hebben.
3: Wat slaat dat dan nou
2: ik begreep het niet, hoor. Dus ik zeg een iPhone. Zegt die man tegen me, mag ik het zien?
3: Ai.
2: Zeg, mag ik het zien? Waarom wil je mijn iPhone zien?
3: Ha.
2: Toen kwam je dan de iPhone aan mijn jeugd mee.
3: Ja.
2: Dus dan moet je iPhone uit de auto halen en moet je hem wijzen. Hoe vind je die?
3: Hé. Hey.
2: Dus je wordt net een crimineel behandeld.
3: Maar
2: dus
3: hoe mangen bewijs? Want hoe mangen toch een boete weer zeker? Hè?
2: Dus deze mensen zijn autoritair.
3: Ja.
2: Appenwali dik houden maar hier van, kijk hoe belangrijk ik ben. Maar ik ga je zeggen, liever ik op bakrakker, of ik op admiker, dan ik op ouderd of ik op buitenlander. Hoe oor dik houden, Appenwali dik?
3: Hoe mangen dik houden, toch? Ja, zeker.
2: Dus in elk geval €430 boete. Volgens mij, hamna pushlicha bedrag wa, want je krijgt het opgestuurd.
3: Ja.
2: Hambo lisun, toke butwalik ik ooit toelikde, maar ham zijn naja in discussie waarom ik je niet goed heb gevolgd.
3: Ja.
2: Want dan hebben we een andere discussie.
3: Ja,
2: straks,
3: natuurlijk, maar het slaat, dus, slaat nergens op.
2: Ja. Helemaal nergens op. Ik heb mensen nodig nu, die mijn pijn willen verzachten met mij. Vooral die mensen die naar... Oh, hey. Ik heb een goed idee, joh. Vooral die mensen die naar onze show komen. Aha, 19
3: september.
2: Toen ik euro cash...
3: Toen
2: ik heb hier aan mijn leken. Oh, luid, maar ik word harder uit te lopen.
3: Meer vaart me ik had jaren met jaren. Dus als 800 mensen gewoon 50 cent...
2: Nee. 50 cent hem naar Marila Lloyd, 1 euro. Ik zet wel een bakje daar neer. Ik zet een bakje daar neer. Help Arend. Boete te betalen. om zijn terechte boete te betalen.
3: Dus als mensen... Ik wil blik hem nog maar bij het hart gooien. Waarin ze kunnen doneren. Help Arend.
2: Dikkie kan je euro milen.
3: Hey, maar ooit 430 euro, hè, dan ham sochila. Ooit paisas ham jeti op een gezin staat, restaurant mee, kai pieën, is toch veel leuker dan een boete betalen van 430 euro. Bohut pira, ja.
2: Kono samaj ke sewa me kar de, kono garib dukhya ke de de, apne besteden kar le.
3: Ja.
2: Alles is beter dan dit. Dit is echt zo stom.
3: Niet
2: normaal. Dus nu komt ie. Dus op een gegeven moment, 's middags. Hamar sab afspraak doen, op hem tjalaikje eilat. Ik denk, dit is een goed moment om mijn vrouw even te bellen. Dus die tori is nog niet klaar, hoor, Lloyd.
3: Ja,
2: dus ik moet die tori goed vertellen. Hamolilao, op een doek zoek. Op een ouderd ze betaaien doek zoek.
3: Orkens
2: ze betaaien doek zoek.
3: Ja, natuurlijk. Ja. Die leeft met je mee, hoop je dan.
2: Hoop je. Dus ik bel mijn vrouw op.
3: Ja.
2: Ja, hallo.
3: Ja.
2: Abbe kon je kaak hoi.
3: Ja.
2: Hij zei, hallo. Dus ik moet nu ook iets vertellen, toch?
3: Ja, tuurlijk.
2: En boli, abbe net boete op, jullie barka wali. Weet je wat ze zegt tegen mij?
3: Kabulis.
2: Het zat eraan te komen. Toen had je het wel gekregen. Was toch ingecalculeerd?
3: Dat is het laatste wat je wil horen.
2: Dit had jij incalculeren.
3: Bigados. Ja.
2: Klaar, je bent helemaal klaar. Hey, bigado boy. Hè? Ik zoek een beetje steun, maar steun naar mijn leger. Dat niemand medelijden met me heeft, ik vind dat wel erg, hoor.
3: Ja.
2: Oh, hopelijk hebben onze luisteraars wel een beetje medelijden met me.
3: Ik hoop het ook. Dus,
2: Of ze gaan straks schrijven, kies je mooi.
3: Ja, Kissy Mooi.
2: Basuku Bafeni.
3: Basuku Bafeni. Basuku Bafeni Bachari, inderdaad.
2: En als er mensen zijn die toch denken van nee, die jongen is zielig, die man is zielig. Ik voel met hem mijn, ook een dart, hamar dartba. En je wil die 1 euro meenemen. Tatubi Epker de Lloyd, van ham AB 1 euro waleke AB.
3: 020-363-0808. Maar ik kan niet aan je baatje zien, wat aan jullie wil doorgeven zoen. Beste die Joanakker, ga niet appen, want dat is wel gevaarlijk. Hè?
2: Dus, ik heb mijn lesje wel geleerd. Ik weet niet voor hoe lang. Maar de auto chalawega, ga niet op je mobiel. En dat ding is ook gevaarlijk.
3: Hamsamjilabi,
2: Janik het een aanrijding geweest omdat mensen op hun mobiel...
3: Nee, ook mensen die bij jou in de auto zitten, die breng je ook in gevaar. En de mensen, aanspaas met me, rastam met de kongoetjali.
2: Maar weet je hoe het ook komt, Lloyd?
3: Ha.
2: Dat komt ook door al die moderne auto's met al die snufjes.
3: Ja.
2: We zijn
3: te veel bezig met die auto ook misschien, hè?
2: Nee, helemaal niet met de auto.
3: Niet met de auto.
2: Want die auto doet het zelf voor
3: jou.
2: Dus op een inhaal kregen, op een rem kregen, op een
3: baan kregen,
2: bocht toe benauwen.
3: Dus heb
2: jij verveelt je.
3: Jij verveelt je op
2: je
3: de tijd.
2: Je. Ja. Je denkt, ik ga multitasken nu. Want dat hebben we geleerd. Eigenlijk is het de schuld van de maatschappij. Wat die... Rechter wat ik op refiel ik heb. Je gaat maar schuld naar je maatschappijke schuld.
3: Ja.
2: Zulke moderne auto's.
3: Ja.
2: Zorg ervoor dat je gaat multitasken.
3: Ja.
2: Multitasken is een vak geweest op een middelbare school.
3: Ja.
2: Dus op de universiteit hebben we ook geleerd multitasken. Ik heb het toegepast. Dus wiens fout is dit?
3: Ja. Van de maar ik kan wel scotanaboelspoetjes van waarom je op de telefoon bezig was of zo? Van napoetjes?
2: Nee, helemaal niet. Niet geïnteresseerd.
3: Nou ja, Rosa, even kijken. Rosa uit Den Haag. Zegt
2: maar waarom parkeristera?
3: Rosa uit Den Haag wil een goedemiddag. Alles goed met jullie? Zo gezellig. Daar jullie zijn erger dan vrouw met lachen. Mooie gezegende dag toegewenst. Sosolobi uit Den Haag van Rosa. Rosa, ook een hele goedemiddag.
2: Ik heb wel iemand die mij een appje stuurt, Lloyd, privé.
3: Atja?
2: Ik heb wel medelijden met jou, hoor.
3: Oh, ja.
2: En ik neem een euro mee, of twee.
3: €1.
2: Hamar Bhauji. uit Nieuwegein, bolle. Ik doe euro leek eigen. Want zij heeft wel medelijden met mij.
3: Ja. De kletto. Door piraat, verzag, kerk, had in. Uit Milon Tayaar.
2: Parwaar rehet aysanre. Bhauji rehet aysanre.
3: Suna, Mina jana ka bolle? Mina thor bole kisi moi. Bole moi bhail.
2: Dekhle to. Maar dit doet nog meer pijn, hè. Mina, tu ek tom pira me baati, tu ek laat aur malle hamme.
3: Aur Malita...
2: Malita
3: bole, ik neem €5 mee voor Anand.
2: Dekhle to. Malita, dekhle... Dit wil ik hebben.
3: Mensen,
2: heb mededogen met mij.
3: Maar de volgende vraag is, wie biedt meer?
2: Dus die 430 gaat me geen pijn doen. Dekhle to, Lloyd. Hindustani John Bolega.
3: Ja,
2: ik
3: heb
2: pira je gekoike. Ta pira baatle.
3: Pira baatle. Aur admilonke.
2: Ik heb khushi jahaiga, Lloyd. Een khushi.
3: Oog chahe baatek to?
2: Na, oké baatek na chahi. Oké vermenigvuldig karek chahi.
3: Oh, vermenigvuldig karek chahi.
2: Haan. Maar ik heb pira jahe, ta oké chahi baatek. Dus die moet je delen. Onthou karek.
3: Mooi baat bolle. Mooi baat
2: bolle.
3: Dus khushi chahi vermenigvuldig karek. Aur pira chahi baatek.
2: Pira John he. Oké, delen karie, batie.
3: Oké.
2: Dus, sabko jane rekenen to.
3: Ha.
2: Dus rekenen met ego hij gaat vermenigvuldigen, keer, or ego hij gaat delen door.
3: Ja.
2: Dus pira je het hardam batek chaiga, hardam.
3: Ja, dus die 430 gaan we delen.
2: Hamna bolila, die hamloke... हम लोग के हिंदुस्तानी के कल्चर बोलेगा तो समार पिरुआ तो लम बाट ले हमसे लोग खनुक दरोवर खनुक दरोवर ट्रांस मेंसर बेल ते ही वोर्ड नहीं था तो यंगर
3: हाँ
2: यंगर सेंड बंग ओम ते बेल विश है दैट
3: नहीं
2: या अरे इस न्यू अंदरसुक गवेस्ट यंगर जोन है ये हम लोग के बीच में फॉर यंगर जोन कोरोना टाइम में ऑपरेट भल्बा जोन वे प्यूबर रहा जोन ऑपरेट वो
3: तरह
2: दी हैव अ बेल फ्रेज
3: बेल फ्रेज
2: Ja, echt waar.
3: Kon je vrees naar is. Met vrees, bel vrees.
2: Moet je vrees, ik ga het doen, maar ik ga
3: het vrees, boete vrees.
2: Boete vrees moet je wel hebben.
3: Ja.
2: Nee, maar bel vrees. Dus Sunevalo van Ujala Radio, je wordt wat hij toen nog niet aan je bel vrees. Dus je bent bang om te bellen.
3: Ik hoor het voor het eerst. Als nieuws met Suneke Perigatje, je hebt
2: अब देख उजाला पोर पोर के बताई तो के एक प्रॉब्लम कौन ची बाफ कौन ची बा एक पीछे
3: या
2: ए एगो कॉफी ऑफी कुछ ना दिले लो
3: अच्छा सुन हम तो तोरिया स्पांग है आज तो
2: आए अच्छा तोरिया ना स्पांग मैं संतोष कर ले पनिए में संतोष कर ले ला जैसे जहल में बातें संतोष कर ले हम
3: आए
2: Trouwens, in de Jahal hebben mensen volgens mij ook cola en dat soort dingen, toch, Lloyd?
3: Ja, natuurlijk hebben ze
2: of
3: dat
2: niet?
3: Soort... Ja,
2: of moeten ze alleen maar water drinken?
3: Nah, maar hoe heb je bimmelen toe cola? Hoe heb je inzaan?
2: En hebben ze tv op hun cel?
3: Ik heb in Nederland met Johan wel gehad. Heb ik Kamila Gelli Jahal mee?
2: Toen Kamila.
3: Heb ik Kamila
2: Gelli Jahal mee? Ik heb het niet. Ik kan het ook anders doen. Ik kan ook een brief sturen naar de officier van justitie en zeggen, luister... Ik ben een groter crimineel. Ik ben een grote crimineel. Ik had mijn telefoon in de hand. Sluit me op.
3: Ja.
2: Ik wil onderzoek doen naar de gevangenissen hier.
3: Ja.
2: Voor Ujala Radio.
3: Voor Ujala
2: welke
3: Radio.
2: Faciliteiten er zijn, ja. Welke niet.
3: Hamlo Mangela Jahelia met Jai.
2: Vrijwillig.
3: Vrijwillig, ja.
2: Hamlo Mangela. Ik ga even uitproberen. Kan ik kort continue. Nee, maar ik vraag me af of die Jahel een tv heeft, een eigen tv.
3: Ja. Maaiveldonderzoek, hè?
2: Ja, toch?
3: Ja, nou ja. Goed,
2: en of die ook een radio heeft. Ja. En of hij een eigen magnetron heeft.
3: Of een eigen ook een smartphone heeft.
2: Een mobiel, ja.
3: Ja, nou.
2: Volgens mij wel, hoor. Als je niet helemaal zwaar gevangen zit,
3: ja.
2: Dus streng bewaakt. Volgens mij heb je dan al die faciliteiten, hoor, Lloyd.
3: Ja, ja
2: je kun moet... Je moet internet... Aan mijn handel kreeg, hoe was
3: het? Toen ik bij Jahelia met Bek hier, dan moet je toch ook wat te doen hebben. Nee, dat toe verveer ik het je, toch?
2: Daarom. Ze mogen niet met elkaar op de vuist gaan, toch?
3: Nee, zeker niet.
2: Maar er zijn mensen die handel drijven vanuit de gevangenis, hè, Lloyd?
3: Oh ja.
2: Dus ik vermoed dat ze gewoon internettoegang hebben.
3: Ja. Ja.
2: Anders kun je toch geen webshop runnen vanuit de gevangenis?
3: Webshop vanuit de gevangenis? Ah,
2: ja. Ja, het gebeurt echt.
3: Sang. Nou ja. Dus toen waren we bij het hele regio.
2: Maar we hebben het over belvrees.
3: Ah ja, belvrees, ja.
2: Belvrees, Lloyd. Jij moet terug naar het verhaal, hè.
3: Huh?
2: Hambat die eiland links, rechts. Maar toch heb je een lijn op.
3: Ik heb toch een daar stap je leidt. Maar moet je laten de bol toe. Want je gaat links, rechts. Dus ja. Nee, ja, we gaan nu naar
2: belvrees. Dus jongeren zijn bang om te bellen.
3: Ja.
2: Ze appen liever. Ha. Ze sturen een berichtje, een voice message.
3: Ze zijn op social bases, Snapchat en dat soort Instagram.
2: Nee, maar naar elkaar toe rechtstreeks. Ja. Ja, dus berichten. Maar niet bellen. Ze zijn gewoon bang om te bellen.
3: Bel.
2: Dus nu heb je op een aantal mbo's in het Nederland. In Nederland, sorry. Een paar aantal mbo's. Heb je een vak bijgekregen. Niet bang zijn om te bellen.
3: Wat is dat nou weer, Anne? Dit slaat echt nergens op.
2: Torbelasting geldt was alweer, Lloyd.
3: Echt serieus. Maar dit
2: gebeurt er in Nederland.
3: Hai boy, belvrees. Ik had hier een aparte vak eigenlijk.
2: Aparte vak op mbo's in Nederland.
3: Hoe dan?
2: Om jongeren van hun belvrees af te helpen.
3: Daar heb je een
2: belvreesdocent. Hé. Hey. We hebben daar geen last van. Dat bro, kan zeggen hoe docent we namelijk hoe zeggen, Lloyd.
3: Wij kunnen wel docent worden daarvoor. Ik heb probleem daar. Hoe zie je namelijk kan zeggen direct? Ja.
2: Ah, toch? Is dat iets gaat hij namelijk in batietje?
3: Ja. Nou, New Yorkse
2: douane.
3: Ja.
2: Oh, sorry.
3: Ja. New Yorkse Kavita bereikt hij ga. Kavita wil sorry Anand bhai. 430 is een good number.
2: Hey. Dat schoon de jaren, dat ben je er gewoon aan, maar dat meen je niet.
3: Als je een lot rijdt, ja, ik kinlie. Ik een lot.
2: Maar mensen hadden er al een kinlie, weet je. Fout hoor je. Anita, maar dat dermee, wat hij leert je doen.
3: Ja, je had het over...
2: Douane vindt crack. Douane vindt crack. Crack in Surinaamse pinda's. Hoe vind je die?
3: Hey, ze worden steeds creatiever daar in Suriname.
2: Ha, ik kan niet aan je baat.
3: Crack
2: in pindas.
3: Pindas, kijk eens, pindua met...
2: Zijn naam ke pinda, ja.
3: Ah, maar pindua, dus oké, kholke...
2: Oker daaromheen, Saman. In plaats van ki pindua meetha karisba, je hebt toch gesoete pinda.
3: Ja, ja.
2: Dat is wel een crack lagaat. Hey mensen, zijn creatief, hè?
3: Dat is, ja, hoe kom je erbij om daarin dan die crack te verstoppen? Nou ja,
2: Janne, kijk er eens bij. Ha. Die kattenbrokken, die ken je toch? Je weet hoe ze eruit zien. Dat zijn brokjes.
3: Ja.
2: En cocaïne hebben ze verstopt in vruchtvlees van kokosnoot. In kattenbrokken. In bevroren vis. In bamboestammen. In popcorn. Nooit, mensen gaan echt verder.
3: Ja. Karela, bhata,
2: saab, met pompoeken. Oh, je wil hier nog heilen, ja. Oh, is hem ook een moriana mooi te maken. Dat kunnen we ook zeggen, hè?
3: Kon je hem los,
2: ik
3: wel?
2: Ik kan ook een brief sturen dat die officier van justitie heeft geluisterd. Mijn buddhijo neemt barbasto je. Door het eten wat ik eet uit Suriname. Zit allemaal krek in.
3: Ja, kom door jullie omdat we een naam moeten checken krijgen.
2: Het systeem functioneert niet. Ik ben de dupe van het systeem.
3: Het systeem mag graag
2: hebben. Laat het systeem het geld maar betalen, ik niet.
3: Amina, wil ik grapje bechara, hè? Toch een bechara, wil ik zeggen, Amina?
2: Naam in Europa, Mangila, Mila. Tap kamaiga, is er na kamaiga, chijua. Toch heb ik maar dit ook karta kille, toch je in Europa leken.
3: Eigenlijk hebben we verkeerd deze meren, hè? Hebben we Amerika, meneer, hebben we recht die. Dan hebben we zomaar paisa bij mil, zeker. Dan hebben we dit systeem keren, dan zouden we in misschien, hè? Dan zouden we daar $5,000 krijgen van Bahia Trump. Ik heb ook de $5,000.
2: Ja, wat hij doet, meneer, na door bhai, maar bhai niet. Meneer Trump John Karega, toch? Meneer Trump is aan het omkopen gewoon.
3: Ja.
2: Zijn naam me hitje wat je hoort, kooi bolet zo na, stem op mij en je krijgt 500 gulden. Dat sap kooi bolet van dik, zijn naam me hoort. Lekker, hoe is dat zijn naam?
3: Openlijk hoor, ja.
2: Ja, dan meer reclame carrière voor jaar.
3: Hey, die man doet alles wat niet mag eigenlijk. Hè? Of nou,
2: waar. Het is gewoon niet normaal.
3: Maar kon je naar Kusbolega? Niemand doet hem wat dan ook. Iedereen,
2: die man hoort in de gevangenis, joh. Punt.
3: Ai, werkelijk.
2: Paglaje, Adam, ja.
3: Heb je normaal wat ik veel wel die karik tegen je? Om aan mijn Kusbolega ook weer bij me, hè?
2: Ah, oké. Okay. Chali onderzoek.
3: Maar Sharmila, welkom bij Coffee Chai middagshow. Sharmila reageert voor het eerst. Een heleboel mensen reageren vandaag voor het eerst, hoor. Dag heren van Hoezana, ik hoor jullie op de radio. Ik hoor net die boete van die ene meneer. Weet niet meer hoe hij heet. Hij heet Anand. Maar vond leuk de reactie van zijn vrouw wel. Wel leuk. Ik zou zeggen, die bedrag ga ik ook gebruiken voor een mooie tas. Want hij wist wel wat die risico's zijn. Wat de risico's zijn om te bellen in de auto of telefoon in de hand te houden. Sharmila.
2: Aurat hardam, aurat gepakt. Het verbaast me niet. Het verbaast me niet.
3: Bolo, best wel hoe paisa zeg ik tas kan leren. Hè?
2: Je wil niet weten hoeveel tassen mevrouw al heeft, hè? Ham, ik wil tasken let die te beter raar.
3: Ja, maar ik wil een mooie tas, toch? Die mannen lopen tegenwoordig met zo'n mooie tas gaan. Maar Chijo, laatst had je toch erover, over die tassen?
2: Nee,
3: die
2: ik loop er ook mee rond, ja.
3: Oh, je loopt er ook mee?
2: Ik heb ook mijn Louis Vuitton bij jou.
3: Ah ja, oh, chota lagen, hè?
2: Nou, barca wel hier.
3: Oh, barca wel hier. Oh.
2: Ik heb een mannen Louis Vuitton.
3: Mannen Louis Vuitton, oké.
2: Okay. Die lag ik erin, hè? Jij met je Albert Heijn tas. Hey, maar dat ding is wel erg, hoor. Een storm in een glas water, als je het aan mij vraagt. Maar ergens klopt er iets niet. Dus die AI-systemen, die schrijven berichten voor Jette bijvoorbeeld.
3: Ja.
2: Of voor
3: Yeshul
2: Gish, of voor...
3: Zomaar liggen
2: weer. Veel van hun speeches, deels of volledig, wordt geschreven door ChatGPT en AI, dat soort dingen.
3: Ja.
2: Ze hebben het niet gezegd.
3: Oh.
2: En nu is er een analyse geweest vanuit AD en een hoofddocent van UvA. Toch? En Tom, je hoofddocent weg, hij heeft het gisteren perfect uitgelegd trouwens. Ja. Voor de mensen die denken van ja, maar hoe erg is dat dan? Weet je, want hamlok sap kon je gebruiken, Rila Chijua. Inderdaad, hamlok sap kon je gebruiken, Rila ChatGPT en zo. Maar Tom heeft het perfect uitgelegd. Dus toen manier take, kahikat na. Dus wat er gebeurt. Ik op programma heb geluid. Op programma heb ik een naam heb Pangram.
3: Ja,
2: softwareprogramma. Pangram, toch?
3: Ja.
2: Als je het goed wil uitzetten.
3: Ja, Pangram, ja.
2: Pangram, dus Pangram. Voor de mensen die er nog nooit van hebben gehoord. Google het eventjes, heeft een softwareprogramma. Op programma analyseer ik of een stuk geschreven is met ChatGPT of niet.
3: Ah.
2: En dan geeft het programma aan hoe groot de kans is dat het wel is gebeurd. Of het deels is gebeurd. Of, dus dat is best wel een hele goede check.
3: Ja.
2: Dus AI checkt AI.
3: Ah.
2: Best wel slim, hè?
3: Best wel slim,
2: want
3: ja.
2: Met AI kun je AI checken,
3: ja,
2: toch?
3: Ja, ja, ja. Ah.
2: Dus Tom van de UvA heeft dat perfect uitgelegd van Soen. Als wij Jette zien, of we zien Yeshul Geus, of we zien de staatssecretaris Boswijk.
3: Ah.
2: Want die hebben het meest gebruikt.
3: Ja.
2: En die zeggen wat, dan denken we dat de tekst door hun
3: geschreven
2: wordt gedragen.
3: Ja.
2: En in elk geval langs hun is geweest.
3: Ja, ja.
2: En dat ze er 100% achter gaan. Maar nu blijkt dat het eigenlijk een computer is, een model, wat het heeft geschreven. En zij lezen het alleen maar voor.
3: Ah.
2: Dus de vraag is, hoe authentiek ben je dan? Hoe zwaar sta je achter dat begrip? Er zijn vaak holle phrases. Die man heeft dat echt keurig uitgelegd. ChatGPT schrijft vaak dingen in. Het is niet dit, maar het is ook niet dat.
3: Ja.
2: Weet je, op
3: ja,
2: die manier.
3: Ja, ja, ja.
2: En dan 3 keer onder elkaar.
3: Ja.
2: Voorbeelden. ChatGPT heeft een bepaalde manier van schrijven.
3: Ha.
2: Dus die man heeft het keurig uitgelegd. Sanjak en Jamsoen het reebericht, wat? Kip fout jaga. Toen dacht ik, joh, waar zeuren die mensen over?
3: Ja.
2: Iedereen gebruikt AI, dus wat maakt het uit?
3: Ja.
2: Maar toen Tom het uitlegde, toen viel het kwartje wel bij me.
3: Ja, ja, ja.
2: Van politici, daar moeten we op kunnen rekenen.
3: Zeker.
2: Politici zijn onze leiders.
3: Ah.
2: Als onze leiders iets zeggen,
3: ja,
2: moeten we 100% weten dat ze het ook menen.
3: Ja, maar die moeten er wel achter staan, wat ze zeggen.
2: Juist.
3: En wat ze schrijven.
2: Jette heeft misschien de verkiezingen gewonnen.
3: Ah.
2: Met alleen maar chat geschreven
3: teksten. Ah.
2: En wij dachten van, het is Jette die daar praat. Maar eigenlijk is het niet Jette die praat. Eigenlijk is het gewoon AI die het heeft geschreven. Dus je moet er wel over nadenken. Dus mensen die het gemist hebben, to checken, Lee, mooi zeggen.
3: Ja,
2: Tom, kan je ze uitleggen?
3: Nou ja, dan vrees ik dat de verkiezingen eraan komen in oktober. Hè?
2: Nou ja, het ziet er niet goed uit.
3: Het
2: is kappen en nat houden. Er zijn te veel mensen die... Nou ja, FNV is aan het staken. Behoed babaal het is wat, mijn leid.
3: Ja, kus is zo'n haar kwijt. Hem ook naast zo'n haar stikje.
2: Het is wat met Jonchi Karik, om het land vooruit te brengen.
3: Ja.
2: Gebeurt gewoon niet.
3: Ja.
2: Dat het in Suriname onvoldoende gebeurt. Oké, zijn naam Garib, he. Instituties ontbreken. Weet je, dus... Abis samat sakila, maar in Nederland...
3: Ja.
2: Hé, hey, kom op, joh. Je kunt toch het land een beetje netjes regeren? Dus bijvoorbeeld, ik een chota voorbeeld van DW Mangilatje. Sunne walo, aapke khati. Hamne niet aap jane ki na janega. Dus die datacenters die er zijn tegenwoordig, waar al die AI op draait, heb je hele slimme en heel veel machines nodig.
3: Ja.
2: Even simpel gezegd, computers.
3: En worden er alleen maar meer en meer. Ha.
2: Juist, een computer moet je hier hekken in een center. Ik ga fabriek mee rekken. Oké, ze hebben een datacenter. Dus heel veel van die computers bij elkaar. Maar heel veel van die computers bij elkaar veroorzaken warmte.
3: Ja.
2: Ze verbruiken veel energie.
3: Heel veel
2: energie. Waar energie wordt verbruikt, heb je ook restwarmte. Toch, John Awega?
3: Ja.
2: Nou, zij hebben voorgesteld, Lloyd. Ik ga het heel beknopt vertellen. Van zo'n, met die warmte die er vrijkomt.
3: Ja.
2: Dus energie die nu verloren gaat. Zouden we in Nederland al volgens mij 1 miljoen huizen kunnen opwarmen?
3: Zo. Dat is heel veel.
2: Dus laten we er iets mee doen.
3: Ha, kan je namelijk een relatie. Waarom doen we daar
2: niets aan? Precies. En dan vraag je je af van jongens, als dat ding kan. En die warmte is er toch. Waarom lukt het na paisa bharila om onze huizen te verwarmen?
3: Man.
2: Terwijl je hier eigenlijk een hele makkelijke oplossing hebt. Win, win, win.
3: Ja.
2: Die datacentra, die verbruiken heel veel energie. Lekker doen.
3: Ja.
2: Toch? Prima. Maar als ze 1 miljoen huishoudens kunnen verwarmen met de warmte die vrijkomt.
3: Ja.
2: Dan winnen we ook aan de andere kant.
3: Ja, tuurlijk.
2: Dus dan denk je van dit ligt zo voorhanden.
3: Maar
2: waarom gebeurt dit niet met prioriteit?
3: Keine hoogtje. Dat is keine, toch... Ja.
2: Dus dit is waarom ik ga niet aan het baloid. Echt waar. Is het je gewoon hoi zo kijken maar nakam kare.
3: Nou, sommige keer jij koffie chai zo'n keer, of hem lokje baat zo'n keer, door baat zo'n keer, dan...
2: Vanaf nu verplicht.
3: Gratis advies hem lok delen, gratis. Hè?
2: Vanaf nu verplicht gewoon.
3: Ja, ja, ja. Ja. Nou ja.
2: Meta trouwens. Mata.
3: Ha, mata. Mata, meta.
2: Nu we toch in die AI-hoek zitten, Lloyd. Die heeft een agent ontwikkeld.
3: Ha.
2: Muus.
3: Ja.
2: Muus doet de zoekakkerega. Die kan zelf e-mails.
3: Muus. Dit is een moes. Dit is een moeslichel. Ja,
2: moes. Utor gaat is op nese e-mail beantwoord kersakega. Utor gaat hij gewoon reisboek kersakega. Hij kan dus onafhankelijk allerlei dingen voor
3: door, je doen. Door boete bij kersakega.
2: Nou, hij kan het over karpauwe, jammer genoeg. Ja. Ai. Hame ego chichi ato ige.
3: Acha.
2: For that exploit loit.
3: Ja ja.
2: Kab se mangila to se bole?
3: Acha kunchi mat to bole. Acha. Aaj deal khol ke tu bol.
2: Lijkt me leuk, maar we moeten dit onderzoeken.
3: Acha. Alweer een onderzoek.
2: Ja, onderzoeker ik zeg of er behoefte aan is of niet.
3: Ja.
2: Eigenlijk zouden wij een programma moeten maken loit.
3: Ha.
2: Na, chorde. Hamna bol op e-uitzending, maar met Chorde. We gaan het programma gewoon maken en uitproberen.
3: Ja, natuurlijk gaan we dat uitproberen.
2: Hamna batap, idee wat batap, dan kun je Chorika leiden.
0: Bollywood के सबसे सुनहरे दौर को फिर से जीने के लिए तैयार हो जाइए. उजाला प्रस्तुत करता है Greatest Voices of Bollywood. मौसमी ओबेरॉय, शेखर कुमार, अयान मुखर्जी, बॉय के दाता दिन और निजाम वागिद हुसैन. लाइव संगीत के साथ मुंबई बीट्स, यादगार धुनें, पुरानी यादें और भावनाओं से भरी एक शानदार शाम. शनिवार 19 सितंबर को मीरवाट एम्स्टर्डम में. अपने टिकट अब भी बुक करें.
3: सुन ले हमारे कोलेगा.
2: Nice. Mosmi Uberoy is er ook bij, hè, Lloyd?
3: Ja, maar haar collega had het niet complimenten, hè?
2: Nou, bara mooi bolis. Bara mooi bolis, ja. Het is zo'n gar collega, toch? Maar ham ka boli.
3: Ham ook opleid kan lieten.
2: Bara mooi. Bjakel lieten. Mosmi Uberoy is erbij. Shekhar Kumar is erbij. Ja. Ayan Mukherjee is erbij. Boyka Dattardin. Nizam Wahito zijn. Mumbai Beats, het wordt super tof.
3: Ja, ja.
2: 19 september toen op een karta naar Kinle, te Kinle Haldise, want karta op dhire bijna don hovega.
3: Ja.
2: Dus jekke kineke bij Haldise Kinle, anders vis je achter het net. 19 september ke Meervaarttheater met Jabberjee Show, The Great. Kan je zeggen bij Lloyd?
3: The Great Voices of Bollywood.
2: The Greatest Voices of Bollywood. Hoe bedoel jij dat?
3: The Greatest
2: Voices of Bollywood.
3: Ja.
2: Dus 30 iconische stemmen om een X-show met hem zo nabij te hebben. Bout bis allega. Toe a je te koop geniet carrière. Lloyd?
3: Ja. He? Dus toen als je niet op tijd koopt, dan vis je achter het net. Kan je zeggen, Hindustani meer bolie. Je vist achter het net. Hindustani meer. Maar moria mij iets waaien opeens. Ja,
2: dat doe maar grina maar pa je net aan jij bitch waar mee. Netwa ke karan tu machrina mar pa ye. En trouwens, volgend event van Ujala Radio, jaad kan je zo niet wat. Ik leg op een agenda met alvast. Ik ga bijna aan zijn AI-stemmetje praten.
3: Ha, dat klopt toch?
2: Beïnvloeding toch?
3: Jij bent niet te kopiëren, dus ja. Dus, ha.
2: Nee. Uniek exemplaar.
3: Toen jamun na wat, jamun.
2: Uniek. Dus volgend evenement, bijlikle, zo niet wat, agenda met appen. Zondag 1 november Diwali. Zondag 1 november Diwali, ke programma rega. Ik heb gisteren al even gecheckt met Panditji, Lloyd. Kan ik even erin doen, eventjes?
3: Ja.
2: Even check, double check. Toen jij namelijk checker in laatje.
3: Alles moet Diwali wel geverifieerd zijn.
2: Diwali komt in rega Isal, Nederland mee. Want soms agenda met dus het iets liggen lega.
3: Ja.
2: Online dus het iets liggen lega. Dus in Nuala, wij verifiëren dat altijd voor jou.
3: Ja.
2: Diwali rega 8 november.
3: 8 november.
2: 8 november Diwali. Dus dat je komt in Parega, Lloyd.
3: Ja. Totakelijk de snelste.
2: Direct. Zondag.
3: Op een zondag. Of een mooie dag.
2: En precies één week eerder, dus op 1 november, hebben wij de Diwali-viering in Amsterdam.
3: Nah.
2: Met fakkeloptocht, met alles erop en eraan.
3: Nou
2: Avishkar is erbij. Zijn naamke artiesten bij Rehiga. Echt waar, wordt superleuk. Namon bi batai sakila, maar namon later batai.
3: Laten we dat. Maar het is wel een mooi concert met hele mooie, goede zang.

0: Toen nou, 1 november kwam hamlo ke pas hier.
1: Ja.
0: Meer van theater mee. Het wordt fantastisch. Dus alle fans van Aviskar, behoed din baat.
1: Aviskar
0: ke show rahega.
1: Ja, ja.
0: Dus toen aaiye hamlo ke pas aur dekhiye. En zijn naam se bhi ek woh zabardast artiest
1: ja.
0: bij je rahega.
1: Ja, ja, ja,
0: dus
1: ja,
0: het
1: ja,
0: wordt
1: ja.
0: super leuk. Het wordt super gaaf.
1: Ja, ja.
0: Urehiga zondag 1 november ke aur zondag 8 november ke Ujala Radio pe to din bhar suniye Diwali ke programma natuurlijk met de volledige begeleiding jaise hamesha raha. Dus dat wordt super gaaf.
1: En leuk. Altijd ben jij degene die dat ook alles goed doet op die dag, op 8 november. Dus ja, het wordt weer... Maar die mensen die belvrees hebben, die hoeven geen vrees te hebben, want ze kunnen appen.
0: Nee, op die dag. Op die dag ben ik niet streng. Op die dag ben ik lief, Lloyd.
1: Arnhem, dankjewel. Het was weer een hele gezellige coffee time middagshow. We hebben gelachen. Mensen hebben thuis gelachen. Mensen hebben genoten. Mensen hebben ook heel veel... informatie gehad. Gyanu Alabad, die hebben ook betekend, maar natuurlijk ook luchtige onderwerpen. Hè?
0: Jazeker, mooi zeg je en mooi weekend.
1: Mooi weekend.
0: Bye bye.
2: Goed zo niet, bhai. Maar pichli Diwali ke bache patake dhoond raha tha. Saale patako ki kya bhajiya banane hai?
3: Abe khaskan.
1: Dit is een stukje uit de film Satya Pe Satya.
3: Abhi shaadi karke pehli dafa apne ghar aa rahi hai. Uski salami ke liye koi patake watake nahi phodenge.
4: आज मैं बहुत खुश हूँ रवि। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम जैसे कोई मेरी जिंदगी में आएगा। तुम्हारा छोटा सा एक भाई होगा। बस हम तीन शहर से दूर चारों तरफ शांति ही शांति।
1: Nou ja, de rest weten jullie wel. Het ging meer om het stukje waar hij dan met watermeloen komt voor Hema Malini. Sunwalo? Ja, de kamer is toen heel janari. Dus er is een beetje wat je programma Coffee Chai Middagshow. Ik wens jullie allemaal een mooi weekend.
5: Hamko nahi kuch samaj zara samjhana.
1: En je bent helemaal bijgepraat op deze vrijdag 11 september. En vrijdag met serieus nieuws en natuurlijk ook lachen. En gelukkig ook ruimte voor kunst, muziek, weekend. Aatje toe gratis. Daar zit ik in Oosterpark met. Toen Barca Orkest kan mij dikke. Kerstensman bij jou. En misschien is dat er vandaag ook een mooie balans. We vergeten niet wat er in de wereld gebeurt. Naboulie. We staan stil bij mensen die 25 jaar geleden hun leven hebben verloren. Maar ondertussen gaat het leven ook gewoon door. Het gaat gewoon verder. Dus vanavond misschien muziek. Morgen misschien uitslapen. Even familie, even vrienden. Of gewoon helemaal niets. Koetsnakkerie, hè? Je hoeft het weekend niet vol te plannen om ervan te genieten. Je kunt ook van een koffie genieten. Of een chai genieten. En vrijdag mag langzaam. Hè? Vrijdag mag langzaam weekend worden. Ja. Namaskar. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Hierha. Koffie, chai, middagshow. Mooi zeg hier.

The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september in de Meervaart wordt mede mogelijk gemaakt door Vierin Juwelier Amsterdam. Vierin Juwelier wenst u allen een fantastische voorstelling toe. The Greatest Voices of Bollywood, zaterdag 19 september.

binnenkort jarig? Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie waar honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kiesie kan moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Een zware storm heeft Hawaï getroffen en zeker 2 doden geëist. Op Kauai werd een man dood aangetroffen langs de kustlijn en op Oahu overleed een man doordat een boom op hem viel. 33.000 huishoudens zitten zonder stroom. De gouverneur vroeg Trump de noodtoestand uit te roepen en zette meer dan 300 leden van de Nationale Garde in. Een vrouw uit Ude is omgekomen bij het ernstige busongeluk in Zwitserland. Haar echtgenoot overleefde de crash en ligt met verwondingen in het ziekenhuis. Hulpdiensten werken nog aan de volledige identificatie van alle slachtoffers. Alarmcentrale Eurocross krijgt momenteel een enorme stroom aan telefoontjes binnen. Bij het tragisch ongeluk vielen in totaal 5 doden en 40 gewonden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. En tientallen supporters van Feyenoord krijgen een stadionverbod voor de Kuip en mogelijk heel Nederland. De voetbalclub heeft 47 personen geïdentificeerd na incidenten tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Feyenoord-fans staken tijdens het duel massaal vuurwerk af op de tribunes. Een deel van het vuurwerk belandde in het vak met de supporters van de tegenstander. 7 Cambuur-fans raakten daardoor gewond aan hun gehoor, ogen en huid. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 260 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en de afrit Geldermalsen staat 14 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Vertraging op de A12 door grenscontroles. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda richting Tilburg doe je er tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You Are, omdat jij bijzonder bent.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Ujala Lara Hair, the greatest voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, meervaart mee. Koets ticket bakkerige hair. Rang 1, €20. Rang 2, €15. En heb jij een staspas? Dan kost jouw kaartje per staspas €3,50 meer. Onder begeleiding van Mumbai Beats, Arihab Klee, Mousimi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waguzain. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Koop je tickets op tijd. Toe Dik Lapne. Op meervaart.nl.

0: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Na de straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. De kantonregering van het Zwitserse Graubünden wenst de slachtoffers en hun naasten van het busongeluk bij Souch veel sterkte. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond, van wie 3 zwaar gewond. Over de inzittenden is nog niet heel veel bekend. Het gaat waarschijnlijk om veelal oudere passagiers. Wel is bekendgemaakt dat de bus waarschijnlijk een blok van een wegafzetting heeft geraakt en daardoor van de weg raakte. Door een zware storm op Hawaii zijn zeker 2 mensen omgekomen. Vooral het eiland Kauai is zwaar getroffen. Zo'n 33.000 huishoudens zitten daar zonder stroom en wegen zijn vernield door overstromingen en modderstromen. De gouverneur heeft president Trump om federale noodhulp gevraagd. Toeristen wordt gevraagd Kauai voorlopig te mijden. En Feyenoord heeft 47 supporters een stadionverbod opgelegd na het vuurwerkincident tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur. Supporters schoten vuurwerk vanuit het uitvak richting het veld en de tribunes. 7 Cambuur-fans raakten gewond. De betrokken Feyenoord-supporters mogen niet meer naar de Kuip en worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Dan het weer. Veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu 250 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A15 richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A16 richting Rotterdam heb je voor de afrit Dordrecht Centrum 10 minuten op onthoud. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland een kwartier langer over. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Lent ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio.
3: Ek se ek awaazon aur geeton ki pehchan. Suniye Ujala Radio par.

You are Ujala Radio Headlines. Na de straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd door Houthi-rebellen. Het busongeluk in Zwitserland waarbij 5 mensen om het leven kwamen lijkt veroorzaakt door een wegafzetting op de route. Door een zware storm op Hawaii zijn zeker 2 mensen omgekomen. En Feyenoord heeft 47 supporters een stadionverbod opgelegd na het vuurwerkincident tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en

Jala Larehe, The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, meer vaart mee. Koets ticket bakkerige. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb jij een staspas, dan kost jouw kaartje per staspas 3,50 euro meer. Onder begeleiding van Mumbai Beats, Ari Hapkleer, Mousy Milroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Vagu te zijn. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Koop je tickets op tijd. Toe de club neer. Op meervaart.nl. Jaldikar.

0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.
1: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. De Italiaanse politica en activiste Emma Bonino is overleden op 78-jarige leeftijd. Ze was een prominente voorvechter van vrouwenrechten en speelde een sleutelrol in de legalisering van abortus in 1978. Ze bekleedde meerdere belangrijke politieke functies en richtte in 2017 de partij Più Europa op. Premier Meloni bereidt een staatsbegrafenis voor begin volgende week. Na de straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Door een zware storm op Hawaii zijn zeker 2 mensen omgekomen. Vooral het eiland Kauai is zwaar getroffen. Zo'n 33.000 huishoudens zitten daar zonder stroom en wegen zijn vernield door overstromingen en modderstromen. De gouverneur heeft president Trump om federale noodhulp gevraagd. Toeristen wordt gevraagd Kauai voorlopig te mijden. Dan het weer, veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Mehboob Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: I'm Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 320 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging in Noord-Brabant, Zuid-Holland en bij Nijmegen. Het loopt vast op de A2 richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest heb je 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Op de A16, de Belgische grens richting Rotterdam, doe je voor knooppunt Zonzeel er 10 minuten langer over. Dat komt door een kapotte auto en de rechte rijstrook is dicht. Dan naar de A50, Arnhem richting Os. Tussen Renkum en Ravenstein staat 22 kilometer file met 25 minuten op onthoud. Op de A73 richting Maasbracht ben je voor Malden een half uur langer onderweg. En tot slot de N9, want die is in beide richtingen dicht bij Julianendorp Zuid. Dat komt door een ongeluk en het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ja, Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. De Italiaanse politica en activiste Emma Bonino is overleden op 78-jarige leeftijd. Ze was een prominente voorvechter van vrouwenrechten en krijgt een staatsbegrafenis. Na de straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd door Houthi-rebellen. En door een zware storm op Haiti zijn zeker 2 mensen omgekomen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533.

0: zaterdag. Zaterdag 19 september, dan gebeurt het. The Greatest Voices of Bollywood. Ujjalalari, aapke waanse, ik raad. Aapke naam. Ik Haseen raad. Aapke naam. Met 30 iconische stemmen. In één onvergetelijke show. Aapko, Anna hai, Dekna hai, Sunna hai. En natuurlijk, geniet je van de avond. Op zaterdagavond in de Meervaart. Ticketaap gereserveerd via meervaart.nl. Music, begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Gani Wale Hongi, Mouse Mew Broy, Shekru Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattadien en Nizam Vagidu zijn. Zaterdag 19 september. Kuch ticket baakje rege. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb jij een staspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro. Stuur een mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Ik zie jou daar.
1: Ujjala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Voetbalwedstrijden worden voortaan direct definitief gestaakt als vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. De KNVB en de politie werken daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk en onderzoeken technologische oplossingen. De nieuwe aanpak moet duidelijk maken dat dergelijk wangedrag altijd dezelfde gevolgen heeft. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Na de straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Dan het weer. Veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Ujjala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujjala Radio और Ujjala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujjala Radio Ujjala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujjala Radio, always shining.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het behoorlijk druk op de weg. Wat opvalt zijn ook de ongelukken. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen dicht, tussen Julianadorp Zuid en het Zand. Na een ernstig ongeluk en het verkeer wordt daar de komende uren nog lokaal omgeleid. Op de A10, de ring zuid van Amsterdam, richting Den Haag en Rotterdam, is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. Vertraging is een half uur. Je kunt omrijden via de zuidkant van Amsterdam over de A2 en de A9. Op de A2 is het druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest. Daar heb je ruim een half uur tijdverlies. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging bijna een half uur en 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: NOR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Veel ongelukken veroorzaken extra reistijd. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken ruim een uur tijdverlies. Bij Hoevelaken zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 in het westen zijn 3 rijstroken dicht bij Rijswijk. Van Amsterdam naar Rotterdam. Vanaf Hoogmade sta je ook bijna een uur in de file. Op de A58 in Brabant is een ongeluk gebeurd. Van Berg op Zoom naar Breda. De weg is daardoor dicht bij Roosendaal. Je kunt omrijden over de A17 en de A16. De A10, de ring zuid van Amsterdam, is na een ongeluk bij knooppunt de Nieuwe Meer wel weer vrij. Richting Den Haag en Rotterdam is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are Ujala Radio Headlines. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. Voetbalwedstrijden worden voortaan direct definitief gestaakt als vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. En na de straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd, dit keer door Houthi-rebellen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Raad Odin, Subha al-Sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland, doe Johnny het toch.
3: Ujala, Ujala Larehe, the greatest voices of Bollywood, Mumbai Beast Kazaar. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Doe je toch. En jij gaat genieten van deze zaterdagavond. Inloop vanaf 7 uur. Aura Trico, Barbitte Krega Concert, Aapkiewaansteer. Met 5 prachtige... krachtige, prachtige en krachtige stemmen. Mousmi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dadadi, Nizam Wagdezijn Kesar, Mumbai Beat, rang 1, 20 euro, rang 2, 15 euro. Outdoor Pass is Taspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro. Check op meervaart.nl en koop je kaarten op tijd. Koetsticket maak je geheer. Zaterdag 19 september. The greatest voices of Bollywood.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl
5: www.ujala.nl
6: You are.
7: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet stelt een besluit over de toekomst van de vermogensbelasting in box 3 een half jaar uit. D66, VVD en CDA zijn het niet eens geworden over een oplossing die op voldoende steun in het parlement kan rekenen. In de voorjaarsnota moet nu een nieuw voorstel komen. Prinses Astrid, de 94-jarige zus van de onlangs overleden Noorse koning Harald, is overleden. Het Noorse Hof meldt dat ze vandaag vredig is ingeslapen. Astrid woonde woensdag nog de uitvaart van haar broer bij. Haar neef, Hakon, is sinds het overlijden van Harald de nieuwe koning van Noorwegen. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen breed op, maar in het oosten kan het dan nog gaan regenen. Vannacht is het grotendeels droog en helder, met weinig wind en temperaturen van 11 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met vooral in het noorden kans op een bui. Matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@apenstaart.nl. uiteraard expatwonen.nl. Expatwonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die staan in de Randstad, Gelderland en in Noord-Brabant. Het is onder meer heel druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Want daar heb je zo'n 3 kwartier vertraging tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht is het ook druk tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Want daar ben je 35 minuten langer onderweg. Verder heb je op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ook 3 kwartier vertraging. Het is tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein. Door een pechgeval is daar 1 rijstrook dicht. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je tussen Beuningen en Kuik ook 40 minuten oponthoud. En de A58 van Bergen op Zoom naar Breda is helemaal dicht bij Roosendaal na een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ojala Radio, laat je stralen.
3: U luistert naar Ojala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Ujjal Radio.

युवाओं जला रेडियो किसरी यहीं से कॉफी चाय मेंदक शो शुरू किया जा रहा है सुनो और अभी थोड़ी देर में यहां स्टूडियो में आने वाले हैं आनंद चंद्रिका सिंह जिससे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड आज के इस समाचार के बारे में है तो सुना 9/11 ऑफ 11/9 कोई तो विल नूर आज याद किया जा रहा है द आंसलाग ऑफ 11 सितंबर इन द फ्रेंड स्टार्ट और आज के हेडलाइंस आप सुन लीजिए सुनने वालों Vandaag een grote manifestatie bij Tata Steel in IJmuiden. En Nederland krijgt vandaag nieuwe cijfers over faillissementen en internationale handel. Groot eerbetoon aan Yayoi Kusama opent vandaag in Amsterdam. Wie dat is, weet ik niet. Het Stedelijke Museum opent een omvangrijke overzicht tentoonstelling met ruim 70 jaar werk van de wereldberoemde Japanse kunstenaar Hamnetero Yanagina. Yayoi Kusama. Nou, ik ken hem niet. En vandaag een gratis concert in het Oosterpark Amsterdam. Vanavond gratis concert, gebouw, orkest, Oosterpark mee. Concert in de Wallahe. Het orkest opent het nieuwe seizoen om 7:15 met een gratis openluchtconcert onder leiding van Hana Chang. Een kaartje is niet nodig. Dus toen maak jij aan Raadke, Oosterpark mee. Concert de Kee. Van het Concertgebouworkest. Dat doe jij eens een keer gratis. En dan wereldnieuws. Nieuwe aanvallen over en weer tussen Oekraïne en Rusland. Houthis veroveren strategische haven Mokka in Jemen. En nog 84 mensen vermist na brand op Filipijnse veerboot. En Amerika herdenkt vandaag 25 jaar geleden 9/11. Bij het Pentagon, Ground Zero en Shanksville vinden ceremonies plaats voor de bijna 3000 mensen die op 11 september 2001 werden gedood. Patrice Salhogesenol. Ik hoor Doekje Badhega 5 doden en 40 gewonden bij ongeluk met Nederlandse bus in Zwitserland.

यूवाणु जल रेडियो है और शुक्रवार है 11 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। वेलकम बाय उजाला से कॉफी चाय मिडा शो। हेट इस व्रेडा मिडा रेगनअच्छा बैन अन वीकेंड है या मैं एर्स प्राट वे नटुरलिक वेर हेलमाल बाय Aaskis en Majaria, Annabelle Dienukebari. In IJmuiden komen vandaag werknemers, vakbonden, ondernemers en inwoners samen bij Tata Steel. Hun boodschap richting Den Haag is duidelijk. Geef duidelijkheid over de toekomst van groen staal en daarmee over duizenden banen. In Amsterdam hebben we vandaag juist prachtig cultureel nieuws. Toe gratis met jij, ik zeg Oosterpark mee. Concertje van het Concertgebouw Orkest. En een grote overzicht ten tentoonstelling van Yayoi Kusama. Wie dat ook mag zijn. Maar Seid, de kunstenaars onder ons, die kennen hem wel. Internationaal is deze vrijdag ook een dag van herinnering. Precies 25 jaar geleden, op 11 september 2001... veranderden de aanslagen in Amerika de wereld. Maar ook vandaag gaat de geopolitiek gewoon door. Rusland en Oekraïne vallen elkaar opnieuw aan met drones en raketten. En in Jemen hebben de Houthis een strategisch belangrijke haven aan de Rode Zee veroverd. Pak je koffie en chai erbij of schenk je chai in of je koffie. Dit is Ujala's koffiemiddagshow. Koffie en chai middagshow. Welkom allemaal. Ook een hele goede middag aan Malita. Goedemiddag.

0: Radio hè. Het is vrijdag. Pani, behoort Barse Hega. Maar het heeft ook zijn charmes, toch? Zo'n regenachtige dag. Chadder pahinke, na pahinke. Chadder orlie. Je zit op de bank. Je kijkt naar wat series. Gezellig. Alleen. Of met z'n tweeën. Of met het hele gezin. Maak er een hele mooie, mooie avond van. Een mooie weekend van, toch?
1: Ja, Arnold,
0: goedemiddag.
1: Ik weet echt niet wat jij mooi vindt aan dit weerhorloge. Boy, ham na samjh hela chijwa. Or ham na samjha, baby. Itna, ik janne sa naam meka bole, takru weer.
0: Aweer takru. Nou ja,
1: nee, maar ik vind dit geen mooi weer.
0: Maar sa naam meka garam or pani, ja, is toch weer iets anders hè, dan hier. Nya petani, weer wat, dus...
1: Wat, vind je tanda en pani beter dan?
0: Nou ja.
1: Goedemiddag.
0: Ik vind het wel lekker hoor, zo.
1: Ja. Tanda en pani. No ja. Dit noem ik vies weer.
0: Vies weer. Takru weer.
1: Morsu weer. Aweer takru. Dat is echt vies, man.
0: Ja.
1: Ik kan er niet van genieten. Ik moet het je eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Ham na tose ik level pe bati. Ik hou van een zonnestraaltje toch,
0: Lloyd? Zonnestraaltje. Jij bent toch zelf hetzelfde. Toe op een zonnestraal, Martin, dus ja.
1: Maar daar hou ik van. Ik hou van, weet je, mensen en van sfeer en van een zonnestraal. Je denkt, hem ook een mooi liggen, jaar. Daar hou ik gewoon van. Dat zie je vrolijke mensen. Als je nu buiten loopt, hè. Ik zeg het je, alleen maar chagrijnige mensen. Je komt alleen maar geïrriteerde mensen in het verkeer tegen.
0: En ze kijken ook niet lief. Ze stralen niet.
1: Allemaal geïrriteerd.
0: Ze zijn echt een beetje stress, Mariba, of zoiets.
1: Ik kook het een keer naar Hasega. Maar je kunt ook geen lol hebben in dit weer, Lloyd. Dus ik snap niet waarom jij het zo mooi vindt. Hamna Samjila.
0: Ja. Ham doe ze level per soortje, laat je jou toch?
1: Door Moria mij kun je kolalba. Kun je schroef die laba, die kolalba. Die kun je draad kardigen, die kun je baan. Bol, hame haiga opereer karek.
0: Ja. Het is vandaag 11 september. 11 september. Wat doet dit je denken dan? 9-11. Waar was je toen?
1: Volgens mij zat ik toen in het vliegtuig.
0: Nou, even serieus.
1: Nee, echt waar. Ik zat twee keer in het vliegtuig. Volgens mij was 9-11 eentje. En nog eentje, Enschede. Enschede ramp, Jeraha, vliegtuigramp. Toen zat ik ook in het vliegtuig.
0: Jij zei daarna toen Jan het refers toen. Ham we met jou, Jai?
1: Dat is wat Nee, maar ik zat werkelijk twee keer in het vliegtuig.
0: Ja.
1: En volgens mij was het 9-11 en die andere weet ik zeker. Die Enschede, ja, net of vuurwerkramp.
0: Ah, vuurwerkramp in Enschede, ja.
1: De heer die nooit hebben.
0: Oh, hoe die heer die nooit hebben?
1: Dus ik kom daar aan op bestemming, buitenland, hè. Ik ga die haltje, hem zo'n kaap halen, jaar, dit is wat haar ontploffen. Even, hem chorke geili, bati. Want dit is wat haar toetanke gierke.
0: Hamar binnen, dit is wat naar
1: ja, toch, je voelt jezelf belangrijk, toch?
0: Ja. Maar 25 jaar geleden is het al inmiddels, hè, aan het keer aanslagen. In Amerika.
1: Hoe heet het?
0: En ze kunnen meer remmen, hè?
1: We kunnen het opzoeken.
0: En als de mensen het weten uit het hoofd, toen hebben we ook een app op 020-363-0808.
1: Batade.
0: Maar 9-11, ja. 9-11 heeft ons hamlokje in de gibi bedeld, is hega.
1: Nou, bahut babal bal tapse, tja. Eigenlijk kan
0: bohut zakken. Tapse, eigenlijk bohut heel babal bal, hega.
1: Bahut jada.
0: Ik heb dan niet dat ja vroeger jam lok ja te vliegtuigse kheen te itna streng beveiliging naar haar itna u jutana utarik per ta dat soort dingen had je toen niet.
1: Nee, bra vervelend bal chijwa chaloit echt waar. Ja. Dus ja. Sindsdien staat alles op scherp, lijkt het wel. De
0: zeker.
1: Afstanden lijken, de kloven lijken groter te zijn geworden.
0: Ja.
1: In plaats van dat we met elkaar dingen doen, doen we tegen dingen elkaar.
0: Ja.
1: Dingen tegen elkaar.
0: Ja.
1: Om het leven van elkaar moeilijk te maken. Je ziet ook dat de moslimgemeenschap zwaar onder een loep staat.
0: Ja.
1: Sindsdien. Van KHOEGA. Dus ja, het heeft weinig goeds gebracht, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Nou ja. Dat heeft verdeeldheid gebracht. Verdeeldheid, ja, ja. Onnodig.
0: Maar die burgemeester van New York, die is zelf van...
1: Ja, maar kijk, nu is het probleem dat ze dan zeggen... Hamdani mag niet komen.
0: Precies.
1: Nou, weet je, dat is ook onzin.
0: Slaat ook nergens op,
1: hè? Die man is
0: op,
1: burgemeester. Ha. Kom op, joh. Ja. Ga door. Ga door met leven. Je moet met elkaar zien te leven. Vind daarin een modus. Weet je een beetje...

0: Dus die hele groep deugt niet, want zo is het natuurlijk niet. Natuurlijk trouwens, niet. Die Enschede-lamp was in mei 2000, leuk.
1: Maar dat is snel, zit toen Camille Jahat Chaga, broer.
0: Nee, ja, je zei het aan mij, hij gaat AI.
1: Mei?
0: Aan mij, hij gaat AI.
1: Camera, mei?
0: Mei 2000, mei 2000.
1: Mei 2000, dus als je pijler had, dus ja, oké. Okay. Ja.
0: Trouwens, ik heb nog een keer iets griezeligs meegemaakt, Lloyd.
1: Oh ja?
0: Hamreli, Kaharheli, Oesama Jape. Miami met Reli, ha, Miami met Reli.
1: Ja.
0: Dus toen kwam die hele grote, toen jane ik op Barca orkaan daar. Ik op Barca wali. Toen Barca. Was ik dus daar.
1: Arie?
0: Dus het was heel erg eng, echt waar. Dus op een gegeven moment, deze story is best wel leuk.
1: Ja.
0: Dus het was de grootste hoor, tot nu toe, Marjan.
1: Ha.
0: Dus om Reli, met gezin. Waren meer mensen mee. Dus ik voelde me ook verantwoordelijk natuurlijk. Ja, voor iedereen tuurlijk, die mee tuurlijk. Was. Dus wij zitten in een gebouw daar, hotel. We gaan naar buiten, ik ga naar Pina. Op een gegeven moment zie ik dat mensen, dat overal de televisie aanstaat.
1: Ja.
0: Katrina toch?
1: Katrina, ja, Katrina. Nee,
0: dus
1: ja.
0: Ik lees overal Katrina. Katrina, maar ik ben net gearriveerd. Iedereen was redelijk rustig ja. nog, maar de tv stond overal
1: ja.
0: keihard aan. Dus waar je ook aankwam,
1: ja.
0: Tja, je John zaak mee, waar je ook geen eten, drinken, wat je ook deed. Dus die tv staat aan.
1: Ja.
0: CNN-achtige dingen. Dus je denkt van, Kaho Vega. Dus op een gegeven moment zeg ik tegen die man, die ober,
1: ja.
0: van zoon, hem baremangila. Maar hem cash bibar, zeg ik. Adem, ja, bole sunna, to paglabate. Je moet geen cash meer gebruiken.
1: Ja.
0: Want alles gaat nodig. Dicht zometeen. Alles gaat dicht zometeen.
1: Ja.
0: Maar ik maakte het voor het eerst mee in mijn leven. Natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hey, zoiets raars. Ja, je verwacht
1: ja,
0: het niet.
1: Ja.
0: Je bent net op vakantie en dat ja. ding komt op je af. Hey. Dus, Hamsochi jaar, apka hoi jaba. Ta adam ya bole sun tu cash geld won or jadap. Jij je pinkel
1: ja. Ja. Ja.
0: Want je gaat het nodig hebben de komende dagen.
1: Ja.
0: Want dat alles gaat dicht hier. Alles gaat dicht. Je bent op vakantie.
1: Ja.
0: Hey, dus je denkt van, ik
1: kan
0: dus alle ramen en deuren zie je plotseling dichtgetimmerd worden. Echt.
1: Ja.
0: Dus dit zie je. Dus TP bij John Mokhtakila. Het is echt zo.
1: Ja.
0: Hele ploegen mensen die komen. En die beginnen al die ramen en deuren dicht te timmeren.
1: Ja, toch. Ja, want.
0: Planga zeggen. Gewoon plangaatje met hout.
1: Ja.
0: Omdat hout dan dingen tegen kan houden.
1: Toen jij zei, Katerina, ja, we hebben een grote met jou. Ja.
0: Bara ego moeilijk aurat ba Katrina moeilijk aurat hai ego
1: tufaan ki tarah aa jayega
0: dus op een gegeven moment je wordt banger en banger en banger dus apparaat hoige ik had roj bid ge raat hoige boy je raakt een beetje in paniek hoor
1: ja.
0: van ab yahan je paniya aa jayi hotelwa mein upar chadh jayega tab ka kariye
1: ja.
0: Daar kun je nergens naartoe. En ik had ook nog kleine kinderen bij me. Dus je denkt van, Jezus.
1: Ja.
0: Kaho, ja, hij ja, pe. Dus toen heb ik een contact opgenomen op een gegeven moment. Met Nederlands consulaat.
1: Ha.
0: Welke leer uit huis zouden we hem zoeken? Ja, kan je ze ja, oplossen? Ja. Hij moet hem terug, zei ik, Nederland. Nou, dat kon dus niet. Want nee. Alles is dan afgesloten.
1: Ja.
0: Vliegvelden werken niet. Alles is buiten werking.
1: Ha.
0: Of dat je hem niet keer raadt. Hij zei van zoon, toen niet kan zeggen, ga het oké, auto. Hij zei, ja, auto. Hij ga ja, we hebben gehuurd de auto, dus we kunnen wel weg. Toen zei hij, Bjaan, sabere. Hij zei, niet kan je sabere, boli sacha. 3 bij je, 4 bij je sabere. En allemaal vroeg.
1: Ja.
0: Bole, toen niet kan je je.
1: Maar toen zei hij, kahan boli zeggen?
0: Richting Florida.
1: Oké.
0: Dus, hij zei, vroeg toen je, want dat thora door pahunt je je. Dat thora veilig hoe je je.
1: Ja.
0: Dus, zo gezegd, zo gedaan, Lloyd. Dus met begin rij.
1: Ja.
0: Vroeku.
1: Ja, ja, ja.
0: Er stond al een hele zware file, hoor.
1: Ja, ja.
0: Op naar Vroeku. Stond er al een file.
1: Ja, dus maar iedereen gaat ook die kant op. Ja.
0: Iedereen ging weg. Dus dat werd een spookstad. Maar dat gevoel wat ik toen heb ervaren...
1: Ja.
0: Was wel een heel erg eng gevoel, hoor, Lloyd.
1: Ja, ik kan me voorstellen.
0: Je kijkt vooruit. Je bent bang, hè? Je bent bang voor
1: tuurlijk
0: je leven.
1: Tuurlijk ben je bang. Ja, maar je bent bang voor jezelf en voor je gezin natuurlijk, hè? Want toen is dat kun je bij jou weer, toch?
0: Ja, want je voelt je ook verantwoordelijk. Want hé, Sunna, ik was de enige... kan je zeggen, boli? Chalakwali. Barkawali, barka. Dus, nee. Maar zonder gekheid, je voelt je verantwoordelijk.
1: Ja,
0: hè? Van,
1: ja,
0: wacht
1: ja,
0: even.
1: Ja.
0: Dus je rijdt weg. Je krijgt echt kippenvel. Ha. Ik omschrijf het even gewoon hoor. Zo'n nevallo bij volgkerpa. Ik kon je mythi bij. Hamar op per kon je mythi.
1: Toch zo, die hoi

0: हमार ऊपर बीतल है चीजवा।
1: तू तू सुन ले तो तू का कर सकेगा जब तोरे साथ भी होई मीती होई चीजवा।
0: दिस वेरवा ऐसे फरांदर होवेगा ला छाच तो खीर सोंस फॉर दोस्त। हां
1: हां हां
0: द द फूल दे टॉक ओक एन सॉर्ट केपफेल।
1: या या या या
0: आई बिदोल यू फूल दैट इट नीट गुड सेट।
1: या
0: De dieren voelen dat beter, ja, maar goed, ja. mensen kunnen dat ook wel voelen. Het zit niet goed, dat voel je.
1: Ja.
0: Van, hey, kuch hoi waliba, iets gaat gebeuren nu. Dus je krijgt kippenvel, rillingen. Je kijkt voor je uit en je ziet zon, felle zon.
1: Ha.
0: En je kijkt in je achteruitkijkspiegel en je ziet helemaal donker.
1: Ja.
0: Kun je het voorstellen? Dus je
1: ja,
0: zit in een auto.
1: Ik kan me voorstellen, ja.
0: En vooruit je takje, dan zie je helemaal felle zon. Maar achteruit helemaal donker.
1: Ha.
0: Alsof je van nacht naar dag toe gaat, plotseling. Maar in diezelfde auto. Dus
1: serieus?
0: Diezelfde persoon ervaart twee dingen tegelijk.
1: Ja.
0: Ah joh, Lloyd, dat ding was echt eng mooi.
1: Eng, hè? Alsof je in een film bent, hè?
0: Alsof je in een film bent. En dan moet je door die tolpoorten en zo. Ja, nee, Amerika mee op tolpoort 1 bij. Mika de wompe vertraging.
1: En in die situatie,
0: en hoe
1: orkanen gaat zo. Nou, kolder van, hé, ja, toen, ja.
0: Nou, wel kolder, maar je hebt toch een versmalling en zo.
1: Ja, oké, dan moet je wel voorzichtig
0: dus
1: rijden.
0: Al die banen komen bij elkaar en dan moet je, hey. Maar elke minuut telt dan, hè?
1: Ja.
0: Zo ervaar je het.
1: Ja. Want toen maak je snel zomaar ze bhaget, hoor. Ik bedoel, je wil, ja. Je wil
0: dus hammer ook per parallel bij je zegt, Johan Lloyd. Oh, hij zegt, maar ik ga hem dan nog een keer in Barzaat-kiraat kan trouwens wel romantisch zijn.
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Barzaat-raad-mee-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to-bichalier-to mooi hè, toch? Ik bedoel,
0: Ik vind het mooi, hè? Barsaat ki raat. Ik kan me voorstellen dat het romantisch kan zijn.
1: Ja.
0: Als je met de juiste persoon ten is. Als je met de juiste persoon bent, dan kan ik me voorstellen dat het best wel romantisch kan zijn.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dan kon je hoe ik aan Barsaat ki raat
1: mee. Barsaat ki raat mee, toe chalie, toe bhijie. Dus ja, hey.
2: Ik ga naartoe, Janet, toch?
0: Hij toch? Nou. Hé, dan Janet, ja.
2: Ik kan toch wel leren de charme van Barsaat.
0: Ai.

0: कितना मोह लगे ना
1: बरसात
2: के एक रात फिल्मों के नाम है इमा खेल अमिताभ बच्चन मैं राखी ये
1: Boy. Yeah. Okay, okay, yeah. okay, yeah. okay. No, yeah, hoi sakega, chalo, hame indawar hoili, hoi sakega.
2: To seker, indawar bate met Satya Pe Satta so, waarschijnlijk.
1: Nee, man, Satya Pe Satta was a top film, man, geweldige film. Satya Pe Satta, migado, wat een leuke film. Dus je koi kego film, taak ik hoiga. Ik kijk naar Satya Pe Satta, dat is pas een leuke film.
2: A tu mahe kono ke cadeau dewe, of kono ke
1: mahe
2: tarbooch. Dus als je verliefd bent geworden op iemand, औरत याद मी है तो वो एक कदो दी दी तरबूज
1: फोंस में हैप्पी दी डायलॉग गवोन है लॉयड ऑफ दी प्लाट
2: ओ या
1: फन अमिताभ बच्चन कम बाय हेमा मालिनी
2: ओ या एंड फन सत्य पे सत्य
1: या तो अगर वो हाई गाचा फन तरबूज फन वाटर में लो दी आप वो द
2: वाटर
1: बेस्ट वन लुक या या या या या या या या या या
2: या Zeker toch, zeker.
1: Maar die doen ook een beetje met Satya Kusraki.
2: Tussen wie? Amitabha
1: Chan en Hema Malini.
2: Boy, hamna janin lichtje. Eigenlijk, Maaiveld onderzoeker ook. Jij kinaki kerbari.
1: Koi. Ulta sidana bataden we hem nog een koi loid.
2: Ik vraag me af, Amitabha Chan, Hema Malini, Amitabha Chan, Raki of Rick. Rika weten we wel natuurlijk, hè, maar Raki? Ik weet niet meer Raki. Maar Hema Malini zou kunnen, hè?
1: Nou ja, het spatte van het scherm af hoor, echt
2: ja,
1: waar.
2: Ja, zeker. Helemaal
1: maar in Amitabha Chan.
2: Ja.
1: Ik vond dat wel een hele mooie combinatie eigenlijk.
2: Ja, ja. Maar ja, Toris had hier een mooie combinatie kunnen zeggen.
1: Hamar zang je boy, just Amitabha Chan.
2: Trouwens, Raymond reageert, 9-11, 25 jaar geleden waar hij was. Ik was op die dag op kantoor en hoorde van collega's wat er gebeurd was. Ik ben direct naar de kantine gelopen waar de tv aan stond. Het was verschrikkelijk om te zien hoe de mensen aan de buitenkant van het gebouw hingen. Ja, dat waren wel...
1: Ja, die beelden herinneren we ons allemaal. Ja, man, en mensen sprongen ook gewoon uit het gebouw.
2: Nou, barka, hoge gebouwen.
1: Nou, ja, je probeert iets, want je weet het van, hey, mi fascino.
2: Ja.
1: Ook later, Holloyd.
2: Ja.
1: Dus ik ben een aantal keer naar New York geweest. Dan ga je naar die plekken toe.
2: Ja,
1: en
2: ja.
1: Weet je, het is een toeristisch oord.
2: Ja.
1: Een rampplek. Maar eigenlijk, ja, sap koi dekhe mangega.
2: Ja.
1: Ik kan per haar keizeren.
2: Ja.
1: Maar het is wel triest dat dit soort dingen plaatsvinden in onze wereld.
2: Ja.
1: Vind ik wel heel erg hoor.
2: Trouwens, ik wil baat maken tussen potje. We hebben het toch over romantische momenten, hè, in het leven.
1: Hamza, wat jij zegt daarover, Lois. Romantiek over
2: Hamza. Hamza kon een poetje willen zoen. Iets wat je bij me toe koffie chai met betje. Maar ik weet niet of jij dit wel interessant vindt of niet interessant vindt.
1: Toen gaan we balkon zien.
2: Ik ga van zoen iets wat betje koffie chai met.
1: Samashak.
2: Wanneer je voor het eerst bij een man thuiskomt, waar let je als eerste op?
1: Hygiëne.
2: Ja.
1: Ik zou op hygiëne letten.
2: Ja.
1: Dat die man arm is.
2: Ja, maar jij bent een man, hè? De vrouw moet.
1: Nee, maar de vrouw moet daarop letten, op hygiëne.
2: Hygiëne.
1: Adamia leeft hij als een sloddervos. Kijk of hij een groot huis of klein huis heeft en dat soort. Dat is niet relevant, vind ik.
2: Ja.
1: Op dat moment.
2: Maar.
1: Dat had je vooraf moeten onderzoeken.
2: Maar toen garwa me aile, ook de klikje, Adamia, maar een morsu hem aan. Ik heb een garwa, malich.
1: Toilet na jaise.
2: Wat doe je dan? Wat doe je dan? Is het niet van
1: Snoebel? Zeg genoeg over die man.
2: Wat doe je dan als vrouw zijn? Wil je
1: een morsuman? Wat moet je met een morsuman doen? Ik wil morsu wat niet zijn doortje aan je rekenen.
2: Morsu. Je kan twee bedoelingen hebben natuurlijk. Hè?
1: Nee, maar dat is letterlijk morsu. Nee, die andere morsus, dat kun je soms niet zien hoor. Dat ze morsu zijn.
2: Ja.
1: Malichuan. Dat kun je soms niet zien, hè? Dat het echt
2: viezerikken zijn. Ik zou graag willen weten van de mensen, toch?
1: Nee, maar dit noem ik slodder. Ken je wel sloddervossen, hè?
2: Sloddervossen.
1: Ja. Slotervos, toch?
2: Ja.
1: Ik wou een vieze rek. Doe nog een mooie etje, trouwens. Maar liever een slotervos dan een vieze rek.
2: Dan een vieze rek, hè? Ja.
1: Vieze rek was ook gevaarlijk.
2: Ja, zeker.
1: Maar bij die vieze rek merk je het soms niet, hè?
2: Nee.
1: Hoe later pas merk je soms dat die man echt niet deugt.
2: Ja.
1: Dus toen was je eigenlijk je dames, toen je je beter in aan je kon hoepen.
2: Toen ga je naar je kon doen ze afspreken.
1: Nee, maar kijk, je leeft maar één keer en je neemt risico in het leven, Lloyd.
2: Ja.
1: Daarom starten mensen ook een relatie.
2: Ja.
1: Ze gaan ook trouwen met elkaar. Ze gaan. Een gezin met elkaar stichten. Maar je hebt geen zekerheid.
2: Ja.
1: Kikontje, hoi, kontje. Nou, je neemt altijd een risico.
2: Ha.
1: Dus, kan je zeggen, bakrabolega, dat is mijn garantie. Dat ook je eigen was machine, dat heb je garantie.
2: Bakrabolega.
1: Maar iets heb je met garantie na hebben. Ja, dus je neemt dat risico. Soms gaat het goed, soms gaat het niet goed. Het gebeurt allemaal. Maar ook er met lap na heb je toe risico wat na le. Toe risico wat le. Te kort, zei ik. Kito Maria, ki jie, to ut later dek
2: je. Je kan alsnog zeggen van Sunna.
1: Springen in de liefde.
2: Ja, je kan in de liefde wel springen. Maar dan, toe bibel zeg je uiteindelijk van Sunna. Het gaat niet. Het gaat niet.
1: Behoed na soort je. Weet je, liever lief hebben gehad, Lloyd.
2: Ja.
1: En daarna een breuk. Dan nooit lief hebben gehad.
2: Nee, werkelijk, inderdaad. Want dan weet je ook niet wat liefde is.
1: Toe piaar, liever piaar kerle, of piaar tot toedge. Oké, broken heart hoor je het. Oké, samjila is best wel vervelend. Maar liever dat, dan iemand die nooit liefde heeft gekend. Hey, dat is pas triest.
2: Anand, oké, ik wil een podcast maken over piaar. Piaar, je advies doet doseerkers.
1: Een professor, wat is het doen? Maar dat is mijn professor, omloop met die Lloyd.
2: Even kijken, iemand van. Ik heb
1: een diploma, ga ik ooit naar de week. Maar omloop met die. Omloop erkenning naar
2: mij. Omloop koffie, chai, mille, cash naar mij.
1: Janek, kijk, omdat omloop Hindustani, maar die omloop discrimineren. Dat hoor je toch?
2: Ja. Nou ja,
1: Satya. Kun je het
2: Satya bole, gana bada bizar hai, apne pyaar ke sapne sach hue.
1: Arre yaar, mere suna diye yaar.
2: Atos, inedat.
1: Satya ke kuch yaad aayi hoi to?
2: Haan, Satya ke seker kuch yaad aayi. Satya, hopelijk, hai, mooi chit yaad aayi hoi.
1: Na roye. Hey, over pijn gesproken, Lloyd.
2: Kon pira hai.
1: Achha, liefde me pira rahe ga soms, toch? Zeker je liefde na mooi gal, jaysa tu maa.
2: Ja. Toot ge, bichar ge, ja, wat dan ook.
1: Weet je, dat kan gebeuren. Hovega.
2: Tot dilwa mein vier keer.
1: Hame jane kon pira ba. Maar hamar pirwa tu lehi sake, cha makhlak se. Hame go dusar pira hai ga, Lloyd. Asha hi wil, tu hame je sari karat hoi ye. Dat toen lees ik hem maar pirwa.
2: Hatje bol.
1: Lee?
2: Ha.
1: Of 430 had die niet lees ik hem maar pirwa. Ik zoek 430 mensen die 1 euro willen geven elk. Want mij is iets verschrikkelijks overkomen.
2: Ja, vertel. Kaap huil door is dat kon pira. Hij kon, kan je zeggen nog pirwa, dan niet verzachtkers.
1: Nou, met één ding, het is makkelijk. 430 mensen moeten 1 euro meenemen voor me.
2: Ja.
1: Is niet veel gevraagd, toch?
2: Nee. Jij 50 cent die aardzoon me deed, taboot door
1: pirwa. Ietsje johamlok. Hij zei, apen cultuur me, Hindustani ke cultuur me. Hamlok, dit doet dingen zo op, toch?
2: Hamlok, jij zei, sab koeike madad kerke.
1: Haan, Mil Julke, haan toch. Dus aardz hamar girel die de, Lloyd.
2: Maar toen mag je betalen 430 keer kahania, maar betalen openlijk op de nationale radio.
1: Natuurlijk, ja. Want John Foutwa Hamkali, ik hoop dat andere mensen dat niet gaan doen.
2: Ha.
1: Ik hoop het echt, want kahania, ham chalai la rastape. Goed, mooi, netjes chalai la.
2: Ja, je houdt je aan de regels. He?
1: Echt waar, ik heb zoveel kilometers al gereden in mijn leven, nog nooit een aanrijding, cabine.
2: Nee.
1: Afkloppen.
2: Ja. Ja.
1: Dus. Ham altijd samharke chalaila. Dus ham chalaila Schiphol tunnel mee. Jaila udhar. Bara mooi sahar jaila. Tot Den Haag.
2: Gelukkig vliegtuig naar dat hele leven.
1: Dus je mag niet hard rijden tegenwoordig, toch? Dus dan ben je gauw. Ik ben gauw verveeld in de auto.
2: Ja.
1: Want je mag niet hard rijden. De auto rijdt zelf. Hé, Je verveelt je in de auto.
2: Maar ja, maar dat komt omdat door Moria, ik behoud houden toch?
1: Juist, dus dan ben je met mensen aan het bellen en zo. Dus Johnny Ritwakadja.
2: Ha.
1: Maar op een gegeven moment, ik heb ook de neiging. Oderen mik hebben aan Janila. Toen heb ik
2: aan moet kijken.
1: Toen zat je nou het na saai hier het waar. Het gaat toch langzaam. Ik mag toch niet te hard rijden. Laat ik even op mijn app even wat dingen doen. Ha toch? Dan pak je mobiel. Toch? Natuurlijk, audio, als je belt, dan ben je mooi verbonden. Ja. Maar nu pak je mobiel in de hand.
2: Ja.
1: Wat denk je dat mij overkomt?
2: Mooi. Hè?
1: Dus ik rijd in die Schipholtunnel. Ik ben bezig op mijn mobiel.
2: je let niet links, rechts, kika, hoi, kotje, hoi.
1: En rustig zeg ik, Audi, maar bagalia met je lega. Met twee scooters erin.
2: maar een burger met een auto?
1: Nee, gewoon echt herkenbaar, man.
2: Echt serieus?
1: Maar ik heb niet opgelet. Dus op een gegeven moment stonden ze gewoon naast me.
2: Ja.
1: En die mensen kijken zo. Ik ben maar vrij postig, heren. Ze kijken zo in je auto.
2: En jij kijkt terug van wat kijk je? Huh?
1: Ja, ik denk van vrij postig. Ga maar het ook.
2: Ik nou mooi mijn auto hamtje laat. Ga maar het wat aankijken.
1: Nee, dus dat denk je toch. Van die man is jaloers. Die man.
2: Ja, zeker.
1: Hij gaat deze auto niet kunnen rijden. Hamtje laat.
2: Ik buitenlander. Ik kan een mooi autootje laten. Ik kan ze hoiseke.
1: Dus, oké. Laat ik mensen nergens van beschuldigen. Maar ik ben beschuldigd. Ik wel. Ik ben wel. Dus wat gebeurt er?
2: Ja.
1: Ik heb een auto uitschaba, Tujanega. Ik heb een hele hoge auto. Maar die Audi is ook een lage auto.
2: Ja.
1: Dus je kunt niet goed binnenkijken, hè? Want je moet zo schuin kijken.
2: Hoe zeker trouw ik je taak het haast?
1: Ik op een paar jaar. Amai luru in een wagen.
2: Hey, maar het hele meneer Ogore 430. Kabel.
1: Dus nu zeggen ze bij Schipholtunnel, politie, volgen. Oké, je denkt van, hé, Itama, Sali. Hier heb ik nou net geen zin in. Hè? Want dan kan je gewoon afspraak krijgen. En als je eerste afspraak fout gaat, je bent niet op tijd, dat doe Janneke. Je gaat al die afspraken
2: Waterval-effect,
1: achter
2: toch?
1: Elkaar verkeerd.
2: Waterval-effect,
1: Dus, politie, volgen. Oké. Dan volg Carilla rustig, zijn netjes.
2: Jij bent een volgzaam type. Jij bent een volgzaam type.
1: Op mijn tempo. Dus die man begint 110 te rijden. Ik rijd gewoon 90. Minuspang. Ik toch maar juju-jarger. Ik denk nee. Ik rijd gewoon 90. Toen 110 maandje lauwe.
2: Maar heb je toen na Jan het rechtje van... waarom moet ik hem volgen of zo? Of had je het al een beetje door?
1: Nee, ik wist dat wel. Natuurlijk weet je dat toch? Dus je weet al van Jesus. Aaj geil hamar. Aaj hamme. Dus die hele tori ga ik uitgebreid vertellen hoor, zo nu wel. Toch een mooie liggie toe moet aan de radio. Maar als je het leuk vindt, dan moet je vooral blijven luisteren. Want ik heb trauma hoor je hem meer.
2: Tuurlijk.
1: Hij maakt van trauma met Thailand Nationale Radio.
2: Ja, natuurlijk. In koffie en chai. Ik behoud barka trauma hega.
1: Ha, hamme jai ke bari therapie me. Ek bari therapie ja me. Dus dit is echt, die dingen overkomen mij. Ja. Nee, die kan je zeggen, Charlotte. Dus op Ottawa, Uchalawega 110 plotseling. Ah. Ik blijf op 90. Je weet wat er gebeurt.
2: Ja.
1: Dus er komen auto's ertussen.
2: Auto's tussendoor, ja. Ja.
1: Met breedte toch. Ik ben blij. Allee, ik had gewoon auto bij
2: toe. Toen zei van, ze bakse kila. Maar dat kan natuurlijk niet.
1: Ik vind dat die politieagenten vrij postig waren door zo hard te rijden.
2: Vind ik ook.
1: Eerst hebben ze me in shock gebracht. Door te zeggen, politie volgen. En dan gaan ze 110 rijden. Terwijl ik 90 wil rijden. Hé, kom op. Ik bepaal mijn tempo.
2: Tuurlijk.
1: Hoe gaan ze hun naam erbij? Ik bepaal mijn eigen tempo.
2: Wij komen altijd te laat. Hè?
1: Dus wij rijden rustig, relax. Een paar auto's ertussen. Dan haalt die man zijn hand naar buiten. Volg keer ik ga gewoon. Dat is koud. Dan had hij zijn wenker. Ga weg. Dus die auto's die ertussen kruipen. Snap je? Dus die auto's halen dan in. Hoe zou je volgen? Weet je, die auto's die ertussen belanden. Dus die beginnen die man te volgen. Oké, dat is best wel grappig. Dus die man rijdt naar de eerste beste benzinepomp.
2: Ha.
1: Ik had geluk dat hij niet die afslag Hoofddorp heb genomen. Want dan moet je weer eromheen. Dan moet je weer de snelweg op.
2: Ja.
1: Dus ik was al lang blij dat die man gewoon reed naar die benzinepomp.
2: Ja.
1: Maar vanaf die Schipholtunnel naar benzinepomp is best wel een ente nog.
2: Ja,
1: Je moet even een stukje rijden. Ja. Dus ik volg die man ongehoorzaam als ik ben. Dus die man stopt. Ik stop, bam, ook ha. Naast hem. Doe je niet al direct, ja. Ail. De police, meneer. Toro police coach?
2: Nee.
1: Mag ik je papieren zien?
2: Ja.
1: Die man was grof, echt waar.
2: Ja, ja, ja.
1: Die ene politieagent, hoor. Die andere was rustig, die zei niks. Ik wou, mag ik je papieren zien? Kom koets nou, hoor.
2: Niet eens van goedemiddag.
1: Zij het goedemiddag.
2: Klantvriendelijkheid is
1: maar ik heb het niet gehoord.
2: Okay,
1: ik heb het niet gehoord.
2: Ja.
1: Maar die man was wel grof, vond ik.
2: Ja.
1: Mag je papieren zien? Klaar. Dus ik bijna mijn treboordje, wat is de reden?
2: Ja.
1: Snap je dat je me aanhoudt?
2: Ja, ja.
1: Want dat mag je vragen, toch? Wat is de reden?
2: Zeker.
1: Maar handel Janila Kahirokisba. Dus ik denk, ik ga die man niet moeilijk maken. Zegt die man tegen me, van waarom ga je niet goed volgen? Basama Jujarge, echt waar. Moet je vooral tegen mij zeggen. Zegt die man, waarom ga je niet goed volgen? Mooi, die man, die echt waar.
2: Ja, ja, moet je vooral niet tegen aan het zeggen. Dit soort
1: dan heb je me meteen op de kast.
2: Ja, tuurlijk.
1: Oké, okay, dus maar die man bleef wel grof, hoor. Ik was collega over Lily's gesprek, hoor. Die was helemaal relaxed, rustig.
2: Ja.
1: Bole tu, ik zei ze karakter, moet die haar. Dan bole kon telefoon toch hebben.
2: Wat slaat dat nou?
1: Ik begreep het niet, hoor. Dus ik zeg een iPhone. Zegt die man tegen me, mag ik het zien?
2: Ai.
1: Zeg, mag ik het zien? Waarom wil je mijn iPhone zien?
2: Ha.
1: Toen kan je dan de iPhone aan mijn jeugd mee.
2: Ja.
1: Dus dan moet je iPhone uit de auto halen en moet je hem wijzen. Hoe vind je die?
2: Hey.
1: Dus je wordt net een crimineel behandeld.
2: Maar
1: dus
2: hoe mangen bewijs? Want hoe mangen toch een boete dus, weer zeker? Hè?
1: Dus deze mensen zijn autoritair.
2: Ja, ja, ja.
1: Appanwali dik houden maar hier van, kijk hoe belangrijk ik ben. Maar ik ga je zeggen, liever ik op bakraker, hè? Of ik op admiker, dan ik op ouderd of ik op buitenlander. Hoe oor dik houden, Appanwali dik?
2: Hoe mangen dik houden, toch? Ja, zeker.
1: Dus in elk geval €430 boete.
2: €430.
1: Volgens mij, hamna pushlicha bedrag, want je krijgt het opgestuurd. Hamolisun, toch heb ik het ooit liggen, maar ham zijn naar een discussie waarom ik je niet goed heb gevolgd.
2: Ja.
1: Want dan hebben we een andere discussie.
2: Ja,
1: straks,
2: natuurlijk, maar het slaat nergens op.
1: Helemaal nergens op. Ik heb mensen nodig nu, die mijn pijn willen verzachten met mij. Vooral die mensen die naar... Oh, ik heb een goed idee, joh. Vooral die mensen die naar onze show komen. Ha, 19 september,
2: hè?
1: Toen ik euro cash...
2: Toen
1: heb je aan mijn leken. Oh, luid, maar ik word harder. Toen ook in dit allemaal
2: carrière. Meervaart me, ik had jaren met jou. Dus als 800 mensen gewoon 50 cent...
1: Mens, kan maar lekker. Nee. 50 cent hem naar Marila Lloyd, 1 euro. Ik zet wel een bakje daar neer. Ik zet een bakje daar neer. Help Anand.
2: Anand.
1: Boete te betalen. om zijn terechte boete te betalen.
2: Ik wil blik hem nog op het hart gooien. Waarin ze kunnen doneren. Help Anand.
1: Dikkie kan je euro milen.
2: Hey, maar ooit 430 euro, hè, dan gaan we zo chillen. Ooit paisa ze hebben die op een gezin staat, een restaurant mee, kaai pieën, is toch veel leuker dan een boete betalen van 430 euro. Bood piraai.
1: Kono samaatje sewa me karde, kono garib dukhya ke dede, apne besteden karle. Alles is beter dan dit. Dit is echt zo stom. Gewoon niet normaal. Dus nu komt ie. Dus op een gegeven moment, smiddags... Hamar sap afspraak doen, op hem tjalaikje eilig. Ik denk, dit is een goed moment om mijn vrouw even te bellen. Dus die Tori is nog niet klaar, hoor, Lloyd.
2: Ja,
1: dus ik moet die Tori goed zoeken. Aan mijn ouderen ze hebben het hier doek
2: zoeken.
1: Orkens hebben het hier doek
2: zoeken.
1: Dus dat is
2: met die hoop je dan.
1: Hoop je. Dus ik bel mijn vrouw op.
2: Ja.
1: Ja, hallo. Abe kontje kaak hoi.
2: Ja.
1: Hij zei, hallo, hij zei, dus ik moet nu ook iets vertellen, toch?
2: Ja, tuurlijk.
1: Dan boli, ik ben net boetoep, hij liep barka wali. Weet je wat ze zegt tegen mij?
2: Kauwelis.
1: Het zat eraan te komen. Toen hadden we het wakker gekregen. Was toch ingecalculeerd?
2: Dat is het laatste wat je wil horen.
1: Dat had jij incalculeren.
2: Bigados. Ja.
1: Klaar, je bent helemaal klaar. Bigado boy. Ik zoek een beetje steun, maar steun naar mijn lega. Dat niemand medelijden met me heeft, ik vind dat wel erg hoor.
2: Ja.
1: Oh, hopelijk hebben onze luisteraars wel een beetje medelijden met me.
2: Ja, ik hoop het ook. Dus,
1: of ze gaan straks schrijven, kissie mooi.
2: Ja, kissie mooi.
1: Basuku Bafini
2: Bachari, inderdaad.
1: En als er mensen zijn die toch denken van nee, die jongen is zielig, die man is zielig. Ik voel met hem mijn, ook een dart, hamar dartba. En je wil die 1 euro meedremen. Tatoebi Epker de Loitke van ham, AB 1 euro waleke, AB cash.
2: 020-363-0808. Maar ik kan niet aan je baatje zien, wat aan jullie wil doorgeven zoen. Beste Tijua Nakker, ga niet appen, want dat is wel gevaarlijk. Hè?
1: Dus, ik heb mijn lesje wel geleerd. Ik weet niet voor hoe lang. Maar Matu Oto Chalawega, ga niet op je mobiel. Ding is ook gevaarlijk hoor. Hamsam Jilabi, kan ik het naar aanrijding overwegen omdat mensen op hun mobiel...
2: Nee, ook mensen die bij jou in de auto zitten, die breng je ook in gevaar. En de mensen, aanspaas met me, rastam met de kohoetjali.
1: Maar weet je hoe het ook komt, Lloyd? Ha. Dat komt ook door al die moderne auto's met al die snufjes.
2: Ja.
1: Oto wa apnecha
2: lega. We zijn te veel bezig met die auto ook misschien, hè?
1: Nee, helemaal niet met de auto.
2: Niet met de auto.
1: Want die auto doet het zelf voor
2: jou.
1: Dus op een inhaal kregen, op een rem kregen, op een
2: baan kregen,
1: bocht toe benauwegen.
2: Dus
1: jij verveelt je.
2: Ja.
1: Je denkt, ik ga multitasken nu. Want dat hebben we geleerd. Eigenlijk is het de schuld van de maatschappij. Wat die... Rechter wakker op Rivilik hebben. Je gaat maar schuld naar je maatschappijke schuld.
2: Zulke
1: moderne auto's.
2: Ja.
1: Zorg ervoor dat je gaat multitasken.
2: Ja.
1: Multitasken is een vak geweest op een middelbare school.
2: Ja.
1: Dus op de universiteit hebben we ook geleerd multitasken. Ik heb het toegepast. Dus wiens fout is dit?
2: Ja. Van de maar ik kan wel scotanapoetjes van waarom je op de telefoon bezig was of zo? Van napoetjes?
1: Nee, helemaal niet. Niet geïnteresseerd.
2: Nou ja, Rosa, even kijken. Rosa uit Den Haag.
1: Amaro Parcaristora?
2: Nee. Amaro Parcaristora? Die Anand is een grappenmaker. Rosa uit Den Haag wil een goedemiddag. Alles goed met jullie? Zo gezellig. Daar jullie zijn erger dan vrouw met lachen. Mooie gezegende dag toegewenst. Sosolobby uit Den Haag van Rosa. Rosa, ook een hele... Goedemiddag.
1: Ik heb wel iemand die mij een appje stuurt, Lloyd, privé.
2: Atja?
1: Ik heb wel medelijden met jou, hoor.
2: Oh, ja.
1: En ik neem een euro mee, of twee.
2: 1 euro.
1: Hamar Bouji uit Nieuwegein, bolle. Ik doe euro leek eigen. Want zij heeft wel medelijden met mij.
2: Ja. De kletto, door piraat, verzag, kurk, had in. Het miljoen jaar heen.
1: Parwaar rehet aysande. Bouji rehet aysande.
2: Suna, mina janaka, bolle. Mina thor bole kisi moi. Bole moi bhail.
1: Dekhle to. Maar dit doet nog meer pijn, hè. Mina, ik tom pira me baati, tu ek laat or malle hem me.
2: Or Malita...
1: Malita
2: bole, ik neem 5 euro mee voor Anand.
1: Dekhle to, Malita, dekhle... Dit wil ik hebben.
2: Heb
1: mededogen met mij.
2: Maar de volgende vraag is, wie biedt meer?
1: Dus die 430 gaat me geen pijn doen. Dekhle to, Lloyd. Hino staan niet John Bolega. Ik wil pira jehe koike. Ta pira baatle.
2: Pira baatle, or admilonke.
1: Ik wil khushi jahaiga, Lloyd.
2: Ook chahe baatke to?
1: Na, oké baatik na chahe. Oké vermenigvuldig karek chahe.
2: Oh, vermenigvuldig karek chahe.
1: Haan. Maar ik wil pira jehe, ta oké chahe baatke. Dus die moet je delen. Onthou karek.
2: Mooi baat bolle, mooi baat bolle.
1: Ah,
2: dus khushi chahe vermenigvuldig karek je. Or pira chahe baatke.
1: Pira jon hai. Oké, delen karie, batie.
2: Oké.
1: Dus dalle... sabko jane rekenen to.
2: Ha.
1: Dus rekenen met ego hij gaat vermenigvuldigen, keer. Or ego hij gaat delen door.
2: Ja.
1: Dus pira je het hardam batik chaiga, hardam.
2: Ja, dus die 430 gaan we delen.
1: Hamna bolila, die hamloke... Hij loopt in Hindustani, kijk, cultuur bolega. Dus hij maakt pirouat om een baard te leggen. Lloyd, genoeg daarover. Trouwens, mensen bellen tegenwoordig niet, hè? Dus jongeren.
2: Ha.
1: Jongeren zijn bang om te bellen. Wist je dat?
2: Nee.
1: Ja, er is nieuw onderzoek geweest. Jongeren, John Heijga, hij loopt een beetje mee. vooral jongeren die in coronatijd mee opgroeien, puberen, die hebben belvrees.
2: Belvrees?
1: Ja, echt waar.
2: Kon je vrees naar huis met vrees? Ja. Belvrees.
1: Moet je vrees, ik ga het doen.
2: Boetevrees.
1: Boetevrees moet je wel hebben.
2: Ja.
1: Nee, maar belvrees. Dus Sunewalo van Ujala Radio. Je wordt was hij toen nog niet aan. Je belvrees. Dus je bent bang om te bellen.
2: Ik hoor het voor het eerst. Als nieuws met Suneke Perigatje, je hebt
1: आप देख उजाला पोर के बताए तो के एक प्रॉब्लम कौन ची बा कौन ची बा एक पीछे
2: या
1: ए एगो कॉफी ऑफी कुछ ना दिले लो
2: सुनो हम तो तोरिया स्पांग है आज तो
1: आय अच्छा तोरिया ना स्पांग में संतोष कर ले पनिये में संतोष कर ले ला जैसे जहल में बातें संतोष कर ले हम
2: आय
1: Trouwens, in de Jahal hebben mensen volgens mij ook cola en dat soort dingen, toch, Lloyd?
2: Ja, natuurlijk hebben ze
1: of
2: dat
1: niet?
2: Soort... Ja,
1: of moeten ze alleen maar water drinken?
2: Nah, maar hoe heb je bimmelen met cola? Hoe heb je inzaan?
1: En hebben ze tv op hun cel?
2: Ik heb in Nederland met je wel gehad. Heb ik bijna geen Jahal mee.
1: Toen kan
2: ik
1: niet. Heb ik bijna geen Jahal mee. Ik kan het ook anders doen. Ik kan ook een brief sturen naar de officier van justitie en zeggen, luister... Ik ben een groter crimineel. Ik had mijn telefoon in de hand. Sluit me op.
2: Ja.
1: Ik wil onderzoek doen naar de gevangenissen hier.
2: Ja.
1: Voor Ujala Radio.
2: Voor Ujala
1: welke
2: Radio.
1: Faciliteiten er zijn, ja. Welke niet.
2: Hamlo mangela jahelia met jai.
1: Vrijwillig.
2: Vrijwillig, ja.
1: Hamlo maar jij. Ik ga even uitproberen. Kan ik kort chitba. Nee, maar ik vraag me af of die jahel een tv heeft, een eigen tv.
2: Ja. Maaiveldonderzoek, hè?
1: Ja, toch?
2: Ja, nou ja. Goed,
1: en of die ook een radio heeft. Ja. En of hij een eigen magnetron heeft.
2: Of een eigen ook een smartphone heeft.
1: Een mobiel, ja.
2: Ja, nou.
1: Volgens mij wel, hoor. Als je niet helemaal zwaar gevangen zit,
2: ja.
1: Dus streng bewaakt. Volgens mij heb je dan al die faciliteiten, hoor, Lloyd.
2: Ja, ja
1: je kun moet... Je moet internet... Aan mij gaan welkeren, ja, Roma, zeg.
2: Lloyd? Toen jij met bent hier, dan moet je toch ook wat te doen hebben. Nee, dat doe voor je toch?
1: Daarom. Ze mogen niet met elkaar op de vuist gaan, toch?
2: Nee, zeker niet.
1: Maar er zijn mensen die handel drijven vanuit de gevangenis, hè, Lloyd?
2: Oh, ja.
1: Dus ik vermoed dat ze gewoon internettoegang hebben.
2: Ja.
1: Anders kun je toch geen webshop runnen vanuit de gevangenis?
2: Webshop vanuit de gevangenis?
1: Ja. Ja, het gebeurt echt.
2: Sang. Nou ja. Dus toen waren we bij het hele hier,
1: Over belvrees.
2: Ah ja, belvrees, ja.
1: Belvrees, Lloyd. Jij moet terug naar het verhaal, hè?
2: Huh?
1: Hambat die eiland links-rechts, maar toch heb je een lijn op een krekertje, Lloyd.
2: Toch is hij daar aan stappen leidt hij, maar moet je later de bol doen, want je gaat links-rechts, dus ja. Nee, ja, we gaan nu naar
1: belvrees. Dus jongeren zijn bang om te bellen.
2: Ja.
1: Ze appen liever. Ha. Ze sturen een berichtje, een voice message.
2: Ze zijn op social bases, Snapchat en dat soort Instagram.
1: Nee, maar naar elkaar toe rechtstreeks. Ja. Ja, dus berichten. Maar niet bellen. Ze zijn gewoon bang om te bellen.
2: Belvrees.
1: Dus nu heb je op een aantal mbo's in het Nederland. Een aantal mbo's. Heb je een vak bijgekregen. Niet bang zijn om te bellen.
2: Wat is dat nou weer, Anne? Dit slaat echt nergens op.
1: Torbelastinggeld was alweer geluid.
2: Echt serieus, maar...
1: Gebeurt er in Nederland.
2: Ai boy, belvrees. Ik had hier een aparte vak eigenlijk.
1: Aparte vak op mbo's in Nederland.
2: Hoe dan?
1: Om jongeren van hun belvrees af te helpen.
2: Daar heb je een
1: belvreesdocent. Hey. We hebben daar geen last van. Dat brok kan zeggen hoe docent we namelijk hoi zeggen, Lloyd.
2: Wij kunnen wel docent worden daarvoor. Ik heb probleem naar hoe je doen namelijk kan zeggen, direct. Ja.
1: Ah, toch? Is dat iets gaat hij namelijk in Batietje?
2: Ja. Nou, New Yorkse...
1: Douane.
2: Ja.
1: Oh, sorry.
2: Ja, New Yorkse Kavita bericht heiga. Kavita wil je... Sorry, Anand bhai. 430 is a good number.
1: Hey. Dat schon der erste Beitrag war noch, weil da mir nicht.
2: Ah, ich habe eine Lotterie, ich habe eine Lotterie.
1: Hamesha tra kalia kin lewe ke faut ho gaya anita bara der mein batai le chuwa
2: ja je had het over
1: douane vindt crack. Douane vindt crack in Surinaamse pindas. Hoe vind je die?
2: Hey, ze worden steeds creatiever daar in Suriname.
1: Ha, ik kan niet aan je bad,
2: crack in
1: Crack en pindas.
2: Pindas, ¿qué es pindua?
1: Zijn naam is pinda, ja.
2: Ah, maar pindua, dus oké, kolke.
1: Oké, daaromheen, Saman. In plaats van die pindua meetha karisba, je hebt toch gesoete pinda?
2: Ja, ja.
1: Dat is wel die crack laga. Hey mensen, zijn creatief, hè?
2: Dat is, ja, hoe kom je erbij om daarin dan die crack te verstoppen? Nou ja,
1: ik wil admin Janneke karisba.
2: Ha.
1: Die kattenbrokken, die ken je toch? Je weet hoe ze eruit zien. Dat zijn brokjes.
2: Ja.
1: En cocaïne hebben ze verstopt in vruchtvlees van kokosnoot. In kattenbrokken. In bevroren vis. In bamboestammen. In popcorn. Nooit, mensen gaan echt verder.
2: Ja. Karela, bhata.
1: Saab, mijn pompoeken had ik. Oh, je wil hem nog heilen, ja. Oh, is hem ook een moeder naar mooi te maken. Dat kunnen we ook zeggen, hè?
2: Kon je hem los,
1: ik kan, ook een brief sturen dat die officier van justitie heeft geluisterd. Mijn buddhi jone barbast hoge. Door het eten wat ik eet uit Suriname. Zit allemaal krek in.
2: Ja, kom door jullie omdat we een naam moeten checken.
1: Het systeem functioneert niet. Ik ben de dupe systeem, van het systeem.
2: Ja, systeem mag
1: dus
2: graven.
1: Laat het. Laat het systeem het geld maar betalen, ik niet.
2: Amina, bole grapje, bechara, hè? Toke bechara, bole zeg, Amina.
1: Naam in Rowa, Mangila, Mina. Tap kamaiga, is er na kamaiga, chijua. Toke awek, maar dit ook een karta kille, toe je in Rowa leke.
2: Eigenlijk hebben we verkeerd deze merela. Hebben we Amerika, maar hebben we recht die. Dan hebben we zomaar paisa bij mil, zeker. Dan hebben we dit systeem keren, dan zouden we in misschien, dan zouden we daar $5,000 krijgen van Bahia Trump. Hem lukt het $5,000.
1: Ja, wat hij doet, meneer, na door Bahia, maar bij niet. Meneer Trump, John Carrega, meneer Trump is aan het omkopen gewoon.
2: Ja.
1: Zijn naam is Hitje Jwadjo, wat kooi bolet zo na, stem op mij en je krijgt 500 gulden. Dat sap kooi bolet van dik, zijn naam is hoe dik. Lekker hoe is dat zijn naam?
2: Openlijk hoor, ja.
1: Ja, dan heb je reclame carrière voor jaar.
2: Hey, die man doet alles wat niet mag eigenlijk. Hè? Of nou,
1: waar. Het is gewoon niet normaal.
2: Maar kon je naar Kusbole heggen? Hey, niemand doet hem wat dan ook. Iedereen,
1: die man hoort in de gevangenis, joh. Punt.
2: Ai, werkelijk.
1: Pagla, Adam, ja.
2: Heb je normaal wat veilig wat liekaar ik tegen jou? Maar met Kus ga ik ook weer bij me, hè?
1: Ah, oké. Okay. Chali onderzoeken.
2: Maar Sharmila, welkom bij Coffee Chai middagshow. Sharmila reageert voor het eerst. Een heleboel mensen reageren vandaag voor het eerst, hoor. Dag heren van Ujana, ik hoor jullie op de radio. Ik hoor net die boete van die ene meneer. Weet niet meer hoe hij heet. Hij heet Anand. Maar vond leuk de reactie van zijn vrouw wel. Wel leuk. Ik zou zeggen, die bedrag ga ik ook gebruiken voor een mooie tas. Want hij wist wel wat die risico's zijn. Wat de risico's zijn om te bellen in de auto of telefoon in de hand te houden. Sharmila.
1: Aurat hardam, aurat gepakt. Het verbaast me niet. Het verbaast me niet.
2: Bolo, bestel hoe paisa zeg ik tas kunnen doen. Hè?
1: Je wil niet weten hoeveel tassen mevrouw al heeft, hè?
2: Ja.
1: Ik wil tasken let die te beter raad.
2: Ja, maar ik wil een mooie tas, toch? Die mannen lopen tegenwoordig met zo'n mooie tas gaan. Wat je ook in hem heen. Laatst had je het toch erover, over die tassen?
1: Nee,
2: die
1: ik loop er ook mee rond, ja.
2: Oh, je loopt er ook mee?
1: Ik heb ook mijn Louis Vuitton bij jou.
2: Ah ja, oh, chota lagen, hè?
1: Nou, barca wel hier.
2: Oh, barca lagen. Oh.
1: Ik heb een mannen Louis Vuitton.
2: Mannen Louis Vuitton, oké.
1: Okay. Die lag ik erin, hè? Jij met je Albert Heijn tas. Hey, maar dat ding is wel erg, hoor. Een storm in een glas water, als je het aan mij vraagt. Maar ergens klopt er iets niet. Dus die AI-systemen, die schrijven berichten voor Jette bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Of voor
2: Yeshul
1: Gish, of voor...
2: Zomaar liggen
1: weer. Veel van hun speeches...
2: Ha.
1: Deels of volledig wordt geschreven door ChatGPT en AI, dat soort dingen.
2: Ja.
1: Ze hebben het niet gezegd.
2: Oh.
1: En nu is er een analyse geweest vanuit AD en een hoofddocent van UvA. Toch? En Tom, je hoofddocent weg, hij heeft het gisteren perfect uitgelegd trouwens. Ja. Voor de mensen die denken van ja, maar hoe erg is dat dan? Weet je, want hamlok sap kon je gebruiken, Rila Chijwa. Inderdaad, hamlok sap kon je gebruiken, Rila ChatGPT en zo. Maar Tom heeft het perfect uitgelegd. Dus toen manier take, kahik had hij na, kahik had na. Dus wat er gebeurt, ik op programma heb geluid. Op programma wat ik naam heb Pangram.
2: Ja,
1: softwareprogramma. Pangram. Pangram, toch?
2: Ja.
1: Als je het goed wil uitleggen.
2: Ja, Pangram.
1: Pangram. Dus Pangram. Voor de mensen die er nog nooit van hebben gehoord. Google het eventjes. Heeft een softwareprogramma. Hoe programma analyseer krijgen of een stuk geschreven is met ChatGPT of niet. En dan geeft het programma aan hoe groot de kans is dat het wel is gebeurd. Of het deels is gebeurd. Of, dus dat is best wel een hele goede check.
2: Ja.
1: Dus AI checkt AI. Best wel slim, hè?
2: Best wel slim,
1: want
2: ja.
1: Met AI kun je AI checken.
2: Ja, toch? Ja.
1: Dus Tom van de UvA heeft dat perfect uitgelegd van Zoom. Als wij Jette zien, of we zien Yeshul Geus, of we zien de staatssecretaris Boswijk. Want die hebben het meest gebruikt.
2: Ja.
1: En die zeggen wat, dan denken we dat de tekst door hun
2: geschreven
1: wordt gedragen.
2: Ja.
1: En in elk geval langs hun is geweest.
2: Ja, ja.
1: En dat ze er 100% achter gaan. Maar nu blijkt dat het eigenlijk een computer is, een model, wat het heeft geschreven. En zij lezen het alleen maar voor.
2: Ah.
1: Dus de vraag is, hoe authentiek ben je dan? Hoe zwaar sta je achter dat begrip? Er zijn vaak holle phrases. Die man heeft dat echt keurig uitgelegd. ChatGPT schrijft vaak dingen in. Het is niet dit, maar het is ook niet dat.
2: Ja.
1: Weet je, op die manier.
2: Ja, ja, ja.
1: En dan 3 keer onder elkaar.
2: Ja.
1: Voorbeelden. ChatGPT heeft een bepaalde manier van schrijven.
2: Ha.
1: Dus die man heeft het keurig uitgelegd. Sanjak en Jamsuna treebericht, wa? Kip fout jaya. Toen dacht ik, joh, waar zeuren die mensen over?
2: Ja.
1: Iedereen gebruikt AI, dus wat maakt het uit?
2: Ja.
1: Maar toen Tom het uitlegde, toen viel het kwartje wel bij me.
2: Ja, ja, ja.
1: Van politici, daar moeten we op kunnen rekenen.
2: Zeker.
1: Politici zijn onze leiders. Ah. Als onze leiders iets zeggen, moeten we 100% weten dat ze het ook menen.
2: Ja, nou, die moeten er wel achter staan, wat ze zeggen.
1: Juist.
2: En wat ze schrijven.
1: Want Jette heeft misschien de verkiezingen gewonnen.
2: Ah.
1: Met alleen maar chat geschreven
2: teksten.
1: En wij dachten van, het is Jette die daar praat. Maar eigenlijk is het niet Jette die praat. Eigenlijk is het gewoon AI die het heeft geschreven. Dus je moet er wel over nadenken. Dus mensen die het gemist hebben, to checken, Lee, mooi zeggen.
2: Ja,
1: Tom kan je ze uitleggen.
2: Nou ja, dan vrees ik dat de verkiezingen eraan komen in oktober. Hè?
1: Nou ja, het ziet er niet goed uit.
2: Het
1: is kappen en nat houden. Er zijn te veel mensen die... Nou ja, FNV is aan het staken. Behoed babal het is wat met leuk.
2: Ja, kese zoudhaar koei. Hem nog naast zoudhaar sekela.
1: Het is wat met Jonchi Karik. Chahi sabar om het land vooruit te brengen.
2: Ja.
1: Gebeurt gewoon niet.
2: Ja.
1: Dat het een tsunami onvoldoende gebeurt. Oké, zijn naam Garib. Instituties ontbreken. Weet je, dus... Abissa matsakela, maar in Nederland...
2: Ja.
1: Hey, kom op joh, je kunt toch het land een beetje netjes regeren. Dus bijvoorbeeld, ik een chota voorbeeld hem deed bij Mangilacha. Sunne walo, aapke khati. Hamne niet aap jane ki na janega. Dus die datacenters die er zijn tegenwoordig, waar al die AI op draait.
2: Ja.
1: Heb je hele slimme en heel veel machines nodig.
2: Ja.
1: Even simpel gezegd, computers.
2: En worden er alleen maar meer en meer. Ha.
1: Juist, een computer moet je hier hebben in een center. Ik ga een fabriek hebben. Ook is het een datacenter. Dus heel veel van die computers bij elkaar. Maar heel veel van die computers bij elkaar veroorzaken warmte.
2: Ja.
1: Ze verbruiken veel energie.
2: Heel veel
1: waar energie wordt verbruikt, heb je ook restwarmte. Toch, John Awega?
2: Ja.
1: Nou, zij hebben voorgesteld, Lloyd. Ik ga het heel beknopt vertellen. Van zo'n, met die warmte die er vrijkomt.
2: Ja.
1: Dus energie die nu verloren gaat. Zouden we in Nederland al volgens mij 1 miljoen huizen kunnen opwarmen?
2: Zo. Dat is heel veel.
1: Dus laten we er iets mee doen.
2: Ha, kan je namelijk restwarmte. Waarom doen we daar niks aan?
1: Precies. En dan vraag je je af van jongens, als dat ding kan. En die warmte is er toch. Waarom lukt het na paisa bharila om onze huizen te verwarmen?
2: Man.
1: Terwijl je hier eigenlijk een hele makkelijke oplossing hebt. Win, win, win.
2: Ja.
1: Die datacentra, die verbruiken heel veel energie. Lekker doen.
2: Ja.
1: Toch? Prima. Maar als ze 1 miljoen huishoudens kunnen verwarmen met de warmte die vrijkomt.
2: Ja.
1: Dan winnen we ook aan de andere kant.
2: Ja, tuurlijk.
1: Dus dan denk je van dit ligt zo voorhanden.
2: Maar
1: waarom gebeurt dit niet met prioriteit?
2: Kleine hoogtjes. Dat is
1: Keine,
2: toch... Ja.
1: Dus dit is waarom heb ik alleen aan het baloid. Echt waar. Is het gewoon hoe ze kijken naar kam kare?
2: Nou, sommige keer zijn koffie chai zo'n keer, of hamlokje baat zo'n keer, doorbaat zo'n keer, dan
1: vanaf nu verplicht.
2: Gratis advies hamlok delen, gratis, hè?
1: Vanaf nu verplicht gewoon.
2: Ja. Nou ja.
1: Meta trouwens, Mata.
2: Ha, Mata, Meta.
1: Nu we toch in die AI-hoek zitten, Lloyd. Die heeft een agent ontwikkeld. Muus.
2: Ja.
1: Muus de Zucacarega. Die kan zelf e-mails
2: voor... Muus. Dit is een moes. Dit is een
1: moes. Muus. Utor gaat is apne se e-mail beantwoord kersakega. Utor gaat hij go reisboek kersakega. Hij kan dus onafhankelijk allerlei dingen voor
2: tor, je doen. Tor boete bhi bhar sakega.
1: Nou, hij kan het over kar pawe, jammer genoeg. Ja. Ai. हमें एको एको एको चीज याद हुई है
2: अच्छा
1: फॉर दैट एक स्लाइट लॉय
2: या
1: कब से हम मांगिला तो से बोले
2: अच्छा कौन सी बात है तो अच्छा आज दिल खोल के तू बोल
1: लाइक मो लुक मैं एक वो मुझे दैट अंडरसुक
2: अच्छा अलवेयर एन अंडरसुक
1: या अंडरसुक कर चाहिएगा ऑफर बहुफ्ता आन इज ऑफ नीड
2: या
1: eigenlijk zouden wij een programma moeten maken लॉयड
2: हां
1: ना छोड़ दे हम ना बोल अब ई uitzending maar met छोड़ दे छोड़ दे we gaan het programma gewoon maken en uitproberen
2: ja natuurlijk gaan we dat uitproberen hè
1: हम ना बता इदेवा बता तो कोई चोरी कर ले तो
0: बॉलीवुड के सबसे सुनहरे दौर को फिर से जीने के लिए तैयार हो जाइए उजाला प्रस्तुत करता है ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड मौसमी ओबेरॉय शेखर कुमार अयान मुखर्जी बॉय के दाता दिन और निजाम वागिद हुसैन लाइव संगीत के साथ मुंबई बीट्स यादगार धुनें पुरानी यादें और भावनाओं से भरी एक शानदार शाम शनिवार 19 सितंबर को मीरवाट एम्स्टर्डम में अपने टिकट अब भी बुक करें
2: nice. सुन ले हमार कोलेगा
1: नाइस मौसमी ओबेरॉय सर ओक बाय हेलो
2: या मैं हमार कोलेगा के तनी कॉम्प्लीमेंट दे यार
1: ना बड़ा मोई बोलिस यार इतना सुघर कोलेगा तो के बा हम क्या बोली
2: हम ओके अप्लाई कर ली तो
1: बड़ा मोई ब्याह कर ली मौसमी ओबेरॉय सर बाय शेखर कुमार सर बाय अयान मुखर्जी सर बाय बॉय का दाता दिन निजाम वाहिद हुसैन Mumbai Beats, het wordt super tof.
2: Ja, ja.
1: 19 september toe op een karta naar Kinle, te Kinle Haldise, want karta op dieren dieren bijna don hovega.
2: Ja.
1: Dus Jacke Kineke bij Haldise Kinle, anders vis je achter het net. 19 september keer meer vaartheater met Jabberjah Show, The Great. Kan je ze bij Lloyd?
2: The greatest voices, the great voices of Bollywood.
1: The greatest voices of Bollywood. Hoe bedoel jij dat dan?
2: The greatest
1: voices of Bollywood. Yeah. Dus 30 iconische stemmen om een X-show met hem te zoenen, te zien, bahut bisal lega. Tu aye tu khub ghanit kariye. Lloyd?
2: Ja. Dus als je niet op tijd koopt, dan vis je achter het net. Kan je zeggen, Hindustani mee bolie, je vist achter het net. Hindustani mee. Amma moria mee uchi waage opeens, ja.
1: Tu machrina marpa ye go net aja I bichwa me. Ta netwa ke karan tu machrina marpa ye. En trouwens, volgend event van Ujala Radio, yaad kariye sunne wala. Ik leg op een agenda mee alvast. Ik ga bijna aan zijn AI-stemmetje praten.
2: Ha, dat klopt toch?
1: Beïnvloeding toch?
2: Maar jij bent niet te kopiëren, dus ja. Dus, ha.
1: Nee. Uniek exemplaar.
2: Toen jamun naar buiten, jamun.
1: Nee, uniek.
2: Heel erg uniek,
1: dus ja. Volgend evenement, Bilikle Sunnivalo, agenda mappen. Zondag 1 november Diwali. Zondag 1 november Diwali, ke programma rega. Ik heb gisteren al even gecheckt met Panditji, Lloyd. Kan ik even erin doen, eventjes?
2: Ja.
1: Even check, double check. Toen jij namelijk checker in laatje.
2: Alles moet Diwali wel geverifieerd zijn.
1: Diwali komt in rega Isal, Nederland mee. Want soms, agenda met doet ze het lika lega.
2: Ja.
1: Online doet ze het lika lega. Dus in Nuala, wij verifiëren dat altijd voor jou.
2: Ja.
1: Diwali rega 8 november.
2: 8 november.
1: 8 november Diwali. Dus dat je komt in Parega, Lloyd.
2: Ja. Toen takelijk de snelste.
1: Direct.
2: Op een zondag. Of een mooie dag.
1: En precies één week eerder, dus op 1 november, hebben wij de Diwali-viering in Amsterdam.
2: Nou.
1: Met fakkeloptocht, met alles erop en eraan.
2: Nou
1: Avishkar is erbij. Zijn naamke artiesten bij Rehiga. Echt waar, wordt superleuk. Hem namon bhi batai sakila, maar namon later batai.
2: Laten we het. Maar het is wel een mooi concert met hele mooie, goede zangers Nederland. Oud Suriname.
1: Dus toen kahuna jeje in november.
2: Ieder na jeje.
1: Nou, dat is toch gortul ke rak de pamlo. Toen 1 november ke hamlo ke paas hai ye. Meer vaar theater mein. Het wordt fantastisch. Dus alle fans van Avishkar, bahut din baad Avishkar ke show rahega.
2: Ja.
1: Dus toen aaiye hamlo ke paas. Aur dekhiye. En zijn naam se bhi, ek woh jabardast artiest
2: Ja.
1: Bij Eregiga.
2: Ja, ja, ja,
1: dus het
2: ja,
1: wordt
2: ja.
1: superleuk. Het wordt super gaaf.
2: Ja, ja.
1: Eregiga zondag 1 november. Of zondag 8 november. Ujala Radio. Petu din bhar sunie. Diwali ke programma natuurlijk. Met de volledige begeleiding. Jaise hamesha raha. Dus dat wordt super gaaf.
2: En leuk. Altijd ben jij degene die dat ook, ook alles goed doet op die dag. Op 8 november. Dus ja. Het wordt weer... Maar die mensen die belvrees hebben, die hoeven geen vrees te hebben, want ze kunnen appen.
1: Nee, op die dag. En, op die dag ben ik niet streng. Op die dag ben ik lief, Lloyd.
2: Anand, dankjewel. Het was weer een hele gezellige koffietime middagshow. We hebben gelachen. Mensen hebben thuis gelachen. Mensen hebben genoten. Mensen hebben ook heel veel informatie gehad. Gyan Wallabad, die Hamlok Batelium, maar natuurlijk ook luchtige onderwerpen. Hè?
1: Jazeker, mooi zeg je en mooi weekend.
2: Mooi weekend.
1: Bye bye.
3: Goed zo niet, bale bhai. Mijn pichli Diwali ke bache mein patake dhoond raha tha. Saale patako ki kya bhajiya banane hai?
4: Abe khaskan.
2: Dit is een stukje uit de film Satya Pe Satya.
4: Abhi shaadi karke pehli dafa apne ghar aa rahi hai. Uski salami ke liye koi patake watake nahi phodenge.
5: Aaj main bahut khush hoon Ravi. Maine kabhi sapne mein bhi nahi socha tha ki tum jaisa koi meri zindagi mein aayega. तुम्हारा छोटा सा एक भाई होगा बस हम तीन शहर से दूर चारों तरफ शांति ही शांति
2: Nou ja, de rest weten jullie wel. Het ging meer om het stukje waar hij dan met watermeloen komt voor Hema Malini. Sunwalo? Ja, de kamer is toen heel janari. Dus ik heb het gegeven. Wij programma Coffee Chai Middagshow. Ik wens jullie allemaal een mooi weekend.
6: Hum ko nahi kuch samaj zara samjhana.
2: En ja, je bent helemaal bijgepraat op deze vrijdag 11 september. En vrijdag met serieus nieuws en natuurlijk ook lachen. En gelukkig ook ruimte voor kunst, muziek, weekend. Ja, Aatje, toe gratis. Daar zit ik in Oosterpark met. Toen Barca Orkest, maar ik denk, is een bejaardige. En misschien is dat er vandaag ook een mooie balans. We vergeten niet wat er in de wereld gebeurt. Naboulie. We staan stil bij mensen die 25 jaar geleden hun leven hebben verloren. Maar ondertussen gaat het leven ook gewoon door. Het gaat gewoon verder. Dus vanavond misschien muziek, morgen misschien uitslapen. Even familie, even vrienden of gewoon helemaal niets. Koetje naar carrière. Je hoeft het weekend niet vol te plannen om ervan te genieten. Je kunt ook van een koffie genieten of een chai genieten. En vrijdag mag langzaam, hè? Vrijdag mag langzaam weekend worden. Ja. Namaskar, blijf luisteren naar Ujala Radio. Hier, ha. Koffie, chai, middagshow. Mooi zeg hier.

0: अरे बत्ती तो बुझा दे यार।
1: Dit is hoe Jalle Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op URU Jalle Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kiezi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heet. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Sunnetje. Zaterdag 19 september komt Theater Meervaart met The Greatest Voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad mee. Lata Mangeskar, Asha Boslim, Padmashri, Mohammed Rafiq, Kishore Kumar, Mukesh. En hedendaagse iconen als Arijit Singh, Kumar Sanu, Alka Yagnik, Udit Narayan, Shreya Ghoshal, Sonu Nigam ke gaane, aap sunenge jo ki la rahe hain, Mumbai Beach ke saath. Aur gaane wale honge Mausmi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadeen en Nizam Vaangi te zijn. Koop je tickets via meervaart.nl. Rang 1, €20. Rang 2, €15. En heb jij een stadspas, dan kost jouw kaartje maar €3,50.

0: Indian restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori, lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

0: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Netbeheer Nederland is positief over nieuwe wetgeving die vergunningsprocedures voor uitbreiding van het stroomnet schrapt of vereenvoudigt. Directeur Hans-Peter Oskam benadrukt dat succes niet wordt gemeten aan wetsvoorstellen, maar aan het aantal woningen dat gebouwd kan worden en bedrijven dat van de wachtlijst verdwijnt. Staatssecretaris Joannes de Bat noemt netcongestie een absolute topprioriteit. Landsadvocaat Pels Rijken stelt in een advies dat de stikstofmaatregelen van het kabinet perspectief bieden op meer vergunningverlening en daarmee een uitweg uit de stikstofcrisis. Minister Jamie van Essen deelde dit advies vrijdag met de Tweede Kamer. De natuur verbetert bij dalende uitstoot, maar de mate hangt af van uitwerking en ecologische beoordelingen. D66, VVD en CDA hebben ook na overleg deze week geen akkoord bereikt over box 3, de vermogensbelasting. Het kabinet wil over een half jaar een oplossing presenteren via de voorjaarsnota. Het huidige tijdelijke systeem kost de schatkist jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting, wat de komende jaren tussen de 11 en 25 miljard euro minder oplevert. Bij een busongeluk in Zwitserland, nabij de plaats Sus, raakte donderdag een bus van OAD-excursies van de weg. Hierbij vielen 5 doden en 40 gewonden, van wie 10 zwaar of middelzwaar. Lichtgewonde Nederlanders met kneuzingen en breuken worden vrijdag naar verwachting ontslagen. Eurocross coördineert de hulpverlening en ondersteunt hen bij de terugreis. En dan nog even het weer. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op mistvorming. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. To Janito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden de files echt snel korter, maar op een aantal wegen is het toch nog druk, vooral op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch heb je nog altijd 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. En op de A27 van Utrecht naar het zuiden sta je ook nog een kwartier in de file tussen Noorderloos en Werkendam. Verder is het oponthoud op de A9 nog een kwartier van Amstelveen naar Alkmaar. Het rijdt daar langzaam tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hi, I'm Katrina Kev.
5: Hi everybody, this is Malaika Arakan.
6: Hi, I'm Mehul Farakan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
2: ये उजाला रेडियो है, अब आपके लिए ये सॉन्ग।

0: You are
1: Jalle Radio, headlines.
2: Netbeheer Nederland juicht nieuwe wet toe die stroomnetuitbreiding versnelt. Succes meet men aan meer woningen en minder wachtlijsten. Landsadvocaat Pels Rijken noemt stikstofmaatregelen kabinet perspectiefvol voor meer vergunningen en uitweg uit stikstofcrisis. Natuur verbetert. D66, VVD en CDA bereikten geen akkoord over box 3. Kabinet presenteert oplossing over een half jaar. Bij een busongeluk in Zwitserland vielen 5 doden en 40 gewonden, waaronder 10 zwaar gewonden. Lichtgewonden worden vrijdag ontslagen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden de files echt snel korter, maar op een aantal wegen is het toch nog druk, vooral op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch heb je nog altijd 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. En op de A27 van Utrecht naar het zuiden sta je ook nog een kwartier in de file tussen Noorderloos en Werkendam. Verder is het oponthoud op de A9 nog een kwartier van Amstelveen naar Alkmaar. Het rijdt daar langzaam tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op mistvorming. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke dipfris cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en cassavebrood.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakkebana telo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
0: Ujala Radio, deze bar mee. Tu jana hai toch. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, deze bar mee. Ha? Har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jana hai toch. Dhindora baja dijiye. Ga jij binnenkort trouwen? Door विवाह होने वाला है तो शादी होने वाला है सुनवा लो तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 aanvragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो dus ga jij binnenkort trouwen door विवाह होने वाला है तो शादी होने वाला है नेम कांटेक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो

0: Angela ला रहे हैं The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, Mumbai Beach के साथ en ik zie Kalakaro के साथ.
1: तेरे बगैर, तेरे बगैर.
0: एक रात में 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Met Majid Mohammed Rafi, Maid Mukesh, Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, Kishore Kumar. En hedendaagse iconen als Arijit Singh, Kumar Sanu, Alka Yagni, Udit Narayan, Shreya Ghoshal, Sonu Nigam en nog veel meer Kigani Wale, Aap Suringe, Dikenge. Meervaarttheater mee? Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Meervaart.nl. Per 19 september kon je concert honden wel een ticket gedaan. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb jij een stadspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro.
1: Cool, kille, toyo, lage.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Nigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are. You are. You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij een busongeluk in Zwitserland, nabij de plaats Sus, raakte donderdag een bus van OAT-excursies aan de weg. Hierbij vielen 5 doden en 40 gewonden, van wie 10 zwaar of middelzwaar. Lichtgewonde Nederlanders met kneuzing en breuken worden veilig naar verwachting ontslagen. Eurocross coördineert de hulpverlening en ondersteunt hen bij de terugreis. Het kabinet heeft plannen gepresenteerd om de publieke omroep te hervormen. De 11 ledenomroepen worden samengevoegd tot 4 omroephuizen, terwijl NOS en NTR fuseren onder de naam NOS. Het bestel gaat op slot voor nieuwe omroepen. De hervorming moet ingaan per 2029, na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. D66, VVD en CDA hebben ook na overleg deze week geen akkoord bereikt over Box Lee, de vermogensbelasting. Het kabinet wil over een half jaar een oplossing presenteren via de voorjaarsnota. Het huidige tijdelijke systeem kost de schatkist jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting, wat de komende jaren tussen de 11 en 25 miljard euro minder oplevert. Een politieagent van de eenheid Oost-Nederland schreef in 4,5 jaar tijd zo'n 100 valse verkeersboetes uit, zonder overtredingen te constateren. Hij werd in augustus 2024 ontslagen en staat volgende week dinsdag voor de rechter. Ook raadpleegde hij duizenden keren ongeoorloofd politiesystemen en deelde informatie met vrienden en familie. En dan nog even het weer. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op misvorming. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste Ujala Radio.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने। यू
1: आर Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files, maar veel wegen zijn weer filevrij. Op de A7 in Noord-Holland heb je van Horen naar Zaanstad bij Purmerend nog ruim 5 minuten oponthoud. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je ook nog zo'n 10 minuten in de file voor knooppunt Rottepolderplein. En op de A16 van Rotterdam naar Breda staat nog 5 kilometer file voor de Van Brienenoordbrug. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Pujala Radio, de grootste van Nederland.
1: You are wherever you are.

अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Bij een busongeluk in Zwitserland vielen 5 doden en 40 gewonden, waaronder 10 zwaargewonden. Lichtgewonden worden vrijdag ontslagen. Het kabinet hervormt de publieke omroep. 11 ledenomroepen worden 4, NOS en NTR fuseren tot NOS. Het bestel sluit voor nieuwe omroepen. D66, VVD en CDA bereikten geen akkoord over box 3. Kabinet presenteert oplossing over een half jaar. Een agent uit Oost-Nederland schreef 100 valse boetes en raadpleegde ongeoorloofd politiesystemen. Hij staat dinsdag voor de rechter. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Europese luchtruim had een recordzomer met gemiddeld 35.959 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus, een stijging van 2,4%. Op 10 juli waren er 37.640 vluchten. 72,6% van de vluchten kwam op tijd aan, 1,2 procentpunt meer dan vorig jaar. Bij een busongeluk in Zernes, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 gewond. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Directeur Arjan Kosten en ambassadeur Karin Mussenlegne zijn ter plaatse. Minister Berendsen stuurt 2 consulaire medewerkers voor hulp. D66, VVD en CDA bereikten deze week geen akkoord over Box Lean, de vermogensbelasting. Het kabinet presenteert over een half jaar een oplossing via de voorjaarsnota. Het tijdelijke systeem kost jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting die minder oplevert. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt 21.000 kilo TFA via pesticiden in water, veel meer dan de 2.000 kilo uit de industrie. Pesticidengebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de advieswaarden van het RIVM overschrijden. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het op en blijft het vrijwel overal droog, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en temperaturen die snel dalen tot rond 7 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hamse baat kersekte hè. Orham, aap se baat kringe. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hè. Ujala Radio, the Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+. En wereldwijd online. Join the movement. Join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ujala. Ujala ke all-time favorites. Jo har dil ko khush kar dete hain. Suniye aur gungunaiye.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: Het Europese luchtruim had een recordzomer met gemiddeld 35.959 vluchten per dag. Op 10 juli waren het er 37.640. Bij een busongeluk in Zernes overleden 5 mensen en raakten 40 gewond. 10 liggen nog in het ziekenhuis. D66, VVD en CDA bereikten geen akkoord over Boxley. Kabinet presenteert oplossing over een half jaar. Inspectie waarschuwt. PFAS in pesticiden bedreigt Nederlands drinkwater. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op mistvorming. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: करो।
1: उजाला ला रहे हैं आपके वास्ते सुनवालो जातदार सनीचर 19 सितंबर को मेरवाड़ थिएटर में। हाँ, अमस्टरडम के मेरवाड़ थिएटर में ये जबरदस्त कॉन्सर्ट होने वाला है। द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड।
0: मेरा ही होना होगा,
1: जिसमें आप लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, माइक मुकेश, अरिजीत सिंह, कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सोनू निगम एंड नोह फेल मेर गाने वाले के गाने आप सुनेंगे। ला रहे हैं उजाला आपके वास्ते द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड। ज्यादा 19 सितंबर टिकट गदाम, कुछ टिकट बाकी रखे हैं। रंग 1 €20, रंग 2 €15 एंड हैप्पी एंड स्टार्स दन कोश जाओ काचे मार €3.50। चेक ऑफ meervaart.nl। इनलोप vanaf 7 uur मेरवाड़ थिएटर में zaterdag 19 september.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het kabinet heeft plannen gepresenteerd om de publieke omroep te hervormen. De 11 ledenomroepen worden samengevoegd tot 4 omroephuizen, terwijl NOS en NTR fuseren onder de naam NOS. Het bestel gaat op slot voor nieuwe omroepen. De hervorming moet ingaan per 2029, na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. Bij een busongeluk tijdens een OAD-groepsreis in Zernes, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond, van die 10 nog in het ziekenhuis liggen. Minister Berendsen stuurt consulaire medewerkers voor ondersteuning. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones, afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt via pesticiden 21.000 kilo TFA in water terecht, tegenover 2.000 kilo vanuit de industrie. Het pesticidegebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de RIVEM-advieswaarden overschrijden. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land. De temperatuur daalt snel. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Nigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio.
2: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bergingswerkzaamheden op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. Vanaf Barneveld 3 kilometer file en een kwartier vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: कल आज और कल उजाला रेडियो हर एक पल।

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Het kabinet wil 11 ledenomroepen samenvoegen tot 4. En NOS en NTR fuseren tot NOS. Het bestel sluit voor nieuwe omroepen. Bij een busongeluk in Zernes overleden 5 mensen, raakten 40 gewond. 10 liggen nog in het ziekenhuis. Donderdag raakten drones uit Irak 2 pompstations van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rook. Inspectie waarschuwt, PFAS in pesticiden bedreigt Nederlands drinkwater. Jaarlijks 21.000 kilo TFA via pesticiden. Stijgend gebruik tot 465.000 kilo in 2024. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Opruimwerkzaamheden op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam houden de rechterrijstrook dicht bij Hoevelaken vanaf Voorthuizen. 4 kilometer file, kwartiertje vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op mistvorming. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: Ujala's Sona Chiria.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In recreatiegebied het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Bij een busongeluk tijdens een OAD groepsreis in Zernes, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond, van wie 10 nog in het ziekenhuis liggen. Minister Berendsen stuurt 2 consulaire medewerkers voor ondersteuning. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt via pesticiden 21.000 kilo TFA in water terecht, tegenover 2.000 kilo vanuit de industrie. Het pesticidegebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de RIF-advieswaarde overschrijden. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land. De temperatuur daalt snel. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Jalinde.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op misvorming. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Ujala Radio. Ujala is toch mijn favoriete radiostation.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. In Delsenhout zijn 4 vrouwen mishandeld of aangerand, onder wie 3 op de fiets. De politie onderzoekt verband. Bij een busongeluk in Sernes overleden 5 mensen en raakten 40 gewond. 10 liggen nog in het ziekenhuis. Donderdag raakten drones uit Irak 2 pompstations van een oliepijpleiding in Saudi-Arabië beschadigd. Satellietbeelden tonen rook. Inspectie waarschuwt. PFAS in pesticiden bedreigt Nederlands drinkwater. Jaarlijks 21.000 kilo TFA via pesticiden. Stijging pesticidengebruik tot 465.000 kilo. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In recreatiegebied het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Bij een busongeluk tijdens een OAD groepsreis in Zernes, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond, van wie 10 nog in het ziekenhuis liggen. Minister Berendsen stuurt 2 consulaire medewerkers voor ondersteuning. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt via pesticiden 21.000 kilo TFA in water terecht, tegenover 2.000 kilo vanuit de industrie. Het pesticidegebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de RIF-advieswaarde overschrijden. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land. De temperatuur daalt snel. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar aapke liye door gaat hier. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte.

Van koffie en chai. Leun lekker achterover. Schenk nog een kopje in. En geniet van koffie en chai. Exclusief op UR. Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van

युवाओं जला रेडियो के जरिए यहीं से कॉफी चाय मेंदक जो शुरू किया जा रहा है सुनवाला। और अभी थोड़ी देर में यहाँ स्टूडियो में आने वाले हैं आनंद चंद्रिका सिंह, जिससे हम बात करने वाले हैं इतराज आज के समाचार के बारे में। है तो सुना 9/11 ऑफ 11/9 कोई तो विल नूर आज याद किया जा रहा है। द आंसलाग ऑफ 11 सितंबर इन द फ्रेंड स्टार्ट। और आज के हेडलाइंस आप सुन लीजिए सुनने वालों। Vandaag een grote manifestatie bij Tata Steel in IJmuiden. En Nederland krijgt vandaag nieuwe cijfers over faillissementen en internationale handel. Groot eerbetoon aan Yayoi Kusama opent vandaag in Amsterdam. Wie dat is, weet ik niet. Het Stedelijk Museum opent een omvangrijke overzicht tentoonstelling met ruim 70 jaar werk van de wereldberoemde Japanse kunstenaar Hamnetero Yanikina. Yayoi Kusama. Nou, ik ken hem niet. En vandaag een gratis concert in het Oosterpark Amsterdam. Vanavond gratis concert, gebouw, orkest, Oosterpark mee. Concert in de Wallahe. Het orkest opent het nieuwe seizoen om 7:15 met een gratis openluchtconcert onder leiding van Hanna Chang. Een kaartje is niet nodig. Dus toen hang jij uit Raadke, Oosterpark mee. Concert de Ke. Van het Concertgebouworkest. Dat doe jij eens een keer gratis. En dan wereldnieuws. Nieuwe aanvallen over en weer tussen Oekraïne en Rusland. Houthis veroveren strategische haven in Mokka in Jemen. En nog 84 mensen vermist na brand op Filipijnse veerboot. En Amerika herdenkt vandaag 25 jaar geleden 9/11. Bij het Pentagon, Ground Zero en Shanksville vinden ceremonies plaats voor de bijna 3000 mensen die op 11 september 2001 werden gedood. Patrice Salhogesen, hallo. Ik hoor Doekje Badhega 5 doden en 40 gewonden bij ongeluk met Nederlandse bus in Zwitserland.

जल रेडियो है और शुक्रवार है 11 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। वेलकम बाय उजाला से कॉफी चाय मिडाग शो। हेट इस व्रैडाग मिडाग रेगनअचतिग बैना वीकेंड है या मैं ईयर्स प्राटो वे नेचुरली वेर हेलमा बाय आस्किस समाचार या अनवेले दिनों के बारे में। इन IJmuiden komen vandaag werknemers, vakbonden, ondernemers en inwoners samen bij Tata Steel. Hun boodschap richting Den Haag is duidelijk. Geef duidelijkheid over de toekomst van groen staal en daarmee over duizenden banen. In Amsterdam hebben we vandaag juist prachtig cultureel nieuws. Toe gratis met jij stukken Oosterpark mee. Concertje van het Concertgebouw Orkest. En een grote overzicht ten tentoonstelling van Yayoi Kusama. Wie dat ook mag zijn. Maar zij, de kunstenaars onder ons, die kennen hem wel. Internationaal is deze vrijdag ook een dag van herinnering. Precies 25 jaar geleden, op 11 september 2001... veranderden de aanslagen in Amerika de wereld. Maar ook vandaag gaat de geopolitiek gewoon door. Rusland en Oekraïne vallen elkaar opnieuw aan met drones en raketten. En in Jemen hebben de Houthis een strategisch belangrijke haven aan de Rode Zee veroverd. Pak je koffie en chai erbij of schenk je chai in of je koffie. Dit is Ujala's koffiemiddagshow. Koffie en chai middagshow. Welkom allemaal. Ook een hele goede middag aan Malita. Goedemorgen.

0: waar hoe Jan Radio he. Het is vrijdag. Pani bohut bersehega, maar het heeft ook zijn charmes toch? Zo'n regenachtige dag. Chadder pahinke, na pahinke, chadder orlie. Je zit op de bank, je kijkt naar wat series. Gezellig, alleen of met z'n tweeën of met het hele gezin. Maak er een hele mooie avond van, een mooie weekend van toch?
1: Ja.
0: Arnold, goedemiddag.
1: Ik weet echt niet wat jij mooi vindt aan dit weer, horloge. Boy, ham na samj hela chijwa. Or ham na samja, baby. Itna, ik heb Janessa naam ik bole, takru weer. Alweer takru.
0: Alweer takru. Nou ja.
1: Nee, maar ik vind dit geen mooi weer.
0: Maar zijn naam hega garam or pani, ja, is toch weer iets anders hè, dan hier. Nja, weet het niet weer wat. Dus,
1: wat vind je tanda en pani beter dan?
0: Nou ja.
1: Goedemiddag.
0: Ik vind het wel lekker hoor, zo.
1: Ja. Tanda en pani. No ja. Nou, dit noem ik vies weer.
0: Vies weer. Takru weer.
1: Morsu weer. Aver takru. dat is echt vies, man.
0: Ja.
1: Nee,
0: ja,
1: ik kan er niet van genieten. Ik moet het je eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Ham na tose ik level pe bati.
0: Ik ben moeilijk.
1: Ik ben.
0: Ja.
1: Ik hou van een zonnestraaltje toch, Lloyd.
0: Zonnestraaltje. Jij bent toch zelf een zonnestraal. Toe op een zonnestraal, Martin. Dus ja.
1: Maar daar hou ik van. Ik hou van, weet je, mensen en van sfeer en van een zonnestraal. Johnny, hem ook een mooi liggen, ja. Daar hou ik gewoon van. Dat zie je vrolijke mensen. Als je nu buiten loopt, hè. Ik zeg het je, alleen maar chagrijnige mensen. Je komt alleen maar geïrriteerde mensen in het verkeer tegen.
0: En ze kijken ook niet lief. Ze stralen niet.
1: Allemaal
0: geïrriteerd. Ze zijn stress maar of zoiets.
1: Ik kook het een keer naar Hasega. Maar je kunt ook geen lol hebben in dit weer, Lloyd. Dus ik snap niet waarom jij het zo mooi vindt. Hamna Samjila.
0: Ja. Ham doe ze level per soortje, laat je jou toch?
1: Tor moriya mein kuch kholal ba kono shuruf dilla ba ki kholal ba ki kono draat kat ge ba ki kon chi ba bol hame haiga upar air kare kacha
0: sub raha het is vandaag 11 september 11 september wat doet dit je denken dan
1: 9/11
0: waar was je toen
1: volgens mij zat ik toen in het vliegtuig.
0: Nou, even serieus.
1: Nee, echt waar. Ik zat twee keer in het vliegtuig. Volgens mij was 9/11 eentje. En nog eentje, Enschede. Enschede ramp, Jeraha, vliegtuigramp. Toen zat ik ook in het vliegtuig.
0: Jij zei daarna toen Janet refers toen. Hou hem met jou, Jai.
1: Dat is wat Nee, maar ik zat werkelijk twee keer in het vliegtuig.
0: Ja.
1: En volgens mij was het 9/11 en die andere weet ik zeker. Die Enschede, ja, net of vuurwerkramp.
0: Ah, vuurwerkramp in Enschede, ja.
1: Die heb je nog niet.
0: Dat was.
1: Ze kwam daar aan op bestemming, buitenland, hè. En Kali Haltjel, hem zoetje kabeljaar, de Swabharon plafoeien. Hem even, hem chorke geili bati. Want de Swabhar toetanke gierke.
0: Hamar bina de Swabhar na rei pagaya.
1: Ja, toch, je voelt jezelf belangrijk toch?
0: Ja. Maar 25 jaar geleden is het al inmiddels aan het aanslagen. Bij in Amerika.
1: Dat bedoel je, hem
0: zoetje Enschede. Nee, Enschede, die hoe is het geweest?
1: Oh, hoe deer din hoe je het?
0: Oh, ze aange bijna vuurwerkramp. Enschede, maar
1: we kunnen het opzoeken.
0: Ja, we kunnen het opzoeken. En als de mensen het weten uit het hoofd, toen hebben we ook een appje op 020-363-0808.
1: Batade.
0: Maar 9/11, ja. 9/11 heeft ons hamlokje in de Gibi bedeld, is hij.
1: Nou, bahut babaal bahut tapse, tja. Eigenlijk kan bahut
0: zakken. Tapse, eigenlijk bahut heel babaal bahelega.
1: Bahut jada.
0: Ik heb dan niet dat ja vroeger jam lok jaat hij vliegtuig ze kheen de itna streng beveiliging naar haar itna jutana utarik per ta dat soort dingen had je toen niet.
1: Nee, bra vervelend bal chijwa chaloit echt
0: ja.
1: Dus
0: ja.
1: Sindsdien staat alles op scherp lijkt het wel de,
0: ja,
1: de
0: zeker.
1: Afstanden lijken de kloven lijken groter te zijn geworden.
0: Ja.
1: In plaats van dat we met elkaar dingen doen, doen we tegen dingen elkaar.
0: Ja.
1: Dingen tegen elkaar.
0: Ja.
1: Om het leven van elkaar moeilijk te maken. Je ziet ook dat de moslimgemeenschap zwaar onder een loep staat.
0: Ja. Sindsdien.
1: Van KHOEGA. Dus ja, het heeft weinig goeds gebracht, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Nou ja. Dat heeft verdeeldheid gebracht. Verdeeldheid, ja, ja. Onnodig.
0: Die burgemeester van New York, die is zelf van...
1: Ja, maar kijk, nu is het probleem dat ze dan zeggen... Hamdani mag niet komen.
0: Precies.
1: Nou, weet je, dat is ook onzin.
0: Slaat ook nergens op,
1: hè? Die man is burgemeester. Ha. Kom op, joh. Ja. Ga door. Ga door met leven. Je moet met elkaar zien te leven. Vind daarin een modus. Weet je een beetje lief tegen elkaar. Onnakali eetje joa met u fasirahu.
0: Fasirahu, ja.
1: Dus die hele groep deugt niet. Want zo is het natuurlijk niet. Natuurlijk. Trouwens, die Enschede-lamp was in mei 2000. Leuk.
0: Maar dat snel zit toen, Camille, je hebt het gebroken.
1: Ja, je zei het, mei.
0: Camera, mei?
1: Mei 2000.
0: Mei 2000. Dus als je pijler had, dus ja, oké. Okay. Ja.
1: Trouwens, ik heb nog een keer iets griezeligs meegemaakt, Lloyd.
0: Oh ja?
1: Hamreli, Kaharreli, Oesama Jape. Miami met Riley, ha, Miami met Riley.
0: Ja.
1: Dus toen kwam die hele grote, toen jij ik op Barca orkaan raakte, ik op Barca wali. Toen was ik dus daar.
0: Ari?
1: Dus het was heel erg eng, echt waar. Dus op een gegeven moment, deze story is best wel leuk.
0: Ja.
1: Dus het was de grootste hoor, tot nu toe, Marijan.
0: Ha.
1: Dus om Riley met gezin. Waren meer mensen mee. Dus ik voelde me ook verantwoordelijk natuurlijk voor iedereen die mee was. Dus wij zitten in een gebouw daar, hotel. We gaan naar buiten, ik ga naar Pina. Op een gegeven moment zie ik dat mensen, dat overal de televisie aanstaat.
0: Ja.
1: Katrina toch?
0: Katrina.
1: Dus ik lees overal Katrina. Maar ik ben net gearriveerd. Iedereen was redelijk rustig nog, maar de tv stond overal keihard aan. Dus waar je ook aankwam, Chahe John zaak mee, waar je ook geen eten, drinken, wat Katrina. Je ook deed. Dus die tv staat aan.
0: Ja.
1: CNN-achtige dingen. Dus je denkt van, Kaho Vega. Dus op een gegeven moment zeg ik tegen die man, die ober, van zoon, hem baremangila. Maar hem cash bibhar sakila. Adamia bole sunna, to paglabate. Je moet geen cash meer gebruiken.
0: Ja.
1: Want alles gaat dicht zometeen. Alles gaat dicht zometeen.
0: Ja.
1: Maar ik maakte het voor het eerst mee in mijn leven. Natuurlijk.
0: Ja.
1: Hey, zoiets raars. Je verwacht het niet.
0: Ja.
1: Je bent net op vakantie en dat ding komt op je af. Hey. Dus, Hamsochi jaar apka hoi jaba. Adam ja, bole soon, to cash geld won, or jadap, jijke pinkel. Want je gaat het nodig hebben de komende dagen.
0: Ja.
1: Want alles gaat dicht hier. Alles gaat dicht. Je bent op vakantie.
0: Ja.
1: Hey, dus je denkt van, alle ramen en deuren zie je plotseling dichtgetimmerd worden. Echt.
0: Ja.
1: Dus dit zie je. Dus TP bij John Mutakila. Het is echt zo.
0: Ja.
1: Hele ploegen mensen die komen. En die beginnen al die ramen en deuren dicht te timmeren.
0: Ja, toch. Ja, want...
1: Planga zeggen. Gewoon planga, tja, met hout.
0: Ja.
1: Omdat hout dan dingen tegen kan houden.
0: Toen jij niet, Katerina, je houdt het bra gusta me houdt. Ja.
1: Bara ego moeilijk aurat ba. Katrina moeilijk aurat hai ego.
0: Tufaan ki tarah jayega.
1: Dus op een gegeven moment, je wordt banger en banger en banger. Dus apparaat hoige. Ik had roos bidge, raad hoige. Boy, je raakt een beetje in paniek hoor.
0: Ja.
1: Van abhiya je paniya aa jai hoteluwa mein upar chahar jayega. Tab ka kariye.
0: Ja.
1: Dan kun je nergens naartoe. En ik had ook nog kleine kinderen bij me. Dus je denkt van, Jesus.
0: Ja.
1: Ka hoi ya hai ga nyape. Dus toen heb ik een contact opgenomen op een gegeven moment met Nederlands consulaat. Welke leer uit huis zouden we hem zoiets jaar kijken? Ja, oplossen. Ja, hem wil je hem met terug in Nederland. Nou, dat kon dus niet, want alles is dan afgesloten.
0: Ja.
1: Vliegvelden werken niet, alles is buitenwerking. Dan gaan we Adam ja of Aurat ja, nee, niet keer aan. Ja, we willen van zoon toen niet kersen kijken. Het oké, auto hij, hem wil je haar auto. Hij ga jaar, we hebben gehuurde auto, dus we kunnen wel weg. Toen bole bian sabere. Hamna ni kai beje sabere, boli sa cha, 3 beje ki 4 beje sabere. En allemaal vroeg.
0: Ja.
1: Bole toen nikar jeje.
0: Maar toen bole kaha boli jeje?
1: Richting Florida.
0: Oké.
1: Dus u bole vroeg toen jeje, want dat thora door pahun jeje, dat thora veilig hoe jeje.
0: Ja.
1: Dus zo gezegd, zo gedaan, Lloyd. Dus met begin rij.
0: Ja.
1: Er stond al een hele zware file, hoor. Naar Fruko stond er al een file.
0: Ja, maar iedereen gaat ook die kant op. Ja.
1: Iedereen ging weg. Dus dat werd een spookstad. Maar dat gevoel wat ik toen heb ervaren...
0: Ja.
1: Was wel een heel erg eng gevoel, hoor, Lloyd.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Je kijkt vooruit. Je bent bang, hè? Je bent bang voor
0: jezelf. Tuurlijk ben je bang. Ja, je bent bang voor jezelf en voor je gezin natuurlijk, hè? Want toen is dat kun je bij jou weer, toch?
1: Ja, want je voelt je ook verantwoordelijk. Want hé, Sunna, ik was de enige. Kan je symbolie? Chalakwali. Barka. Dus nee. Maar zonder gekheid, je voelt je verantwoordelijk. Ja, tuurlijk. Hé, wacht even.
0: Ja.
1: Dus je rijdt weg. Je krijgt echt kippenvel.
0: Ha.
1: Ik omschrijf het even gewoon, hoor. Je zo'n wel op je volgkerp aanwekken. Kontje miti bal. Hamar oeper kontje mitel, hè.
0: Toch, drie hoes een keer.
1: Hamar oeper mitel.
0: Toen zoen let, toen kaker ze keer. Toen zei, drie hoes miti hoes je.
1: Dus weer wat is er veranderd. Laatst had je toch hier zonsverduistering. Dat voelde je toch ook een soort kippenvel.
0: Ja.
1: Ik bedoel, je voelt dat het niet goed zit.
0: Ja.
1: De dieren voelen dat beter. Ja, maar goed, mensen kunnen dat ook wel voelen. Het zit niet goed, dat voel je.
0: Ja.
1: Van, koets, hoewe waliba. Iets gaat gebeuren nu. Dus je krijgt kippenvel, rillingen. Je kijkt voor je uit en je ziet zon, felle zon.
0: Ha.
1: En je kijkt in je achteruitkijkspiegel en je ziet helemaal donker.
0: Ja.
1: Kun je het voorstellen? Dus je zit in een auto.
0: Ik kan me voorstellen, ja.
1: En vooruit je takje, dan zie je helemaal felle zon. Maar achteruit helemaal donkerroe.
0: Ha.
1: Alsof je van nacht naar dag toe gaat, plotseling. Maar in diezelfde auto. Dus
0: serieus?
1: Diezelfde persoon ervaart twee dingen tegelijk.
0: Ja.
1: Ah joh, Lloyd, dat ding was echt eng mooi.
0: Eng, hè? Alsof je in een film bent, hè?
1: Alsof je in een film bent. En dan moet je door die tolpoorten en zo. Ja, nee, Amerika mee op tolpoort 1 beheven. Mika de wompe vertraging.
0: En in die situatie, en je hebt haast orkanen, ik had zo. Nou, kolder van, ja.
1: Nou, wel kolder is er, maar je hebt toch een versmalling en zo.
0: Ja, oké, dan moet je wel voorzichtig
1: rijden. Dus al die banen komen bij elkaar en dan moet je, Maar elke minuut telt dan, hè?
0: Ja.
1: Zo ervaar je het.
0: Ja. Want toen maak je snel zomaar ze bhaget, hoor. Je wil. Je wil.
1: Dus hamro ook par paral bij je zegt, Johan Lloyd. Oh, is het barkham dan nog een keer in Lamrejan? Barzaad kan trouwens wel romantisch zijn.
0: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Op Barzaad mee raad mee to be chaliet, to be rabbi sal ribi.
1: Kan wel romantisch zijn, maar dan moet het niet koud zijn.
0: Nee, oké. Ik weet wat wie mooi het toch. Ik bedoel,
1: ik vind hem mooi, hè, naar Barzaad Kirak.
0: Barzaad Kirak. Van Amit Bajan toch?
1: Ha, toch? Barzaad Kirak. Dik India mee, Barzaad Kirak. Ik kan me voorstellen dat het romantisch kan zijn.
0: Ja.
1: Als je met de juiste persoon ten als je met de juiste persoon bent.
0: Ja,
1: kan ik me voorstellen dat het best wel romantisch kan zijn.
0: Ja, tuurlijk.
1: Kon je hoe ga Barzaad Kirak mee?
0: Barzaad Kirak mee, toe chalie, toe bhijie. Dus ja, Ik ga naartoe, Janet, toch?
1: Hij toch? Zo nou. Oké, dan Janet, ja. Apne.
0: Dit kan toch een leeg zijn uit de charme van Barzaad.
1: Ai.

0: Να μου έλεγε, ναι.
1: Δεχλετό. Δεχλετό.
2: तू बोले अमिताभ बच्चन खेलेगा माफ़ फ़ोन्स में क्लब दैट नहीं थोर लॉयड
3: नाउ यार अपने प्यार के सब यार ठीक है अमिताभ बच्चन ने मैं खेला यार
2: वेल
3: बरसात की रात या
2: Nee, wacht even. We hebben over twee verschillende dingen.
3: Nee, nee, nee. Barsaat keek raad film ook. En naam heeft Emma Kelle bij Amitabh Bachchan. Met Raki, met Raki. Je bent in de war, denk ik.
2: Boy.
3: Ja.
2: Oké. Nou ja, hoi ze kijken, Charlotte. Gaan we in de war, hoi ze
3: kijken. Toen zeker in de war, maar met Satipe Sattab zo waarschijnlijk.
2: Nee, maar Satipe Sattab was een topfilm, man. Geweldige film. Satipe Sattab, migado. Wat een leuke film. Dus je kon kijken hoe film daar kijk, hoi ga. Ik kijk naar Satipe Sattab. Dat is pas een leuke film.
3: Had u mij kon ook een cadeau doen? Of kon ook
2: mijn
3: terboet? Dus als je verliefd bent geworden op iemand...
2: Volgens mij heb je die dialoog gewoon, hè, Lloyd, op die plaat.
3: Oh ja?
2: Van Amitabh Bachchan komt bij hem, Malini.
3: Oh ja, van Satipa Satta.
2: Ja, toch? Van die watermeloen die aangeboden wordt door Amitabh Bachchan. Best wel leuk, hoor.
3: Ja.
2: Dus juist dat onhandige maakt hem zo leuk.
3: Ja, zeker toch. Zeker.
2: Maar die doen ook een beetje met Satchek Ushraki.
3: Tussen wie? Amitabh
2: Bachchan en Hema Malini.
3: Boy, hem dat jaren niet. Eigenlijk, mij valt onderzoeker ook. Ik heb er met.
2: Kooi. Ulta Siddhana, betaalde we hem ook. Kooi, Lloyd.
3: Ik vraag me af, Amitabh Bachchan, Hema Malini, Amitabh Bachchan met Raki of Rick. Rika weten we wel natuurlijk, hè, maar Raki? Ik weet niet meer Raki. Maar Hema Malini zou kunnen, hè?
2: Nou ja, het spatte van het scherm af, hoor. Echt
3: ja,
2: waar.
3: Ja, zeker. Zeker.
2: Hema Malini en Amitabh Bachchan.
3: Ja.
2: Ik vond dat wel een hele mooie combinatie, eigenlijk.
3: Ja, maar ja. Toen is dat weer een mooie combinatie, kerstje. Hè?
2: Maar zeg je, boy, je is Amitabh Bachchan.
3: Trouwens, Raymond reageert, 9-11, 25 jaar geleden waar hij was. Ik was op die dag op kantoor en hoorde van collega's wat er gebeurd was. Ik ben direct naar de kantine gelopen waar de tv aan stond. Het was verschrikkelijk om te zien hoe de mensen aan de buitenkant van het gebouw hingen. Ja, dat waren wel...
2: Ja, die beelden herinneren we ons allemaal.
3: Ja,
2: man, en mensen sprongen ook uit het gebouw. Hè?
3: Hoge gebouwen.
2: Nou, ja, je probeert iets, want je weet het van mi fascino.
3: Ja.
2: Ook later, Lloyd.
3: Ja.
2: Dus ik ben een aantal keer naar New York geweest. Dan ga je naar die plekken toe.
3: Ja,
2: en weet je, het is een toeristisch oord.
3: Ja.
2: Een rampplek. Maar eigenlijk, ja, sap kooi dekje mangega.
3: Ja.
2: Ik kan gaan per haak zeggen.
3: Ja.
2: Maar het is wel triest dat dit soort dingen plaatsvinden in onze wereld.
3: Ja.
2: Vind ik wel heel erg, hoor.
3: Trouwens, ik wil baat maar tussen potje. We hebben het toch over romantische momenten, hè, in het leven.
2: Hamza, wat jij zegt daarover, Lloyd. Romantiek over
3: Hamza. Hamza, kon ik potjes bolle zoen. Iets wat ik bij me toe koffie, chai me betje. Maar ik weet niet of jij dit wel interessant vindt of niet interessant vindt.
2: Toen hamme bol kon
3: bolle, ik ga van zoen. Iets wat betje, koffie, chai me.
2: Samashakya, hé,
3: wanneer je voor het eerst bij een man thuis komt, waar let je als eerste op?
2: Hygiëne.
3: Ja.
2: Ja. Ik zou op hygiëne letten.
3: Ja.
2: Dat die man arm is.
3: Ja, maar jij bent een man, hè? De vrouw moet...
2: Nee, maar de vrouw moet daarop letten, op hygiëne.
3: Hygiëne.
2: Ki Adam, ja, leeft hij als een sloddervos?
3: Ha.
2: Kijk of hij een groot huis of klein huis heeft en dat soort. Dat is niet relevant, vind ik.
3: Ja.
2: Op dat moment.
3: Maar...
2: Dat had je vooraf moeten onderzoeken.
3: Maar toen gaan we met Eile uit de klikken. Adam, ja, maar dat morsu, man. Ik heb een karwa, malietje.
2: Toilet,
3: Wat doe je dan? Is het niet van
2: zoenbeleid? Zeg genoeg over die man.
3: Wat doe je dan als vrouw zijn? Wil
2: je morsu, man. Wat moet je met een morsu man doen? Ik wil morsu, wat is het doortje in rekenen?
3: Morsu, je kan twee bedoelingen hebben natuurlijk, hè?
2: Nee, maar dat is letterlijk morsu. Nee, die andere morsus, dat kun je soms niet zien, hoor, dat ze morsu zijn.
3: Ja.
2: Malichuan. Dat kun je soms niet zien, hè? Dat het echt
3: viezerikken zijn. Ik zou graag willen weten van de mensen, toch?
2: Nee, maar dit noem ik slodder. Ken je wel sloddervossen, hè?
3: Sloddervossen.
2: Ja. Slotervos, toch?
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: En ik wou hier een visserik. Doe nog een mooie etje, trouwens. Maar liever een slotervos dan een visserik.
3: Dan een visserik, hè? Ja, ja, ja, ja.
2: Visserik was ook gevaarlijk, hè?
3: Ja, ja, ja, zeker.
2: Maar bij die
3: zeker.
2: Visserik merk je het soms niet, hè?
3: Nee.
2: Hoe later pas merk je soms dat, ja, die man, dat die man echt niet deugt.
3: Ja.
2: Dus toen was wat je eigenlijk je dames, toen je je, ja, beter in Nanja kan hopen.
3: Toen afspreken.
2: Nee, maar kijk, je leeft maar één keer en je neemt risico in het leven, Lloyd.
3: Ja, ja.
2: Daarom starten mensen ook een relatie.
3: Ja.
2: Ze gaan ook trouwen met elkaar. Ze gaan een gezin met elkaar stichten. Maar je hebt geen zekerheid.
3: Ja.
2: Ki kontje hoi kontje nou. Je neemt altijd een risico.
3: Ha.
2: Dus kan je zeggen, bakrabole gaat mijn garantie. Dat ook je was machine, jij kinek, dat heb je garantie.
3: Bakrabole.
2: Maar iets op je met garantie na hebben. Ja? Dus je neemt dat risico. Soms gaat het goed, soms gaat het niet goed. Het gebeurt allemaal. Maar ook er matlab na heb je toen risico wat na le. Toen risico wat le. Te kort, zaar ik. Toen Marie ik je het later denk
3: je. Je kan alsnog zeggen van Sunna.
2: Springen in de liefde.
3: Ja, je kan in de liefde wel springen. Maar dan, toen biebel ik uiteindelijk van Sunna. Het gaat niet. Het gaat niet.
2: Behoed na soort je. Weet je, liever lief hebben gehad, Lloyd.
3: Ja.
2: En daarna een breuk. Dan nooit lief hebben gehad.
3: Nee, werkelijk, inderdaad. Want dan weet je ook niet wat liefde is.
2: Toen pjaar, liever pjaar kerle, of pjaar tot toerge. Oké, broken heart hoor je het. Oké, hem samjila is best wel vervelend. Maar liever dat, dan iemand die nooit liefde heeft gekend. Hey, dat is pas triest.
3: Anand, oké, ik wil podcast maken over pjaar. Pjaar je advies toe doseerkers.
2: Een professor, wat is het doen? Maar dat is mijn professor, omdat hij die leuk.
3: Even kijken, iemand van. Ik heb
2: een diploma, ik ga ik ooit naar de weg, maar omdat hij. Omdat hij erkenning
3: naar mij. Koffie, chai, mille, cash naar mij.
2: Janek, kijk, omdat hij Hindustani bati, hamloke discrimineren. Dat hoor je toch?
3: Ja. Nou ja, Satya.
2: Kun je het maar zeggen?
3: Satya, bole, gano, bada, bizar, hè? Apne pjaar ke, sapne, sach huwe.
2: Arre, yara, bil, suna, diye, ya.
3: Het was inderdaad.
2: Satya ke kuch yaad aayegi hoi toch?
3: Ah, Satya ke zeker kuch yaad aayegi. Satya, hopelijk, hè? Mooi chit yaad aayegi.
2: Naro ye. Hey, over pijn gesproken, Lloyd.
3: Kon pira, hè? Dat
2: je liefde met pira, hè? Ja, soms toch? Zeker je liefde na mooi gel, je zet hem aan.
3: Ja. Toe, ja, wat dan ook.
2: Weet je, dat kan gebeuren. Hovega.
3: Tot Dilwa met hem vier keer.
2: Maar jij kon pira, ba. Maar hamar pira tu lei sake, cha makkelijk se. Hame go dusar pira hai ga loy. Als jij wil, als tu hame je sari karat hoi je, dat tu lei sake hamar pira.
3: Hacha bol.
2: Liye?
3: Ha.
2: Of 430 had die lei sake ga, hamar pira. Ik zoek 430 mensen die 1 euro willen geven elk. Want mij is iets verschrikkelijks overkomen.
3: Ja, vertel. Kaap huilt door, is dat kon pira, hij kon. Kan je zeggen, pirouette niet verzachter ze kila.
2: Nou, met 1 ding, het is makkelijk. Hey, 430 mensen moeten 1 euro meenemen voor.
3: Ja.
2: Is niet veel gevraagd, toch?
3: Nee. Jij 50 cent die aardzoon met die gaat, dat wordt door
2: pirouette. Ietsje johamlok, hij zei. Op een cultuur met Hindustanische cultuur met. Hamloke. Dit doet dingen zo op toch?
3: Hamloke, jij is een beetje medatkerke. Medatkerke.
2: Ja, Miljulke, ja toch? Dus haat je maar Giraldine, Lloyd.
3: Maar toen mag je betalen 430 keer kanya, maar je betalen openlijk op de Nationale Radio.
2: Natuurlijk, ja. Want John Foutwa Hamkali, ik hoop dat andere mensen dat niet gaan doen. Ik hoop het echt, want kanya. Ham chalaila rastape. Goed mooi netjes chalaila.
3: Ja. Ham laten we netjes chalaila. Je houdt je aan de regels. Hè?
2: Echt waar. Ik heb zoveel kilometers al gereden in mijn leven. Nog nooit een aanrijding. Cabine.
3: Nee.
2: Afkloppen.
3: Ja.
2: Hè?
3: Ja.
2: Dus ham altijd samharke chalaila. Dus ham chalaila Schiphol tunnel mee. Jaila udhar. Bara mooi sahar jaila. Tot Den Haag.
3: Gelukkig vliegtuig naar dat hele leven.
2: Dus je mag niet hard rijden tegenwoordig, toch? Dus dan ben je gauw. Ik ben gauw verveeld in de auto.
3: Ja.
2: Want je mag niet hard rijden. De auto rijdt zelf. Hey, Je verveelt je in de auto.
3: Maar, ja, maar dat komt omdat door Muria, ik behoud houden toch?
2: Juist, dus dan ben je met mensen aan het bellen en zo. Dus Johnny Ritwakadja.
3: Ha.
2: Maar op een gegeven moment, ik heb ook de neiging. Orderen Mikebaam, Janila. De Honkebaloi.
3: Hamukhege.
2: Toen zat je lauw, het na saai hier het wa. Het gaat toch langzaam. Ik mag toch niet te hard rijden. Laat ik even op mijn app even wat dingen doen. Ha, toch? Dan pak je mobiel. Toch? Natuurlijk, audio, als je belt, dan ben je mooi verbonden. Ja. Maar nu pak je mobiel in
3: ja.
2: de hand.
3: Ja.
2: Wat denk je dat mij overkomt?
3: Mooi. Hè?
2: Dus ik rijd in die Schipholtunnel. Ik ben bezig op mijn mobiel.
3: Autuna, je let niet links, rechts, kika, hoi, kotje, hoi.
2: En rustig zeggen, Audi, maar bagalia met je lega. Met twee scooters erin.
3: Hey, maar een burger met een auto?
2: Nee, gewoon echt herkenbaar, man.
3: Echt serieus?
2: Maar ik heb niet opgelet. Dus op een gegeven moment stonden ze gewoon naast me.
3: Ja.
2: En die mensen kijken zo. Verdomme, de man vrij postig, hè. Ze kijken zo in je auto.
3: En jij kijkt terug van wat kijk je? Huh?
2: Ja, ik denk van vrij postig. Ga maar het om.
3: Ik nou mooi mijn auto hem te laten. Ga maar het wat aankijken.
2: Nee, dus dat denk je toch? Van die man is jaloers. Die man.
3: Ja, zeker, zeker.
2: Hij gaat deze auto niet kunnen rijden. Ja, toch?
3: Hoe dik ik in buitenlander. Kan je zijn mooie auto te laten. Kan je zijn hoi zeggen.
2: Dus, oké. Laat ik mensen nergens van beschuldigen. Maar ik ben beschuldigd. Kan ik wel. Ik ben wel. Dus wat gebeurt er?
3: Ja.
2: Dik, hamar auto wa uchaba tu janega. Ik heb een hele hoge auto.
3: Ha, toor wa ucha hamar niche.
2: Ha, toor wa li thora laagba. Maar die Audi is ook een lage auto.
3: Ja.
2: Dus je kunt niet goed binnenkijken, hè? Want je moet zo schuin kijken.
3: Hoe zeker trouw ik het aan het kunnen.
2: Oeh, ik wou dat jij dan op partje herkijk dan. Amai luru in een wagen.
3: Hey, maar het hele meneer Ogore 430 kabel.
2: Dus nu zeggen ze bij Schipholtunnel, politie, volgen.
3: Ho!
2: Oké, je denkt van, hey, itama, Sally. Hier heb ik nog net geen zin in. Hè? Want dan kan je wel afspraak krijgen. En als je eerste afspraak fout gaat,
3: ja.
2: Je bent niet op tijd, dat doe je aan ik aan. Dan gaan al die afspraken
3: watervaleffect,
2: achter elkaar
3: toch?
2: Verkeerd. Okay. Dus politie, volgen. Oké. Dan volg Carilla rustig, zijn netjes.
3: Jij bent een volgzaam type. Jij bent een volgzaam type.
2: Op mijn tempo. Dus die man begint 110 te rijden. Ik rijd gewoon 90. Minder spang. Ik toch maar juwjarger. Ik denk nee. Ik rijd gewoon 90. Toen 110 maandje lauw. Dus,
3: maar toen had Jana teruggekeerd van... waarom moet ik hem volgen of zo? Of had je het al een beetje door?
2: Nee, ik wist dat wel. Natuurlijk weet je dat toch? Dus, je weet al van Jesus. Aaj geil hamar, aaj hamme. Dus die hele tori ga ik uitgebreid vertellen hoor, zo nu wel. Het ook dan moeilijk te moeten aan de radio. Maar als je het leuk vindt, dan moet je vooral blijven luisteren. Want ik heb trauma hoor je hem meer.
3: Tuurlijk.
2: Hamar van trauma met Thailand Nationale Radio.
3: Ja,
2: in koffie en chai.
3: Ik behoud barka trauma hega.
2: Ha, hamme jai ke bari therapie me. Ek bari therapie ja me. Dus dit is echt, die dingen overkomen mij. Ja. Hamna ni kai se chaloi. Dus op Ottawa, Uchalawega 110 plotseling. Ah. Ik blijf op 90. Je weet wat er gebeurt.
3: Ja.
2: Dus er komen auto's ertussen.
3: Auto's tussendoor, ja. Ja.
2: Met breedte toch. Ik ben blij. Allee, ik had gewoon auto bij
3: toe. Toen van, man, ja, ze baksen kila. Maar dat kan natuurlijk niet.
2: Ik vind dat die politieagenten vrij postig waren door zo hard te rijden.
3: Vind ik ook.
2: Eerst hebben ze me in shock gebracht. Toch? Door te zeggen, politie volgen.
3: Ja.
2: En dan gaan ze 110 rijden.
3: Ja.
2: Terwijl ik 90 wil rijden. Hé, kom op. Ik bepaal mijn tempo.
3: Tuurlijk.
2: He?
3: Ja.
2: Hoe ham zijn naam erbij? Ik bepaal mijn eigen tempo.
3: Wij komen altijd te laat. He?
2: Dus wij rijden rustig, relax. Een paar auto's ertussen. Dan haalt die man zijn hand naar buiten. Volg Kirillo, ik ga gewoon. Dat is Koutoua. Van Hatoua, ze hebben wenkeregen. Bahirekerke Hatoua van, ga weg. Dus die auto's die ertussen kruipen. Snap je? Dus die auto's halen dan in. Hoe zou je volgen, kan ik zeggen? Weet je, die auto's die ertussen belanden. Dus die beginnen die man te volgen. Oké, dat is best wel grappig. Dus die man rijdt naar de eerste beste benzinepomp.
3: Ha.
2: Ik had geluk dat hij niet die afslag Hoofddorp heb genomen. Want dan moet je weer eromheen. Dan moet je weer de snelweg op.
3: Ja.
2: Dus ik was al lang blij dat die man gewoon reed naar die benzinepomp.
3: Ja.
2: Maar vanaf die Schipholtunnel naar benzinepomp is best wel een ente nog.
3: Ja,
2: Je moet even een stukje rijden. Ja. Dus ik volg die man ongehoorzaam als ik ben. Dus die man stopt. Ik stop, bam, ook naast hem. Doe je gewoon niet al direct, ja. Ail. De polis, meneer. Toro polis koets?
3: Nee.
2: Mag ik je papieren zien?
3: Ja.
2: Die man was grof, echt waar.
3: Ja, ja, ja.
2: Die ene politieagent, toch? Die andere was rustig, die zei niks. Ik wou, mag ik je papieren zien? Kom, koets nou, bro.
3: Niet eens van goedemiddag.
2: Zij het goedemiddag.
3: Klantvriendelijkheid is
2: maar ik heb het niet gehoord.
3: Okay,
2: ik heb het niet gehoord.
3: Ja.
2: Maar die man was wel grof, vond ik.
3: Ja.
2: Mag je papieren zien? Klaar. Dus ik bijna mijn treboordje, wat is de reden?
3: Ja.
2: Snap je dat je me aanhoudt?
3: Ja.
2: Want dat mag je vragen, toch? Wat is de reden?
3: Zeker.
2: Maar toch, Janila, kan hier ook kiesbaar. Dus ik denk, ik ga die man niet moeilijk maken. Zegt die man tegen me, van waarom ga je niet goed volgen? Basama Jujarge, echt waar. Moet je vooral tegen mij zeggen. Zegt die man, waarom ga je niet goed volgen? Boy, die man, die echt waar.
3: Ja, moet je vooral niet tegen Arend zeggen. Dit soort
2: dan heb je me meteen op de kast.
3: Ja, tuurlijk.
2: Oké, okay, dus maar die man bleef wel grof, hoor. Ik was collega over Lily's gesprek, hoor. Die was helemaal relaxed, rustig.
3: Ja.
2: Bole toe, hij zei zijn karakter, en bole haar. Dan bole kon telefoon toch hebben.
3: Wat slaat dat dan?
2: Ik begreep het niet, hoor. Dus ik zeg een iPhone. Zegt die man tegen me, mag ik het zien?
3: Ai.
2: Zeg, mag ik het zien? Waarom wil je mijn iPhone zien? Toen kwam je dan tegen de iPhone aan mijn jeugd mee.
3: Nee.
2: Dus dan moet je iPhone uit de auto halen en moet je hem wijzen. Hoe vind je die?
3: Hé. Hey.
2: Dus je wordt net een crimineel behandeld.
3: Maar
2: dus
3: hoe mangen bewijs? Want hoe mangen toch een boete weer zeker? Hè?
2: Dus deze mensen zijn autoritair.
3: Ja.
2: Appenwali dik houden maar hier van, kijk hoe belangrijk ik ben. Maar ik ga je zeggen, liever ik op bakrakker, of ik op admikere, dan ik op ouderd of ik op buitenlander. Hoe oor dik houden, Appenwali dik?
3: Hoe mangen dik houden, toch? Ja, zeker.
2: Dus in elk geval €430 boete. Volgens mij, hamna pushlicha bedrag wa, want je krijgt het opgestuurd.
3: Ja.
2: Hambo lisun, toke butwalik ik ooit toelikde, maar hamse na ja in discussie waarom ik je niet goed heb gevolgd.
3: Ja.
2: Want dan hebben we een andere discussie.
3: Ja,
2: straks,
3: natuurlijk, maar het slaat, dus, slaat nergens op.
2: Ha. Helemaal nergens op. Ik heb mensen nodig nu, die mijn pijn willen verzachten met mij. Vooral die mensen die naar... ik heb een goed idee, joh. Vooral die mensen die naar onze show komen. Ha, 19
3: september.
2: Toen ik euro cash...
3: Toen
2: ik heb aan mijn linker. Oh, luid, maar ik word harder uit te lopen.
3: Meer vaart me ik had jaren met jaren. Dus als 800 mensen gewoon 50 cent...
2: Nee. 50 cent hem naar Marila Lloyd, 1 euro. Ik zet wel een bakje daar neer. Ik zet een bakje daar neer. Help Arend. Boete te betalen. om zijn terechte boete te betalen.
3: Dus als mensen... ik wil blik hem nog maar bij het hart gooien. Waarin ze kunnen doneren. Help Arend.
2: Dikkie kan je euro milen.
3: Hey, maar ooit 430 euro, hè, dan ham sochila. Ooit paisas ham JT op een gezin staat, restaurant mee, kai pieën, is toch veel leuker dan een boete betalen van 430 euro. Bohut pira, hè.
2: Kono samaj ke sewa me kar de, kono garib dukhya ke de, apne besteed kar le.
3: Ja.
2: Alles is beter dan dit. Dit is echt zo stom.
3: Niet
2: normaal. Dus nu komt ie. Dus op een gegeven moment, smiddags, Hamas heb afspraak doen, op hem tjalaikje eilat. Ik denk, dit is een goed moment om mijn vrouw even te bellen. Dus die tori is nog niet klaar, hoor, Lloyd.
3: Ja,
2: dus ik moet die tori goed zoeken. Aan mijn ouderen ze hebben het hier doek
3: zoek.
2: Orkens ze hebben het hier doek
3: zoek. Ja, natuurlijk. Met je hoop je dan.
2: Hoop je. Dus ik bel mijn vrouw op. Ja. Hallo. Abe kontje kakoi. Hij zei, hallo. Dus ik moet nu ook iets vertellen, toch?
3: Ja, tuurlijk.
2: En boli, ik ben net boete bij jullie. Barka wali. Weet je wat ze zegt tegen mij?
3: Kabulis.
2: Het zat eraan te komen. Toen had dat je qua kregen. Was toch ingecalculeerd?
3: Dat is het laatste wat je wil horen.
2: Dat had jij toch kunnen incalculeren?
3: Bigados. Ja.
2: Klaar, je bent helemaal klaar. Hey, bigado boy. Hè? Ik zoek een beetje steun, maar steun naar mijn lega. I know, dat niemand medelijden met me heeft, ik vind dat wel erg hoor.
3: Ja.
2: Oh, hopelijk hebben onze luisteraars wel een beetje medelijden met me.
3: Ik hoop het ook, dus
2: Of ze gaan straks schrijven, Kissy Mooi.
3: Ja, Kissy Mooi.
2: Basuku Bafini
3: Bachari, inderdaad.
2: En als er mensen zijn die toch denken van nee, die jongen is zielig, die man is zielig. Ik voel met hem mee, ook een dart, hamar dartba. En je wil die 1 euro meenemen. Tatubi Epker de Loitke van Ham AB 1 euro waleke AB.
3: 020-363-0808. Maar ik kan niet een baat eerst wallen, wat aan jullie wil doorgeven zo'n. Beste Jijuan Nakker, ga niet appen, want dat is wel gevaarlijk. Hè?
2: Dus, ik heb mijn lesje wel geleerd. Ik weet niet voor hoe lang. Maar Matu Oto Chalawega, ga niet op je mobiel. Ding is ook gevaarlijk hoor. Hamsam Jilabi, kan ik het naar aanrijding hoewegen omdat mensen op hun mobiel...
3: Ja, ook mensen die bij jou in de auto zitten, die breng je ook in gevaar. En de mensen, aanspaas met me, rastam met de kohoetjali.
2: Maar weet je hoe het ook komt, Lloyd? Ha. Dat komt ook door al die moderne auto's met al die snufjes.
3: Ja.
2: Oto wa apnetje alleen.
3: We zijn te veel bezig met die auto ook misschien, hè?
2: Nee, helemaal niet met de auto.
3: Niet met de auto.
2: Want die auto doet het zelf voor jou. Dus op een inhaal kregen, op een rem kregen, op
3: een baan kregen,
2: bocht toe benauwen.
3: En dan heb je tijd zat.
2: Jij verveelt je.
3: Jij verveelt je op de tijd.
2: Je verveelt je. Ja. Je denkt, ik ga multitasken nu. Want dat hebben we geleerd. Eigenlijk is het de schuld van de maatschappij. Wat die... Rechter wakker op refilik hebben. Je hebt maar schuld naar je maatschappijke schuld. Zulke moderne auto's.
3: Ja.
2: Zorgen ervoor dat je gaat multitasken.
3: Ja.
2: Multitasken is een vak geweest op een middelbare school.
3: Ja.
2: Dus op de universiteit hebben we ook geleerd multitasken. Ik heb het toegepast. Dus wiens fout is dit?
3: Ja. Van de hey, maar we gaan wel Scotanapoetjes van waarom je op de telefoon bezig was of zo? Van Napoetjes?
2: Nee, helemaal niet. Niet geïnteresseerd. Nee.
3: Nou ja, Rosa, even kijken. Rosa uit Den Haag.
2: Amaru Parcalistora?
3: Malita Bolle, die aan het is een grappenmaker. Rosa uit Den Haag wil een goedemiddag. Alles goed met jullie? Zo gezellig. Daar jullie zijn erger dan vrouw met lachen. Mooie gezegende dag toegewenst. Sosolobi uit Den Haag van Rosa. Rosa, ook een hele goedemiddag.
2: Ik heb wel iemand die mij een appje stuurt, Lloyd, privé.
3: Atja?
2: Ik heb wel medelijden met jou, hoor.
3: Oh, ja.
2: En ik neem een euro mee, of twee.
3: 1 euro.
2: Hamar Bouji uit Nieuwe Geinbolle. Ik doe euro leek eigen. Want zij heeft wel medelijden met mij.
3: Ja. Dekleto. Door piraat, verzag, kerk, had in. Uit Milon Tayaar.
2: Parwaar rehet aysande. Bouji rehet aysande.
3: Suna, mina janaka bolle. Mina thor bole kisi moi. Bole moi bhail.
2: Dekh le thor. Maar dit doet nog meer pijn, hè. Mina, ik tom pira me baati, tu ek laat or malle hem me.
3: Or Malita...
2: Malita
3: bole, ik neem 5 euro mee voor Anand.
2: Dekh le, dit wil ik hebben.
3: Mensen,
2: heb mededogen met mij.
3: Maar de volgende vraag is, wie biedt meer?
2: Dus die 430 gaat me geen pijn doen. Dekh le toch, Lloyd. Hindustani John Bolega. Ik wil pira zeggen, koike. Dat pira baart le.
3: Pira baart le. Or, Admilonke.
2: Ik wil khushi jahaiga, Lloyd. Een khushi.
3: Bohoog chahi baart ik het, hoor.
2: Baart ik na chahi. Oké, vermenigvuldig kar ik chahi.
3: Oh, vermenigvuldig kar ik chahi.
2: Ha. Maar ik wil pira jahe, to oké chahi baart ik het. Dus die moet je delen. Onthou kar ik.
3: Mooi baart bolle. Mooi baart
2: bolle.
3: Dus khushi chahi vermenigvuldig kar ik je. Or pira chahi baart ik.
2: Oké, delen kan je, maar je.
3: Oké.
2: Dus dat le... Sap ko jane rekenen, toch?
3: Ha.
2: Dus rekenen met ego hij gaat vermenigvuldigen, keer. Or ego hij gaat delen door.
3: Ja.
2: Dus pira je het hardam baartek chahiga, hardam.
3: Ja, dus die 430 gaan we delen.
2: Hamna bolila, die hamloke... Hamlo ke Hindustani ke cultuur bolega. Dus hamar pirua tulam baart le hamse. Lloyd, genoeg daarover. Trouwens, mensen bellen tegenwoordig niet, hè? Dus jongeren.
3: Ha.
2: Jongeren zijn bang om te bellen. Wist je dat?
3: Nee.
2: Ja, er is nieuw onderzoek geweest. Jongeren, John Heige, hamloke beach mee. Vooral jongeren die in coronatijd mee opgroeien, Belba. Zo'n puber, zo'n opgroeien wat raar. Die hebben belvrees.
3: Belvrees?
2: Ja, echt waar.
3: Kont je keer vrees naar je smetvrees, belvrees.
2: Moet je vrees, ik ga het hem naar betalen.
3: Boetevrees.
2: Boetevrees moet je wel hebben.
3: Ja.
2: Nee, maar belvrees. Dus Sunewalo van Ujala Radio. Ik word wat zei toen na Janet, je belvrees. Dus je bent bang om te bellen.
3: Ik hoor het voor het eerst. Als nieuws met Suneke Perigatje, je hebt
2: अब देख उजाला पोर के बताई तो के एक प्रॉब्लम कौन ची बा कौन ची बा एक पीछे
3: या
2: ए एगो कॉफी ऑफी कुछ ना दिले लो ए
3: सुनो हम तो तोरिया स्पंग है आज तो
2: आई अच्छा तोरिया स्पंग मैं संतोष कर ले पन्नी में संतोष कर ले ला जैसे जहल में बातें संतोष कर ले हम
3: आई
2: Trouwens, in de Jahal hebben mensen volgens mij ook cola en dat soort dingen, toch, Lloyd?
3: Ja, natuurlijk hebben ze
2: of
3: dat
2: niet?
3: Soort...
2: Ja, of moeten ze alleen maar water drinken?
3: Nah, maar hoe heb je bij mij dat je cola hebt? Hoe heb je inzaam?
2: En hebben ze tv op hun cel?
3: Ik heb in Nederland met jongen wel gehad, ja. Heb ik bijna geen hele Jahal mee.
2: Toen kan ik het onderzoek krijgen. Ik kan het ook anders doen. Ik kan ook een brief sturen naar de officier van justitie en zeggen, luister... Ik ben een groter crimineel. En ben een grote crimineel. Ik had mijn telefoon in de hand. Sluit me op.
3: Ja.
2: Ik wil onderzoek doen naar de gevangenissen hier.
3: Ja.
2: Voor Ujala Radio.
3: Voor Ujala
2: welke
3: Radio.
2: Faciliteiten er zijn, ja. Welke niet.
3: Hamlo mangela jahelia met jai.
2: Vrijwillig.
3: Vrijwillig, ja.
2: Hamlo mangela jai. Ik ga het even uitproberen. Kan ik kort zien. Nee, maar ik vraag me af of die jahel een tv heeft. Een eigen tv.
3: Ja. Maaiveldonderzoek, hè?
2: Ja, toch?
3: Ja, nou ja. Goed,
2: en of die ook een radio heeft.
3: Ja.
2: En of hij een eigen magnetron heeft.
3: Of een eigen ook een smartphone heeft.
2: Een mobiel, ja.
3: Ja, nou.
2: Volgens mij wel, hoor. Als je niet helemaal zwaar gevangen zit.
3: Ja.
2: Dus streng bewaakt. Volgens mij heb je dan al die faciliteiten, hoor, Lloyd.
3: Ja, ja.
2: En kun je ook internet... Aan mijn handel creëren, maar zeg.
3: Lloyd? Toen jij met buik hier, dan moet je toch ook wat te doen hebben. Nee, dat doet verfirikert je, toch?
2: Daarom. Ze mogen niet met elkaar op de vuist gaan, toch?
3: Nee, zeker niet.
2: Maar er zijn mensen die handel drijven vanuit de gevangenis, hè, Lloyd?
3: Oh ja.
2: Dus ik vermoed dat ze gewoon internettoegang hebben.
3: Ja.
2: Anders kun je toch geen webshop runnen vanuit de gevangenis?
3: Webshop vanuit de gevangenis? Ah, ja.

0: दिस तू वहां पे बैठल रही है वहां जहलिया में है
1: बेलफ्रेज लो यही मुझ तरफ ना फरहाल है हम बतियाला लिंक्स रेस मा तो के चाहिए लाइन वा पकड़े के चलो
0: हम तो के हम अबे तो के सीधा रास्ता पे लेती है मा मुली ला तो बोल दे तू मन तो ये हाथ लिंक्स रेस दो या नहीं या हम खान ना
1: बेलफ्रेज दो यंगरे यंगरे सन बंग ओम टू बेलन
0: या
1: से एप्पल लीफर ze sturen een berichtje, een voice message.
0: Ze zijn op social bases, Snapchat en dat soort Instagram.
1: Nemen naar elkaar toe rechtstreeks, ja. Dus berichten. Maar niet bellen. Ze zijn gewoon bang om te bellen.
0: Belfries.
1: Dus nu heb je op een aantal mbo's in het Nederland. In Nederland, sorry. Een paar aantal mbo's. Heb je een vak bijgekregen. Niet bang zijn om te bellen.
0: Wat is dat nou weer, Anne? Dit slaat echt nergens op.
1: Torbelasting geldt was alweer ooit.
0: Echt serieus. Maar
1: dit gebeurt er in Nederland.
0: Hai boy, belvrees. Ik had hier een aparte vak eigenlijk.
1: Aparte vak op mbo's in Nederland.
0: Hoe dan?
1: Om jongeren van hun belvrees af te helpen.
0: Daar
1: heb je een belvrees docent. Hey. We hebben daar geen last van. Bro, kan zeggen hoe docent we namelijk hoort. Wij kunnen wel docent worden daarvoor.
0: Ik heb probleem naar hoe je namelijk kan zeggen. Direct, ja.
1: Ah, toch? Is dat iets gaat hij namelijk in Batietje?
0: Ja. Nou, New Yorkse...
1: Douane.
0: Ja.
1: Oh, sorry.
0: Ja, New Yorkse Kavita berichtpart heiga. Kavita wil sorry, Anand bhai. 430 is a good number.
1: Hey. Dat soort dingen, dat ben je er gewoon over, dat meen je niet.
0: Ik wil het rijden, ik wil het.
1: Maar mensen hadden het alleen kunnen leven, ik fout hoor je. Alita Baradir me betekent, let je nu.
0: Ja, je had het over...
1: Douane vindt crack. Douane vindt crack. Crack in Surinaamse pinda's, hoe vind je die?
0: Hey, ze worden steeds creatiever daar in Suriname.
1: Ha, ik kan niet aan het
0: crack in...
1: Crack en pindas.
0: Pindas, kaise pindua met...
1: Zijn naam ke pinda, ja.
0: Ha, maar pindua, dus oké, kholke...
1: Oker daarom heen, Saman. In plaats van ki pindua meetha karisba, je hebt toch gesoete pinda.
0: Ja, ja.
1: Dat is wel een crack laga, dus... Hey, mensen zijn creatief, hè.
0: Dat is... Ja, hoe kom je erbij om daarin dan die crack te verstoppen? Nou ja...
1: Ego, admin, Janneke karisba.
0: Ha.
1: Die kattenbrokken die ken je toch? Je weet hoe ze eruit zien. Dat zijn brokjes.
0: Ja.
1: En cocaïne hebben ze verstopt in vruchtvlees van kokosnoot. In kattenbrokken. In bevroren vis. In bamboestammen. In popcorn. Nooit mensen gaan echt verder.
0: Ja. Karela, bhata.
1: Saab, met pompoeken. Oh, je wil hem nog kaila, ja. Ze hebben ook een mooie naar mooie campagne. Dat kunnen we ook zeggen.
0: Kon je hem nog wel zeggen?
1: Ik kan ook een brief sturen dat die officier van justitie van luister aan mijn buddhi die je barbast door het eten wat ik eet uit Suriname. Zet allemaal crack in.
0: Ja, kom door jullie omdat jullie naam is het checken.
1: Het systeem functioneert niet. Ik ben de dupe van het systeem.
0: Het systeem maakt graag.
1: Laat het systeem het geld maar betalen, ik niet.
0: Mina, wil ik grapje, bechara, hè? Toch een bechara, wil ik zeggen, Mina?
1: Naam in Europa, Mangila, Mina. Tap kamaiga, is er na kamaiga, chijua. Toch een ouwek, maar dit ook een karta kille, toch een je in Europa, leek.
0: Eigenlijk hebben we verkeerd deze meren, hè? Amerika, men hebben we recht. Dan hebben we zomaar paisa bij mil, zeker. Dan hebben we dit systeem keren, dan zouden we in misschien, hè? Dan zouden we daar $5,000 krijgen van Bahia Trump. Hem lukt het $5,000.
1: Ja, wat hij doet, meneer, na door Bahia, maar bijna. Meneer Trump, John Carrega, toch? Meneer Trump is aan het omkopen gewoon.
0: Ja.
1: Zijn naam me hietje wat je hoort, kooi bolet zo na, stem op mij en je krijgt 500 gulden. Dat sap kooi bolet van dik, zijn naam me hoort. Lekker, hoe is zijn naam?
0: Openlijk hoor, ja.
1: Ja, dan meer reclame carrière voor jaar.
0: Hey, die man doet alles wat niet mag eigenlijk. Hè? Of nou...
1: Echt waar. Het is gewoon niet normaal.
0: Maar kon je nou koos boel heggen? Niemand doet hem wat. Wat dan ook. Iedereen,
1: die man hoort in de gevangenis, joh. Punt.
0: Ai, werkelijk.
1: Pak lachen, Adam, ja.
0: Heb je normaal wat ik veel wel die karik gezegd? Om hem koos heggen ook weer bij me, hè?
1: Ah, oké. Okay. Chali onderzoek.
0: Maar Sharmila, welkom bij Coffee Chai middagshow. Sharmila reageert voor het eerst. Heel

0: Veel mensen reageren vandaag voor het eerst hoor. Dag heren van Hoezanna, ik hoor jullie op de radio. Ik hoor net die boete van die ene meneer. Weet niet meer hoe hij heet. Hij heet Anand. Maar vond leuk de reactie van zijn vrouw wel. Wel leuk. Ik zou zeggen, die bedrag ga ik ook gebruiken voor een mooie tas. Want hij wist wel wat die risico's zijn. Wat de risico's zijn om te bellen in de auto of telefoon in de hand te houden. Sharmila.
1: Aurat hardam aurat gepakt. Het verbaast me niet.
0: Bolo, wist je hoe Paisa zegt dat tas kan lopen?
1: Je wil niet weten hoeveel tassen mevrouw al heeft. Ham, ik wil tas kan lopen, dat beter raar.
0: Ja, maar ik wil een mooie tas. Toch? Die mannen lopen tegenwoordig met zo'n mooie tas. Wat je ook in Hamaga. Laatst had je het toch erover, over die tassen?
1: Nee,
0: die
1: ik loop er ook mee rond. Ja.
0: Oh, je loopt er ook mee?
1: Ik heb ook mijn Louis Vuitton bij je.
0: Ah ja, oh, Chotalaar, hè?
1: Nou, Barkawalier.
0: Oh, Barkawalier. Oh.
1: Ik heb een mannen Louis Vuitton.
0: Mannen Louis Vuitton, oké. Okay.
1: Op die lagiekeren hem zijn, jij met je Albert Heijn tas. Hé, maar dat ding is wel erg hoor. Een storm in een glas water, als je het aan mij vraagt. Maar ja. Ergens klopt er iets niet. Dus die AI-systemen, die schrijven dus... Schrijven berichten voor Jette bijvoorbeeld. Ja. Of voor Yeshul Gish. Of voor...
0: Zomaar liggen
1: weer. Veel van hun speeches...
0: Ha.
1: Deels of volledig wordt geschreven door ChatGPT en AI, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Ze hebben het niet gezegd.
0: Oh.
1: En nu is er een analyse geweest vanuit AD en een hoofddocent van UvA. Toch? En Tom, je hoofddocent, hij heeft het gisteren perfect uitgelegd trouwens. Voor de mensen die denken van, ja, maar hoe erg is dat dan? Weet je, want hamlok sapkoi gebruiken, rila chijwa. Inderdaad, hamlok sapkoi gebruiken, rila ChatGPT en zo. Maar... Tom heeft het perfect uitgelegd. Dus toen mangie take, kahikat na. Dus wat er gebeurt, ik op programma heiga luid. Op programma wat ik naam heiga Pangram.
0: Ja,
1: softwareprogramma. Pangram. Pangram, toch?
0: Ja, ja.
1: Als je het goed wil uitleggen.
0: Ja, Pangram, ja.
1: Pangram, dus Pangram. Voor de mensen die er nog nooit van hebben gehoord. Google het eventjes, heeft een softwareprogramma. Op programma analyseer ik heiga. Of een stuk geschreven is met ChatGPT of niet.
0: Ah.
1: En dan geeft het programma aan hoe groot de kans is dat het wel is gebeurd. Of het deels is gebeurd. Dus dat is best wel een hele goede check.
0: Ja.
1: Dus AI checkt AI.
0: Ah.
1: Best wel slim, hè?
0: Best wel slim,
1: want
0: ja.
1: Met AI kun je AI checken.
0: Ja, ja, ja, ja. Ah.
1: Dus Tom van de UvA heeft dat perfect uitgelegd van Soen. Als wij Jette zien, of we zien Yeshul Gus, of we zien... Die staatssecretaris Boswijk. Want die hebben het meest gebruikt.
0: Ja.
1: En die zeggen wat, dan denken we dat de tekst door hun
0: geschreven ook
1: echt
0: is.
1: Wordt gedragen.
0: Ja.
1: En in elk geval langs hun is geweest.
0: Ja, ja.
1: En dat ze er 100% achter gaan. Maar nu blijkt dat het eigenlijk een computer is, een model, wat het heeft geschreven. En zij lezen het alleen maar voor.
0: Ah.
1: Dus de vraag is, hoe authentiek ben je dan? Hoe zwaar sta je achter dat begrip? Er zijn vaak holle phrases. Die man heeft dat echt keurig uitgelegd. ChatGPT schrijft vaak dingen in. Het is niet dit, maar het is ook niet dat.
0: Ja.
1: Weet je, op die manier.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan drie keer onder elkaar.
0: Ja.
1: Voorbeelden. ChatGPT heeft een bepaalde manier van schrijven.
0: Ha.
1: Dus die man heeft het keurig uitgelegd. Sanjak en Jamsoen het reebericht. Ik heb een fout jaga. Toen dacht ik, joh, waar zeuren die mensen over?
0: Ja.
1: Iedereen gebruikt AI, dus wat maakt het uit?
0: Ja.
1: Maar toen Tom het uitlegde, toen viel het kwartje wel bij me.
0: Ja, ja, ja.
1: Van politici, daar moeten we op kunnen rekenen.
0: Zeker.
1: Politici zijn onze leiders. Ah. Als onze leiders iets zeggen, moeten we 100% weten dat ze het ook menen.
0: Ja, nou, die moeten er wel achter staan, wat ze zeggen.
1: Juist.
0: En wat ze schrijven.
1: Jette heeft misschien de verkiezingen gewonnen met alleen maar chat geschreven
0: teksten. Ah.
1: En wij dachten van, het is Jette die daar praat. Maar eigenlijk is het niet Jette die praat. Eigenlijk is het gewoon AI die het heeft geschreven. Dus je moet er wel over nadenken. Dus mensen die het gemist hebben, to checken, Lee, mooi zeg.
0: Ja,
1: Tom, kan je ze uitleggen?
0: Nou ja, dan vrees ik dat de verkiezingen eraan komen in oktober. Hè?
1: Nou ja, het ziet er niet goed uit.
0: Het is
1: kappen en nat houden. Er zijn te veel mensen die... Nou ja, FNV is aan het staken. Behoed babaal het is wat me, Lloyd.
0: Ja, kies is het haar kwijt. Hamlok naast het haar stikila.
1: Het is wat me Johnchi karik chahis hebben om het land vooruit te brengen.
0: Ja.
1: Gebeurt gewoon niet.
0: Ja.
1: Dat het in Suriname onvoldoende gebeurt. Oké, zijn naam Gariep, he. Instituties ontbreken. Weet je, dus... Abis samat sakila, maar in Nederland...
0: Ja.
1: Hey, kom op joh. Je kunt toch het land een beetje netjes regeren. Dus bijvoorbeeld, ik een chota voorbeeld van DW Magilacha. Sunne walo, aapke khati. Hamne niet aap jane ki na janega. Dus die datacenters die er zijn tegenwoordig, waar al die AI op draait.
0: Ja.
1: Heb je hele slimme en heel veel machines nodig.
0: Ja.
1: Even simpel gezegd, computers.
0: En worden er alleen maar meer en meer. Ha.
1: Juist, een computer moet je hier hekken in een center. Ik ga een fabriek meer. Ook is een datacenter. Dus heel veel van die computers bij elkaar. Maar heel veel van die computers bij elkaar veroorzaken warmte.
0: Ja.
1: Ze verbruiken veel energie.
0: Heel veel
1: waar energie wordt verbruikt, heb je ook restwarmte. Toch, John Awega?
0: Ja.
1: Nou, zij hebben voorgesteld, Lloyd. Ik ga het heel beknopt vertellen. Van zo'n, met die warmte die er vrijkomt.
0: Ja.
1: Dus energie die nu verloren gaat. Zouden we in Nederland al volgens mij 1 miljoen huizen kunnen opwarmen?
0: Zo. Dat is heel veel.
1: Dus laten we er iets mee doen.
0: Ha, kan je namelijk een relatie. Waarom doen we daar
1: precies,
0: niets aan?
1: Precies. En dan vraag je af van jongens, als dat ding kan. En die warmte is er toch. Waarom lukt het na paisa bharila om onze huizen te verwarmen?
0: Man.
1: Terwijl je hier eigenlijk een hele makkelijke oplossing hebt. Win, win, win.
0: Ja.
1: Die datacentra, die verbruiken heel veel energie. Lekker doen.
0: Ja.
1: Toch? Prima. Maar als ze 1 miljoen huishoudens kunnen verwarmen met de warmte die vrijkomt.
0: Ja.
1: Dan winnen we ook aan de andere kant.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus dan denk je van dit ligt zo voorhanden. Maar waarom gebeurt dit niet met prioriteit?
0: Keine hoogtje. Dat is keine, toch, ja.
1: Dus, dat waarom heb ik alleen aan het baloid. Echt waar. Aan het, is dat je gewoon hoe ze kijken maar naar kamer.
0: Nou, zeg maar dat jij koffietje uit zo'n keer, of hamlok je baat zo'n keer, doorbaat zo'n keer, dan
1: vanaf nu verplicht. Vanaf nu verplicht.
0: Gratis advies, hamlok delen, gratis. Hè?
1: Vanaf nu verplicht gewoon.
0: Ja, ja, ja. Ja. Nou ja.
1: Meta trouwens. Mata.
0: Ha, mata. Mata, meta.
1: Nu we toch in die AI-hoek zitten, Lloyd. Hè? Die heeft een agent ontwikkeld.
0: Ha.
1: Muus.
0: Ja.
1: Muus de Zoekakarega. Die kan zelf e-mails
0: gooien. Muus. Dit is een moeslichel. Ja,
1: Muus. Utor gaat hij apnese e-mail beantwoord kersakega. Utor gaat hij een reisboek kersakega. Hij kan dus onafhankelijk allerlei dingen voor je doen.
0: Tor boete bij kersakega.
1: Nou, hij kan het over karpauwe, jammer genoeg. Ja. Ai. Hamme ego chichi hato ye.
0: Acha.
1: For that exploit loit.
0: Ya ya.
1: Kab se mangila to se bole?
0: Acha kunchi mate to se bole. Acha acha acha. Aaj deal khol ke tu bol.
1: Lijkt me leuk, maar we moeten dit onderzoeken.
0: Acha. Alweer een onderzoek?
1: Ja, onderzoek kan ik zeggen of er behoefte aan is of niet.
0: Ja.
1: Eigenlijk zouden wij een programma moeten maken, loit.
0: Ha.
1: Na, chorde. Hamna bol op e-uitzending, maar met chorde. We gaan het programma gewoon maken en uitproberen.
0: Ja, natuurlijk gaan we dat uitproberen.
1: Hamna batap idee wa. Idee wa batap te koi chori kan leven.
2: Mollywood ke sabse sunehre daur ko phir se jeene ke liye taiyar ho jaiye. Ujala prastut karta hai. Greatest Voices of Bollywood. Mausami Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boy ke Data Din aur Nizam Waagid Hussain. लाइव संगीत के साथ मुंबई बीट्स यादगार धुनें पुरानी यादें और भावनाओं से भरी एक शानदार शाम शनिवार 19 सितंबर को मीरवाट एम्स्टर्डम में अपने टिकट अब भी बुक करें
0: nice. सुन ले हमारे कोलेगा
1: nice. मौसमी ओबराय इस रोक बैठा है लॉयड
0: या yeah, मैं हमारे कोलेगा के तनी कॉम्प्लीमेंट दे यार
1: ना बड़ा मौसी बोलिस यार इतना सुगर कोलेगा तो के बाद हम क्या बोली
0: हम ओके ऑपलेट कर ली तो
1: बड़ा मौसी ब्याह कर ली मौसमी ओबराय इस रोक बैठे शेखर कुमार इस रोक बैठे आयान मुखर्जी इस रोक बैठे बॉय का दाता दिन निजाम वाहित हुसैन Mumbai Beats, het wordt super tof.
0: Ja, ja.
1: 9 september, toen heb ik een kaart naar Kinle, te Kinle Haldise, want kaart op dieren bijna don hovega.
0: Ja.
1: Dus Jacke Kineke bij Haldise Kinle, anders vis je achter het net. 9 september, ke Meervaarttheater met Jabberjah Show, The Great. Kan je ze bij, Lloyd?
0: The greatest voices, the great voices of Bollywood.
1: The greatest voices of Bollywood. Hamo bol jij dat
0: mooi.
1: The greatest voices of Bollywood.
0: Ja.
1: Dus 30 iconische stemmen om een X-show met hem te zien. Ik heb het तू आइए तू खूब खरीद करिए लोइट
0: दिस तू मोय बोले तू बोले फन अश नीत अब टैग कोप डन डन फिश अखतर नेट कैसे हिंदुस्तान में बोलिए ये फिश अखतर नेट हिंदुस्तानी में हम मुड़िया में ऊंची जो आएगा ओपन से या
1: वो तो मछली ना मार पाई ये को नेट आ जाए बिछुआ में तो नेटवा के कारण तू मछली ना मार पाई ये ये एंट्रोमोंस एंट्रोमोंस फॉलोइंग इवेंट फन उजाला रेडियो याद करिए सुनने वालों लिख ले अपन एजेंडा में अल्फास्ट. Ik ga bijna aan zijn AI-stemmetje praten.
0: Ha, dat klopt toch?
1: Beïnvloeding toch?
0: Maar jij bent niet te kopiëren, dus ja. Dus, ha.
1: Nee. Uniek exemplaar.
0: Toen jamun naar wat, jamun.
1: Uniek. Dus volgend evenement, bij liggen lessen in agenda mappen. Zondag 1 november Diwali. Zondag 1 november Diwali, ik heb programma Rehiga. Ik heb gisteren al even gecheckt met Panditji. Lloyd, kan ik even erin doen? Eventjes.
0: Ja.
1: Even check, double check. Toen jij namelijk checken, laat je je wat.
0: Alles moet Diwali wel geverifieerd zijn.
1: Diwali komt in Rehiga Isal, Nederland mee. Want soms, agenda met doe ze het liggen.
0: Ja.
1: Online doe ze het liggen. Dus in Nuala, wij verifiëren dat altijd voor jou.
0: Ja.
1: Diwali Rehiga 8 november.
0: 8 november.
1: 8 november Diwali. Dus dat je komt in Parega, Lloyd.
0: Ja. Totaal de snelste.
1: Direct. Zondag.
0: Op een zondag. Of een mooie dag. Zondag.
1: En precies één week eerder, dus op 1 november, hebben wij de Diwali-viering in Amsterdam.
0: Nou.
1: Met fakkeloptocht, met alles erop en eraan. Avishkar is erbij. Zijn naamke artiesten bij Rehiga. Echt waar, wordt superleuk.
0: Het is wel een mooi concert met hele mooie, goede zangers Nederland. Suriname.
1: Dus toen kon na je in november
0: ieder na je.
1: Nou, dat is toch gore tool gerakt van me. Toen 1 november kan hem lukken passen. Yeah.
0: Ja.
1: Meer van theater mee. Het wordt fantastisch. Dus alle fans van Avishkar, behoed dien baat.
0: Avishkar
1: ke show rehega.
0: Ja.
1: Dus toen aye hem lukken pas. Or dekhiye. En zijn naam ze bhi, ik word jabberjust artiest bij je rehega.
0: Ja,
1: wordt superleuk. Het wordt super gaaf.
0: Ja.
1: Orehega zondag 1 november ke. Or zondag 8 november ke. Ujala Radio pe toe dien bhar sunie. Diwali ke programma natuurlijk met de volledige begeleiding. Jaise hamesha raha. Dus dat wordt super gaaf.
0: En leuk. Altijd. Ben jij degene die dat ook alles goed doet op die dag, op 8 november. Dus het wordt weer... Maar die mensen die belvrees hebben, die hoeven geen vrees te hebben, want ze kunnen appen.
1: Nee, op die dag. Op die dag ben ik niet streng. Op die dag ben ik lief, Lloyd.
0: Anen, dankjewel. Het was weer een hele gezellige coffee time middagshow. We hebben gelachen, mensen hebben thuis gelachen. Mensen hebben genoten, mensen hebben ook heel veel... informatie gehad. Gyan Wallabad, die hebben ook betekenen, maar natuurlijk ook luchtige onderwerpen. Hè?
1: Jazeker, mooi zeg je en mooi weekend.
0: Mooi weekend.
1: Bye bye.
3: Kuch nahi bade bhai. Main pichli Diwali ke bache mein patakhe dhoond raha tha. Saale patakon ki kya bhajiya banane hai?
4: Abe khaskan.
0: Dit is een stukje uit de film Satya Pe Satya.
4: Abhi shaadi karke pehli dafa apne ghar aa rahi hai. Uski salami ke liye koi patakhe watakhe nahi phodenge.
5: आज मैं बहुत खुश हूँ रवि. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम जैसा कोई मेरी जिंदगी में आएगा. तुम्हारा छोटा सा एक भाई होगा. बस हम तीन शहर से दूर चारों तरफ शांति ही शांति.
0: Nou ja, de rest weten jullie wel. Het ging meer om het stukje waar hij dan met watermeloen komt voor Hema Malini. Sunwalo? Ja, de kamer is toen heel janari. Dus ik heb hier een paar keer programma Coffee Chai Middagshow. Ik wens jullie allemaal een mooi weekend.
6: Hamko nahi kuch samaj zara samjhana.
0: Hey. En ja, je bent helemaal bijgepraat op deze vrijdag 11 september. En vrijdag met serieus nieuws en natuurlijk ook lachen. En gelukkig ook ruimte voor kunst, muziek, weekend. Ja, Aatje, toe gratis. Daar zit ik in Oosterpark met. Toe Barca Orkest, maar ik kan bij jou heen. En misschien is dat er vandaag ook een mooie balans. We vergeten niet wat er in de wereld gebeurt. Naboulie. We staan stil bij mensen die 25 jaar geleden hun leven hebben verloren. Maar ondertussen gaat het leven ook gewoon door. Het gaat gewoon verder. Dus vanavond misschien muziek, morgen misschien uitslapen, even familie, even vrienden of gewoon helemaal niets. Koetsnakkerie, hè? Je hoeft het weekend niet vol te plannen om ervan te genieten. Je kunt ook van een koffie genieten of een chai genieten. En vrijdag mag langzaam, hè? Vrijdag mag langzaam weekend worden. Ja. Namaskar, blijf luisteren naar Ujala Radio. Yeraha, koffie, chai, middagshow. Mooi zeer hier.

0: अरे बत्ती तो बुझा दे यार।
1: Dit is hoe Jalle Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op URU Jalle Radio.

0: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. Een jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Arriva beboet agressieve zwartrijders op de Vechtelijn niet meer vanwege het toenemende aantal incidenten, vooral door asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor een dodelijk busongeluk bij Zwarte Waal. Een 15-jarig meisje overleed. En Jonne uit Beuningen overleed na een reanimatie woensdag in zwembad De Gelenberg in Afferden. Zwembad bleef gesloten. Flavio Bolsonaro wordt verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro voor een film over Jair Bolsonaro. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. Een jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hangama Armastigana. Goed kennen jullie Ujala Radio, het 24-7. 24-7 Arwobi Speciaal. Speciaal op jullie.

0: ओ दिल भर
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस. Arriva beboet agressieve zwartrijders op de Vechtelijn niet meer vanwege het toenemende aantal incidenten, vooral door asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor een dodelijk busongeluk bij Zwarte Waal. Een 15-jarig meisje overleed. Een jongen uit Beuningen overleed na een reanimatie woensdag in zwembad De Gelenberg in Afferden. Zwembad bleef gesloten. Flavio Bolsonaro wordt verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro voor een film over Jair Bolsonaro. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. Een jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van de KOM, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Namaskar, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio. Je weet het toch?